0: Er maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Hans uit Amstelveen.
1: Ali uit Schorel.
2: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
3: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
4: Ik ben Jelle uit Opperdoes. Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10:00 in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
1: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
2: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
3: Ik ben Frima, woon in Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10:00 in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik. Your mom.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Indy en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Iet uit het mooie Heemskerk.
2: Ik ben Soraya en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Matt en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Roos en ik kom uit Warmhuizen.
5: Ja. Ik ben Alicia en ik kom uit Lisserbroek. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Dit is NH.
1: NH.
0: Muziekmix.

0: ontbijttafel.
1: Maar Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker.
1: Oké, okay, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: een goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10
3: bij

0: ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
3: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Zes uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog de bocht uit. Op het circuit waren spoedartsen, maar ze konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. Ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer, vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen, in het zuiden geregeld zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben er weer.
8: De ontbijttafel
9: met Pieter Kok.
10: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Clifford en Simpson met Solid. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege dinsdagochtend komt een klein spatje regen naar beneden. Maar er komt weer de zomer aan. Heeft Jan ons beloofd gisteren, dus daar hou ik hem aan. Het is 16 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik vind dat hele poeltje wat wij hebben ingevuld met de ontbijttafel.
3: Ja.
0: Ik vind er geen reet meer aan.
3: Nou ja.
0: Nee, ja, ik moet eerlijk zijn. Ik ben daar niet goed in, heb ik altijd al gezegd. Maar wat hier gebeurt is krankzinnig natuurlijk. Als iedereen dan een hele avond lang elke wedstrijd gelijk gaat lopen zitten te spelen, dan kan ik dat nooit gokken.
3: Nee.
0: Dat kan ik niet raden. Ja. Ik wil best een keer een gelijk spelletje invullen, vind ik allemaal prima. Maar daarvoor kijk ik ook niet.
1: Mm-hmm.
0: Ik kijk niet voor gelijkspelen.
3: Nee.
0: Ik kijk voor winst.
3: Ja.
0: En voor stuntjes. Soms is een gelijkspel ook een stuntje over de
3: naam.
0: Want als Kaapverdi Spanje op de nul weet houden, ja, dan gebeurt er wel wat.
1: Ja, wat leuk.
3: Dat was te gek, hè?
0: Ja.
3: Het is half Rotterdam in dat team.
0: Ja.
3: En, echt heel leuk. Ja, dat is echt super
0: tof. Gaaf om te zien. Ik heb me laten vertellen dat de keeper daar behoorlijk lekker bezig is.
3: Ja, heb ik mij ook laten vertellen.
0: Die heeft fantastische dingen gedaan. Ik heb ernaar gekeken. Ja, voor mij staat gewoon een keeper te keepen.
3: Nou, staat gewoon een keeper te keepen?
0: Ja, als je dan van het Spaanse, als je de Lamine Yamal van de score af kunt houden, dan ben je lekker bezig.
3: Ze moesten Lamine Yamal uit zijn rolstoel halen.
0: Ja.
3: Want ze dachten, we doen het wel even zonder.
0: Ja.
3: Moest hij er toch in? Nog niks.
0: En nog niet gelukt.
3: Oh.
0: Ja. Dus ik zit toch helemaal in het WK. En dat had je al voorspeld, Frank. Het is gebeurd. Ja,
3: lekker,
0: ik ben helemaal...
1: Goed.
0: Ja.
3: Leuk, Harry Poel.
0: Ja, nee.
3: Eerlijk.
1: Ik kan mij nog inhalen, hoor, Piet.
0: Nou, dat weet ik niet hoor.
1: Zeker, je hebt 135 en ik heb 150.
0: Oh, echt?
1: Ja, ik ben net zo slecht
0: goed
1: als jij.
0: En dan zijn we er weer.
1: Ja.
0: En jij, hoeveel heeft Frank?
1: 300.
0: Oh.
3: Parijs is nog ver, jongen.
0: Ja, ik vind Frank gewoon stom.
4: Goedemorgen, gaat het nu mee?
0: Ja, het gaat wel weer hoor.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, 1 graad of 12, kom op.
4: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquizzen na Ruben Heijn met It Feels Right.

0: de Bee Gees met Tragedy.
1: Krantenkopquiz.
0: Ruim kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is niet waar. En jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088 850 51 52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen op de vroege dinsdagochtend. Drie stuks dus, eentje is niet waar. Heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Miljoenen Instagram-volgers voor 40-jarige doelman uit Kaapverdië.
1: Kop 2.
0: Honderden mensen fietsen naakt door Londen.
1: Kop 3.
0: Enorme replica van een rolschaats rolt over de weg in El Salvador. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar welke is dat precies?
1: De krantenkopquiz.
0: Is dat vandaag kop 1, miljoenen Instagram-volgers voor 40-jarige doelman uit Kaapverdië? Is het kop 2, honderden mensen fietsen naakt door Londen? Of is het kop 3, enorme replica van een rolschaats rolt over de weg in El Salvador? Doorgeven doe je via 088 850 51 52 voor die eer van de ontbijttafel. Die staat op het spel. Die zou ik maar even proberen binnen te slepen op deze vroege dinsdagochtend. Beter kan je dinsdag niet beginnen, denk ik. Is het vandaag koppie 1, koppie 2 of is het koppie 3?

0: Earth, Wind and Fire, Mad Fantasy.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarnet 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook een doordeweekse dinsdagochtend. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Miljoenen Instagram-volgers voor 40-jarige doelman uit Kaapverdië.
1: Kop 2.
0: Honderden mensen fietsen naakt door Londen.
1: Kop 3.
0: Enorme replica van een rolschaats rolt over de weg in El Salvador.

0: aan de andere kant, het ding is ook, als je zo'n filmpje ziet en je ziet zoveel mensen naaks voorbij fietsen. Bij de eerste drie mensen denk je, wat gebeurt hier nou? En daarna, ja, we zijn allemaal naakt in principe. Hè?
1: Is ook zo.
0: Dus laten we er ook niet te moeilijk over doen, alsjeblieft. Okay. Toch?
1: Ja, is goed.
0: Oké, geregeld. Gaan we door naar kop 1 in dit geval. Arnold, Christian, Frank, Nico en Jeanette dachten dat die niet waar was. Miljoenen Instagram-volgers voor 40-jarige doelman uit Kaapverdië. Ja, krankzinnig verhaal natuurlijk. Het gaat over Josimar Vozinha. De 40-jarige doelman daar had 50.000 volgers op Instagram. Nu 5,3 miljoen volgers. Dat is vrij rap gegaan allemaal. Waarom? Vanwege het 0-0 gelijkspel tegen Spanje. Dat zijn de oud-wereldkampioenen natuurlijk. En dat ze dat bij Kaapverdië voor elkaar gebokst hebben, is nogal knap.
1: Fantastisch.
0: Ja, dat is echt gek.
1: Echt leuk.
0: En deze doelman was daar zeker bijdrage aan. En prachtig om te zien allemaal. Leuk voor hem. En veel plezier met geld verdienen met Instagram de komende tijd.
1: En 40.
0: Ja, dus het is ook wel fijn dat hij zijn volgende carrière nu opeens weer
1: gesneden heeft.
0: Ja, dat is wel fijn. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is kop 3 natuurlijk. Een enorme replica van een rolschaatsrot over de weg in El Salvador. Nee, van de WK-bal.
1: Oh.
0: Is een opblaasbare bal, dat zijn ballen vaak. Lag bij een winkelcentrum, is er overigens wel losgeraakt. En dat was dus niet helemaal de bedoeling. En toen ging hij dus stuiterend over de weg in El Salvador tijdens een storm. Het ziet er best een beetje freaky uit.
1: Ja, een beetje eng.
0: Ja, maar ook wel gaaf.
1: Ja, vind je
0: toch?
1: Dat gaaf?
0: Ja, vind ik ook wel tof.
1: Zou je ermee voetballen?
0: Ja, je kunt wel proberen. Ja, je kunt niet zoveel doen hoor. Het ding is echt groot, hè? Ja. En je hebt echt een doorsnee van, ik denk, 1,8 meter of zo.
1: Sorry.
0: Een gigantisch ding. Goed, zorg er in ieder geval wel voor dat de eer van de ontbijt al van haar een mooi rijtje gaat door. Het applaus is voor John, Ramon, Gerrit Natterodde, Chantal, Jokke, Els, Rodi, Gieske, Frederik, Gea, Monique en Rennie. Gefeliciteerd.
2: De krantenkopquiz.

0: Priscilla, ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
1: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
2: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn. Thuis in heel
3: Het is 6:30 in Nieuw-Vennep, is het 16 graden.
4: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het is nog niet bekend wanneer de giftige fabrieken Cokes 1 en 2 van Tata Steel dicht moeten. Dat bleek gisteren in een vergadering van de Provinciale Staten. De Omgevingsdienst is wel al officieel begonnen met een sluitingsonderzoek. Maar de hele procedure is complex, dat zegt gedeputeerde Anouk Giele. Om de fabrieken te sluiten moeten vergunningen worden ingetrokken. En daar zitten veel administratieve haken, ogen en bezwaartermijnen aan. De twee fabrieken zijn verouderd en overschrijden door de hoge uitstoot van schadelijke stoffen structureel de milieunormen. Het internationale staalbedrijf Tata heeft zelf ook al aangegeven de fabrieken te willen sluiten, maar ook daar zonder termijn te geven. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Die nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
6: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
5: Ja, ze zegt eigenlijk, we maken de regels transparanter en het makkelijker om je recht te claimen. De regels moeten volgend jaar ingaan. Luchtbedrijven waarschuwen dan wel dat natuurlijk duurdere vliegtickets op gaat leveren. Bij een straatruzie in Krommenie is gisteravond iemand gewond geraakt. Politie vermoedt dat hij is neergeschoten. Kan het nog niet met zekerheid zeggen. Hulpdiensten hebben het slachtoffer behandeld. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet bekend. Wel landde er een traumahelikopter in de omgeving. Ja, en verdrietig kunstenaarsnieuws, want kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers is overleden. Dat heeft zijn stichting gisteravond bekendgemaakt. Schippers, kunstenaar en televisiemaker, was bij het grote publiek natuurlijk vooral bekend vanwege zijn alter ego uit Sesamstraat.
7: Verrassing! Hallo, welkom hier bij ons thuis. Ik had me hier achter deze stoel verstopt om mijn verrassing voor mijn vriendje Bert te oefenen. Want vandaag is het zijn verjaardag.
5: Ja, Ernie natuurlijk. Maar Schippers maakt ook serieus werk. In de jaren 60 begon hij met werken in televisie- en radiowereld. Maar hij beschouwde zichzelf, ja, kunstenaar, hoe noem je ze? Hij is gewoon, zegt hij, een maker.
8: Ik kan wel zeggen, ik vind het leuk om dingen te maken. En ik weet zelf eigenlijk niet wat ik ermee bedoel. En ik vind het leuk om dingen te maken waar niemand op zit te wachten. Maar die ik zelf toch heel maak. En dat is zo grappig dat je die op een gegeven moment dat toch weer kan verkopen.
5: Dit is
9: nou, wat een heerlijke vent inderdaad. Ja.
5: En bekend van natuurlijk, daar heeft iedereen het dan ook maar over. Dus wij dan ook de pindakaasvloer.
9: Ja, en het was Boijmans toch? Het museum waar die lag.
5: Ja, maar die lag, die hebben volgens mij de rechten gekocht van de pindakaasvloer. Ja.
9: Hij maakte hem niet eens zelf. Hij had gewoon een paar stukken doors die smeerden een pindakaasvloer. Een vloer met een opstaand randje van pindakaas. Ja. En daar ging ook wel eens wat mis. Ging ook wel eens iemand per ongeluk in staan, geloof ik, toch?
5: Ja hoor, dat gebeurde. Maar dat was dan ook helemaal niet erg. Hè? Nee, want het hoorde er gewoon bij. Er was ook weer een vloer wel voor. Hij zei eigenlijk, probeerde hij de zinloosheid van het leven te laten zien. En hij zegt, als het leven dan toch een beetje zinloos is, dan is kunst eigenlijk ook zinloos. En kan alles kunst zijn.
9: Wij moeten dit over een aantal jaar aan onze kinderen uit gaan leggen. Jij helemaal, want die zijn echt nog jong.
5: Ja.
9: En dan zullen zij denken, oké, en dat deed hij allemaal zonder social media?
5: Ja.
9: Ja. Dat deed hij gewoon helemaal zelf. Ja. En soms zag iemand wel wat hij deed en soms ook niet.
5: Ja.
9: Verrukkelijk.
5: Ongelooflijk goed, ja.
9: Wat mooie man om het over te kunnen hebben. We hebben nog zoveel, Ron Flon Flon met Jacques
5: Plafond. Oh, jong. Ja, ik heb van alles ook al klaarstaan. Maar dan heb ik een heel Wim T. Schippers blok. Dus we gaan de hele ochtend nog over hem hebben.
9: Fijn.
5: En thuis met die kinderen, nou, doen we het vooral nog even over Ernie, denk ik. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. In de ochtend, het weer hebben we het dan over. Is het bewolkt met hier en daar een bui. Maar vanmiddag droog met zonnige periode. Koud is het niet, 19 tot 25 graden.
9: Kijk, wordt eindelijk wat warmer, dat is fijn. Dankjewel Frank. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANBB. Waar staat het vast in Noord-Holland dan?
2: 1 file op de A7 van Heerenveen richting Horen tussen Brezandijk en Den Oever, 5 minuten.

0: Sister Sledge met Thinking of You.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege dinsdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Ik noem een akkerbouwer, een timmerman, een vrachtwagenchauffeur of een bakker. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar Heemskerk, naar bloementeler Bert. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met de bloemen in deze, nou, toch wel een beetje koele zomerse sferen?
2: Nou, de bloemen uit de kast zijn op.
0: Oké.
2: En nou, buiten heb ik ze nog niet. En ik zit altijd te wachten op de amaranthus in de kast, maar die heb ik later gezaaid. Dus die komen pas over een paar weken.
0: Oh.
2: Dus ik ben nu buiten aan het zaaien weer voor van najaar allemaal.
0: Dus je hebt eigenlijk best een beetje een rustige periode?
2: Nou, nee, want ik ben aan het onkruid bestrijden.
0: Oh, en hoe doe je dat dan?
2: Dat doe ik met een grote gasbrander. Dan laat ik eerst het onkruid komen en dan brand ik dat weg.
0: Ja.
2: En daarna zaai ik de amaranthus en hoop ik dat ze sneller kiemen als het onkruid wat daarna weer komt. Maar dat is vaak hopeloos, want het blijft komen.
0: Het is een beetje wedstrijd gewoon tussen die twee.
2: Ja, onkruid of de plantjes, net wie het snelste groeit. En dan moet je het weer allemaal weer handmatig weghalen, want ja, chemisch, dat gaat niet meer.
0: Nee. En met de gasbrander ook niet, want dan is ook jouw amaranthusprobleem weg.
2: Ja, je moet wel daarvoor moet je branden en dan zaaien. Want dan brand je echt alles weg.
0: Ja, en dat is ook niet de bedoeling. Oké, en om hoeveel amaranthus gaat het dan in theorie?
2: Ja, hoeveel? Wat heb ik er? Meestal heb ik er een 500.000 takken of zo.
0: 500.000 takken?
2: Ja, per jaar.
0: Ja, nou, dat vind ik nog steeds veel. Per 10 jaar zijn, zou ik het veel vinden nog.
2: Het is in eentje best wel veel, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Oké, en hoe lang ben je hier vandaag mee bezig met gasbranden, onkruid, toestanden?
2: Nou, branden, dat heb ik nog een uurtje werk en daarna ga ik zaaien.
0: Oké.
2: Okay. Dan geef ik ze water en hoop ik dat ze snel kiemen. Het wordt gelukkig heel mooi weer van de week.
0: Ja, het wordt warm en dan ook nog een beetje vochtig, geloof ik, hè?
2: Ja, nou ja, dat kan ik zelf ook geven, want ik gooi er water op met besproeiing. Maar dan staan ze, als het goed is, staan ze met een dag, één of twee dagen, staan ze gekiemd.
0: Oh, kan het zo snel gaan, ja?
2: Als het 30 graden wordt, dan zie je het met twee dagen, staan ze op een regeltje, zoals wij dat noemen.
0: Oké, en dat betekent dat ze zichtbaar zijn?
2: Ja, dan zie je ze staan. En, en als er dan het onkruid daar weer tussen komt, dan ga ik daar weer met een schoffeltje tussendoor.
0: Ja.
2: Maar dan moet je alsnog met de hand later tussen de planten weghalen.
0: Het is toch een bewerkelijke klusie wat jij op de hals gehaald hebt, Bert, eigenlijk, hè?
2: Nou ja, vroeger was het heel makkelijk. Hadden we chemische middelen, dan zei die en dan spoot je dat eroverheen. En dan kwamen er alleen maar amaranthus en geen onkruid.
0: Oh.
2: Maar die middelen, ten eerste zijn ze allemaal uit de handel gehaald en verboden. En ja, er is heel weinig, een beetje biologische middelen, maar die helpen ook niet echt dus.
0: Nee.
2: Blijft het dan matig en dat is ook wel gunstig, want dan gaat niet iedereen het doen en dan krijg je een schaarste op de markt.
0: Ja, dat en dan krijg je een betere prijs.
2: Hopelijk wel, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk wel weer fijn. Oké, een mooie aanpak. En je hebt dan dus ook eigenlijk niet zoveel meer te veilen en dergelijke. Daar ben je niet zo druk meer mee dan.
2: Nee, op dit moment komt er geen geld binnen, nee.
0: Nee, ja, zo wilde ik het eigenlijk niet zeggen, maar dan komt het wel op neer natuurlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Dus,
0: dit kost alleen maar geld.
2: Het kost gas en dat is ook heel duur.
0: Ja, precies. Is dat gewoon zo'n gasbrander als ik hem ken? Gewoon met zo'n, hoe moet je dat zeggen? Waar ook bijvoorbeeld een dak mee gebrand wordt en zo.
2: Ja, zo'n ding heb ik gekocht. Een fles en daar brand ik dus over de grond. En hun branden dus inderdaad de takken mee.
0: Ja, dus gewoon even met de tank in de hand een beetje lopen. En,
2: Ja, en in de kast heb ik hem ook. En ik heb zo'n schermhal. Daar hang ik hem aan een monorail. En die fles die gaat dan achter me aan. En daar hoef ik hem niet te tillen.
0: Dat is relaxed. Dan hoef je hem niet te tillen inderdaad. Ja, dat is slim bedacht.
2: 15 kilo.
0: Ja, dat is toch wel een beetje veel weer. En in de tussentijd ook nog een beetje voetbal kijken, Bert? Of zit dat er niet in voor jou?
2: Ja, afgelopen zondag dacht ik, ga gewoon op tijd naar bed. Maar toen hadden ze thuis afgesproken dat wat vrienden kwamen kijken. Nou ja, vooruit dan maar.
0: Ja, dus zat je er opeens weer middenin.
2: En toen zat ik tot 12 uur lag ik op bed. Ja, ja, het werd een beetje laat, maar goed. Ja. Het was de moeite waard, het was wel aardig.
0: Ja, precies. Wel een beetje kleine domper op het einde van de wedstrijd natuurlijk. Ja. Nog net aan die 2-2. Ga je toch net niet met die glimlach je bed in, hè?
2: Nee, dan hebben ze net even puntjes, 2 tekort, maar goed.
0: Ah joh, komt er wel.
2: Alleen de fase maar door en dan gaan ze toch weer verder, denk ik.
0: Zien we daar wel weer verder allemaal hoe het loopt. Oké, goed Bert. Ik ga je niet langer van je werk houden, want de grond moet gebrand worden, zodat daarna de amaranthussen geplant kunnen worden. Maar ik ga je natuurlijk wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè, hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de

to let you know you're one of my kind. In Excess met Need You Tonight. Het is 5 minuten voor 7. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Zometeen nog een heleboel.

0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer en nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
4: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
5: Ik ben Lady Silverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
6: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
7: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
8: Ik ben Evelien
9: uit Beverwijk.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het is nog niet bekend wanneer de twee giftige koksfabrieken van Tata Steel dicht moeten. De omgevingsdienst is wel begonnen met een officieel onderzoek naar de sluiting. Maar dat is een complexe procedure, zegt de gedeputeerde van Noord-Holland. Het ministerie van Landbouw en Visserij wil onderzoeken of pulsvisserij weer toegestaan kan worden. Ook dat is een lang traject, want de staatssecretaris zoekt nu in de Europese Commissie naar internationale samenwerkingen. En Wim T. Schippers, de kunstenaar en televisiemaker, is overleden. Dat heeft zijn stichting bekendgemaakt. Het is natuurlijk de stem van Ernie, maar ook de bedenker van de pindakaasvloer. Hij werd 83 jaar. Straks met nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
14: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
13: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
15: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
13: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
16: Dat laatje, u weet wel.
8: Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
22: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: De ontbijttafel.
25: Met Pieter Kok.

0: The Course met Old Town. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege dinsdagochtend. Vanochtend zag ik nog een klein spatje regen, maar het wordt wel wat warmer dan de afgelopen dagen. Het is 16 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Hey jongens, het is ook wel lekker dat het wat warmer wordt, want bij mij stond gewoon de centrale verwarming alweer aan, hoor.
1: Verwarming?
0: Ja, het was in mijn huis gewoon 16 graden of zo in de keuken. Dat vind ik te koud.
1: Doe je toch even een dekentje om?
0: Ja, nee. Een truitje aan,
1: het
0: prima, maar niet. Ja, nou, vertel mij wat. Ik vond het ook onzin, maar ja, als het zo koud is, dan is het zo koud, toch? Of niet?
1: Mijn verwarming staat eigenlijk altijd op 15.
0: 15?
1: Je ook, ja.
0: Ja, nee, dat begrijp ik, maar hij doet nu niks.
1: Nee.
0: En jij woont in een appartementencomplex waar mensen om jou heen het ook warm maken. Ik woon in een houten huis waar je gewoon, ja, als het dan koud is buiten, is het ook koud binnen. Dat is een beetje het idee.
1: Ja. Maar oké, okay,
2: nee,
1: ja,
2: dat is niet het idee, Piet.
0: Nou, het is niet zo koud binnen als dat het buiten is. Maar het is niet zo'n moderne ding als wat jij hebt, Frank.
2: Nee, bij mij is
0: het
2: gewoon lekker behagelijk 32 graden binnen.
0: Ja. Nee, wel nee. Het is gewoon de hele tijd precies even warm bij jou.
2: Ja,
0: toch?
2: Het is altijd precies 19,9.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ook als het buiten 38 graden
2: is. Ja. En plus 60 maakt allemaal niet uit. Dan is het binnen 19,9.
0: Want jouw vloer die wordt zelfs koud op het moment dat het buiten heel warm is, toch?
2: Ja, mijn vloer, daar zit een soort verkoelingsding in.
0: Ja, dat vind ik echt waanzinnig. Ja,
2: ongelijk ook. Ja. En als het dan ineens het weer omslaat, dan wordt die nat, die vloer. Dat is heel vervelend.
0: Oh ja, gebeurt dat?
2: Dan komt een soort condens op. Ja, heb je ineens natte sokken.
1: Nee,
2: echt? Ja, dat is echt zo.
0: Meteen even dweilen als je dan toch... Ja, dat is toch handig?
2: Ja, dat is zo. Maar je weet ook, dat is in de badkamer niks vervelenders als je met je droge sokken in iets nats gaat staan.
0: Oh,
2: dat heb je dan overal.
0: Ja, dat heb je de hele tijd in je hele huis.
2: Dan denk je, wat heb ik nou natte sokken?
0: Toch laars aandoen.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Wel lekker, de rest niet, want het is 19,9 graden.
0: Ja, okay, ja. En in de tussentijd verbruik je ook, je hebt niet eens meer gas, überhaupt.
2: Nee.
0: Dus geen enkele stress daarom.
2: Nee, ik heb geen gas, ik heb een zonnepanelen en een warmtepomp.
0: Ja, ja. Als je dan dus die nieuwsberichten ziet over dat er geen gas nog ingekocht wordt en dat de voorraden helemaal leeg zijn, omdat het nu nog steeds zo duur is, dan word je dan niet een beetje zenuwachtig? Ik dus wel, jij helemaal niet, want het boeit jou niet.
2: Nee, maar ja, dat is vreselijk.
1: Maar wel natte sokken.
0: Maar wel natte sokken.

0: De Steve Miller Band met The Joker.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, elk jaar gaat Engbert van Oort uit Loenen onze ooievaarsnesten in Amsterdam langs om de jongen te ringen. Hij doet dat nu al een jaar of 20 en in al die jaren is het aantal nesten dat hij langs gaat ook nog eens een keertje enorm gegroeid. En ik heb hem aan de lijn. Engbert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoeveel nesten waren er toen je begon 20 jaar geleden met ringen in de stad?
3: Ik dacht een stuk of 3-4.
0: Ja, niet al te veel. En nu dan? Hoeveel zijn er nu?
3: Nou ja, er staan iets van meer dan 30 ooievaarsnesten. Maar er zijn er dit jaar maar 18 van bezet.
0: Oké, en is maar ook inderdaad omdat het er minder zijn dan normaal? Of, want ik vind 18 nog best wel veel in vergelijking met 3-4 stuks 20 jaar geleden, toch?
3: Ja, 18 is ook veel, ja hoor, daarom zeg ik zeg maar, dat zijn er natuurlijk toch erg veel, ja.
0: Ja, het zou lekkerder zijn als ze allemaal bezet waren, maar dat is waarschijnlijk nog nooit voorgekomen, toch?
3: Nee. Of we dat nog gaan meemaken de komende jaren?
0: Dat moet nog blijken natuurlijk, ja.
3: Moet blijken,
0: het ooievaarsnest in het Vondelpark is denk ik het enige wat ik in Amsterdam zo in één keer op kan noemen wat ik wel eens gezien heb. Een enorm hoog ding op een heel grote hoge paal. Hoe moet je bij die jongen komen om die te ringen? Moet je daadwerkelijk met een ladder die paal inklimmen?
3: Ja, we komen op verschillende manieren natuurlijk bij een nest. Dat gebeurt of met een ladder of met een hoogwerker.
0: Ja, dat is natuurlijk wel makkelijker zo'n hoogwerker.
3: Ja.
0: Oké. Okay.
3: De komende twee dagen word ik verzorgd door de dienst de gemeentewerker van Amsterdam. Van de groen afdeling. En we maken dan ook gebruik van een hoogwerker.
0: Ja.
3: En van een ladder. Daar waar we met een hoogwerker bij kunnen komen. Hè, waar dus de wagen bij kan staan. Dan doen we dat op die manier. Ons eerste nest vandaag is op de Lutkemeerschool. In de Lutkemeerpolder.
0: Oké, ja.
3: En daar kunnen we dus met hoogwerker staan. Ja, dat nest zit op 29 meter. Dus dat doe je ook niet zo gauw met een ladder.
0: 29 meter?
3: Ja.
0: Dat is enorm hoog. En hoe komt het dat het zo hoog is dan? Waar staat dat op?
3: Het is een oud schoolgebouw. En dat is van drie woonlagen, of eigenlijk drie klassen boven elkaar. En daarom zit een dak op. En daarboven zitten de schoorstenen. En daarom zijn die ooievaars een nest gaan bouwen. Ja.
0: Dus ze kunnen ook verschillen waar ze zijn ieder jaar weer?
3: Ja. En je had het over de Vondelpark. Nou, daar is inderdaad op de schapenweide is dat nest op een paal. Maar daar kan dus de auto niet bij komen, want die zakt er doorheen. Dan wordt er een losse hoogwerker gehuurd, die achter een trekkertje kan verplaatsen. En dan op die manier komen we bij het nest.
0: Maar, dat is iedere keer eigenlijk weer een beetje een puzzel om daarboven te komen.
3: Ja, maar langs de weg in het Vondelpark, dat is dan bij de koeienweide. Daar staat een boom en daar fiets je bijna onderdoor. En daar kunnen we dan met de hoogwerker bij.
0: Met
3: de
0: normale hoogwerker bij, ja. Oké. Ja. Goed, voor elk nest moet dus even gekeken worden wat de beste aanpak is. Maar dan ben je daar bovenin. Dan heb je bij je, neem ik aan, een tang en wat ringetjes. En dan moet het allemaal gaan gebeuren. Hoe gaat dat in zijn werk allemaal? Vinden de gewone ooievaars, de ouders, vinden die het wel leuk als er iemand komt kijken?
3: Nou, op het moment dat je bij het nest komt, het zij dus via een hoogwerker of via een ladder, dan is de ouder wel weg. Die kiezen voor eigen veiligheid. Die zeggen, er gaat iets gebeuren, dus ik kies mijn eigen belang en ik ga weg.
0: Ja, ik merk het wel wat er met die kinderen gebeurt. Ik zie ze zo weer terug met een beetje mazzel. Ja.
3: Ja, nou, dat gebeurt ook hoor.
0: Ja, nee.
3: Maar we ringen ze dus niet op nest. Met de grote boodschappentas nemen we ze mee naar beneden.
0: Oh.
3: En dan leggen ze beneden op de grond neer. Als het gezond is, dan kunnen ze in het gras liggen. Maar zoals ook andere plaatsen, ja, daar staan we gewoon binnen in de stad, staan we op straat. En dan leg ik een paar oude badlaagjes neer en dan komen ze dan netjes op te liggen.
0: Ach, goshie. En hoe oud zijn deze ooievaarsjongen dan? Want die zijn ook nog niet sterk genoeg om zich een beetje te verzetten of zo, of proberen weg te komen.
3: Nee, dat is het karakter en eigenschap van een jonge ooievaar. Als er gevaar dreigt, dan houden ze zich dood.
0: Maar dat is ideaal.
3: Ja.
0: Dit is een perfecte vogel om te ringen.
3: Juist.
0: Ze hebben nog lange poten ook, dus je kunt ook goed mikken.
3: Ja, nou ja, daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. Want ze noemen dat in Nederland schijndood. En dan zijn ze verslapt als een vaardoek. Dus je moet, als je ze oppakt, moet je wel zorgen dat je die poten meeneemt. Want die hangen dan als verlepte luciferpootjes hangen die eronder.
0: Ach, goshie.
3: Dus die moet je dus wel netjes meenemen in de tas en ook neerleggen en oppakken. Maar dan blijven ze dus zo gewoon even 5 tot 10 minuten blijven ze zich zo heel slap, zo schijndood liggen. Nou ja, en in die tijd kun je er net even een ring omheen doen en vleugel meten, kop meten. Want ja, we hebben ze toch, ik bedoel, gelijk even wat ja. dingen opmeten, wegen, hoe zwaar ze zijn. En dan, nou ja, mensen zijn er altijd, staan de mensen omheen, een paar fotootjes maken, jongens, tuurlijk, terug in de ja. tas en terug naar het nest.
0: Ja, wat goed zeg, wat mooi dat dat gedaan wordt. En ben jij ook iemand die een beetje dan volgt wat er met de ooievaars gebeurt? Want hoor je dan nog wel eens verhalen? Komen ze terug naar Amsterdam of gaan ze de wijde wereld in? Hoe gaat zoiets?
3: Nou, dat was ook op een gegeven moment natuurlijk een beetje de reden om dat in Amsterdam toch wat meer te intensiever te maken. En komen dus de jongen uit Amsterdam weer terug in Amsterdam. Nou, we zijn natuurlijk nu een x-aantal jaren verder. En we zien dus dat inderdaad de vogels weer terugkomen in hun omgeving.
0: Ach, wat leuk.
3: Het is niet zo omdat ze dus echt exact weer terugkomen in de stad. Maar ze komen wel in de omgeving terecht.
0: Ja, oké. Okay. Ze gaan niet terug naar hetzelfde nest ook of iets dergelijks. Dat is zo werkt het
3: nee,
0: niet.
3: Nee, want hetzelfde nest waar ze geboren zijn, daar zit als het goed is papa en mama nog op.
0: Oh, die blijven gewoon wel altijd een beetje honkvast.
3: Nou, wat we weten is dat een broedpaar niet trouw aan elkaar is. Mannetjes niet trouw aan het vrouwtje en andersom ook niet. Maar ze zijn wel trouw aan het nest.
0: Oh, wat gebeurt er dan als het mannetje en het vrouwtje een ander hebben en naar hetzelfde nest terug willen? Krijgen we dan ruzie?
3: Dan krijgen we ruzie en gevechten.
0: Oh, echt?
3: Dat meen je? Elk voorjaar zien we dus gevechten op de nesten.
0: Oh, dat meen je. Wauw.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. En de mannetjes komen als eerste terug op het nest in het voorjaar. En dat heeft te maken omdat ze een groter vleugeloppervlak hebben. En ooievaars niet vliegen, maar zweven. Het zijn dus echt zwevers.
0: Ja.
3: En doordat je een grote vleugeloppervlak hebt, kun je wat verder zweven op een dag. Als natuurlijk de vrouwtjes die wat kleiner zijn.
0: Ah, ja.
3: Dus over het algemeen komen de mannetjes het eerste terug. En die staan op het nest en die kijken dan af wat er dan langskomt. Nou, op een gegeven moment, een week later, komen, laten we zeggen, hun vrouwtje van verleden jaar. En dan kijken ze elkaar aan. Ben jij het? Ja, ik geloof het wel. Zullen we het nog een keer proberen? Maar het verhaal is natuurlijk, ze moeten wel allebei overleven. Hè?
0: Ja.
3: In het najaar gaan ze naar het zuiden toe. Ze moeten daar de winter over doorkomen. En in het voorjaar moeten ze ook weer terug.
0: Ja.
3: En onderweg sneuvelen er wel eens wat vogels. Dat is bekend.
0: Ja, daar doe je niks aan inderdaad.
3: Nee, die vliegen tegen hoogspanningskabels aan of zo. En dan zijn ze geëlecteerd. Ja, en dan houdt het op, hè.
0: Ja, dan is het klaar. Heb je gebraden ooievaar. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk.
3: Nee. En dan kijken ze uit naar... Een mannetje kijkt naar een nieuw vrouwtje. Of een vrouwtje kijkt naar een ander mannetje. En dan zien we elk jaar zo'n beetje eind maart, begin april. Dan komen de jonge vogels die dan voor het eerst geslacht rijp zijn. Die komen dan ook uit het zuiden. Maar die komen dan altijd wat later. Ja, die gaan dan op zoek naar een nest. En als ze dan ergens een nest zien, dan zeggen ze, hey, dat is een mooie woning.
0: Ja.
3: Ja. Lijken er dus al mensen te wonen. Ja,
0: precies. Ja, dan wordt het knokken natuurlijk. Daar is niks aan te doen.
3: Ja.
0: Maar goed, dat proces is achter ons. Het ringen kan gebeuren. Voorzichtig in de boodschappentas naar beneden gelaten nadat jullie met de hoogwerker omhoog zijn gegaan. Het is een prachtig mooie klus. En het is fijn dat het gedaan wordt. En fijn dat we er even over mochten bellen. Ik ga je heel veel succes wensen, Engbert. Volgens mij wordt het een prachtige 2 dagen om ze weer allemaal een ringetje om de poot te doen.
3: Zeker weten. We gaan ervan genieten.
0: Mooi zo. Engbert van Oort. Hij gaat vandaag en morgen de Amsterdamse ooievaars ringen.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
11: Ik ben Dion uit Alkmaar.
12: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 7:30 in Aartswoud, tussen 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het is nog niet bekend wanneer de giftige fabrieken Cokes 1 en 2 van Tata Steel dicht moeten. Dat bleek gisteren in een vergadering van de Provinciale Staten. De omgevingsdienst is intussen wel officieel begonnen met een sluitingsonderzoek. Maar die hele procedure is complex, zegt gedeputeerde Anouk Gielen. Om de fabrieken te sluiten moeten de vergunningen namelijk worden ingetrokken. En daar zitten veel administratieve haken, ogen en bezwaartermijnen aan vast. De twee fabrieken zijn verouderd en overschrijden door

0: hoge uitstoot van schadelijke stoffen structureel de milieunormen. Ze moeten dus dicht. Het internationale staalbedrijf Tata heeft zelf ook al aangegeven de fabrieken versneld te willen sluiten, zonder een termijn te geven. 5 jaar na het verbod onderzoekt het kabinet of de pulsvisserij toch weer kan terugkeren. De staatssecretaris van Landbouw is er speciaal voor naar de Europese Commissie gegaan. Hij hoopt internationale steun te krijgen. En deze visser uit Den Helder, ja, die is daar natuurlijk blij mee.
1: Ik hoop dat we de handen op elkaar kunnen krijgen in Europa. Want ja, als Nederland redden we dat niet alleen. Als het zou moeten, zijn wij met een paar weken kunnen we dat klaar hebben. Ja.
2: En dat zie je ook wel zitten.
1: Ja, ik wel. Ja, dit is allemaal goed. Het is roest van staaldraad, dus dat verrot niet.
0: Hij heeft al zijn spullen nog licht. Hè. Bij dat pulsvissen worden platvissen met korte stroomstootjes van de zeebodem opgeschrikt. De pulsvisserij die werd in 2020 verboden na protesten van onder meer Franse vissers en milieuorganisaties. Kunstenaar en televisiemaker Wim T. Schippers is overleden. Dat heeft zijn eigen stichting gisteravond bekendgemaakt. Schippers werd bekend met bijvoorbeeld absurde televisieprogramma's. Maar ook op de radio. Ron Flonflon bijvoorbeeld met natuurlijk Jacques Plafond.
3: Flon. Ron Flon. Ron Flon Flon.
4: Hallo?
5: Hallo?
4: Hallo?
6: Wie gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen?
5: Luisteraars, in het kader van het een of ander. Wie heb ik aan de telefoon?
0: Ja, maar de meeste mensen kennen hem natuurlijk vooral als beste vriend van Bert.
7: Verrassing! Hallo, welkom hier bij ons thuis. Ik had me hier achter deze stoel verstopt om mijn verrassing voor mijn vriendje Bert te oefenen. Want vandaag is het zijn verjaardag.
0: Ja, als stem van Ernie. Wim T. Schippers werd 83 jaar. Bij een straatruzie in Krommenie is gisteravond iemand gewond geraakt. De politie denkt dat hij neergeschoten is. Kan dat nog niet met zekerheid zeggen tegen onze redactie. Hulpdiensten hebben het slachtoffer wel behandeld. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend. Wel landde er een traumahelikopter daar in de omgeving. En dan nog even vliegen, want handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Die nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
8: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
0: Ja, wat ze eigenlijk zeggen, het wordt allemaal transparanter en je weet wanneer je, nou ja, je geld terug kan krijgen, wanneer je op je strepen kan gaan staan.
9: Ik ben toch heel benieuwd. Ik heb de afgelopen, ik vlieg nooit, dat weten jullie, afgelopen, het was niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor zat ik er middenin. En toen heb ik alles meegemaakt wat je meemaakt op zulke trips. Alle ellende ook die dat met zich meebrengt. Ja. Tegenwoordig mag je je handbagage namelijk helemaal niet meer zomaar meenemen. Je mag alleen nog maar een rugzakje meenemen dat onder de stoel moet passen.
0: Oh ja.
9: Want je mocht eerst zo'n koffer mee altijd, zeg maar, en die had dan een bepaalde afmeting. Dat is tegenwoordig al priority.
0: Ja.
9: Ja, ja,
10: zit er aan toch voor. Met welke maatschappij je
9: gaat? Maar
10: jullie met een
9: zeker absolute budgetmaatschappijtjes. Maar wel, allemaal hadden wel diezelfde regel. Dus Ryanair, Wizz Air, uit Hongarije ook echt. Nou goed. En EasyJet hadden allemaal diezelfde regel. Mm-hmm. Je mag hem alleen maar meenemen. Je is gewoon zo'n rolkoffertje als je ervoor betaalt. Wat mag je nog meenemen zonder ervoor te betalen? Is dan een rugtas van, nou, volgens mij 20 bij 25 bij 40 centimeter. Ja, klein tassie, echt een klein tassie.
0: Ja.
10: Maar daarom zijn die tickets zo goedkoop, toch ook?
9: Ja, dat zal allemaal wel. Maar vervolgens moet je online inchecken. Werkt dat systeem niet? Check je te laat online in. Moet iedereen 48 euro per persoon betalen om een ticket alsnog te krijgen, weet je wel? Even aftikken op de luchthaven.
10: Ja. Ja, dit zijn budgetmaatschappijen.
9: Ja, maar het is toch verschrikkelijk allemaal. Donder toch op, jongens.
0: Ja, Piet, maar je bent ook wel een beetje een luxe paard.
9: Ik stap gewoon in de auto en ik rij ergens heen. Dat vind ik relaxed.
0: Ja.
9: Ja, dan heb ik wel eens een lekker band, moet ik ook voor betalen. Ja, nee, goed.
0: 48 euro.
9: Nou ja, dat is 48 euro kopie eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Was een duurder bandje, denk ik. Nou ja, lekker in de auto stappen. En de Europese Unie, nou, ze hebben er 10 jaar over vergaderd. Dus applaus. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
9: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
11: Pieter, goedemorgen.
9: Jan, ik vind het nog een beetje onduidelijk waar we naartoe gaan met het weer. Vanochtend weer een paar spettertjes op de voorruit. Maar gaan we vandaag dan een klein beetje meer richting de warmte in ieder geval, Jan?
11: Ja, ja, ja, de temperatuur gaat oplopen, hoor. We hebben nu nog te maken met de omschakeling. Hè. De koude lucht is bezig ons land te verlaten. We hebben de afgelopen nacht nog wel behoorlijke verschillen gehad in temperatuur. Bijvoorbeeld in het noordoosten van het land, Eelde, 5 graden. Terschelling 6 graden, maar in het zuiden daar zat de vochtig warme lucht al en werd het op een aantal plaatsen niet veel kouder dan een graad of 14. Dus dat geeft al aan dat die warme lucht langzamerhand vorderingen maakt. En dat gaat gepaard vandaag met wat zwakke storingen. Er trekt een storing over het zuiden van het land met bewolking. En ook in het noorden is het wat bewolkt. Het is eigenlijk op veel plaatsen bewolkt. Maar in een deel van onze provincie schijnt op dit moment de zon. Maar dat kan de komende uren veranderen. Maar het beeld is dat het op een lokaal een buitje na droog blijft. Met vanochtend naast bewolking ook zon. En vanmiddag komen een periode met zon. En dan stijgt de temperatuur in de Noordkop naar 19 tot 20 graden. Elders wordt het 21 tot 22. Graden. Dus je ziet al een duidelijke temperatuurstijging ten opzichte van het niveau van de laatste dagen. En de wind die waait zwak tot matig uit het oosten. Op het IJsselmeer is de wind af en toe vrij krachtig. Vanmiddag draait de wind naar het noorden. En dan morgen komt er nog een warmtefront over ons heen. En dat veroorzaakt in de ochtend veel bewolking. Kan af en toe wat motregen vallen. En in de middag misschien later wat zon. Temperatuur boven de 20 graden. 21 tot 22 graden. En morgenavond zitten we dan in de warme lucht en klaart het breed op.
9: Nou, Ja. Dan begint het eigenlijk, hè? Dat is het begin van alle heerlijkheid die daarna volgt, Jan.
11: Ja, ik zou dat woord heerlijkheid ook wel een beetje... Omdat er natuurlijk... het gaat gelijk weer volle bak, als je maar uit die bedoelt.
9: Ja, precies. We duiken meteen weer... Het is een beetje echt zo'n Hollands zomertje zijn we ervan aan het maken op deze manier.
11: Ja, een beetje op en neer. Aan de andere kant ben ik ook wel behoorlijk ongerust over de bijzonder hoge temperaturen die met name onze zuidenburen gaan krijgen. En ik denk in dit verband vooral in Frankrijk de komende tijd. Ja.
9: Nou, daar moeten we het zomaar eens even over hebben, Jan, wat er aan de hand is. Goed?
11: Ja.
9: Tot schatjes.
11: Tot zo.
9: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
10: Nee, valt mee. 1 file en die staat op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaricum en knooppunt Muidenberg. Een kwartier vertraging.
9: En zometeen jouw kansen op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Bij Dingen met Dario na The Limit met Say Yeah.

0: X-Men, Dance the Night Away.
1: En H.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen, dingen met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Het is helemaal precies ruim kwart voor acht geweest. Hoog tijd voor Dario, de Amsterdamse zanger. Gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en bel je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. En dit is de vraag van vandaag.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld. 088-850-5152. Waar heeft onze Dario het over?
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Ja. Is denk ik niet een heel makkelijke, zeg ik er eerlijk bij. Of althans, het kostte mij heel veel moeite om het te raden.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen met Johan. Ik dacht aan een wiegje.
0: Een wiegje. Eens even kijken, Johan. Hij is niet goed. Helaas.
6: Ja, helaas.
0: Volgende keer beter.
6: Oké, dank je.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen, Pieter, met Annelies.
0: Annelies, wat denk jij dat het is?
7: Ik denk een speentje.
0: Een speentje, eens even kijken. Het is ook geen speentje.
7: Oké.
0: We moeten iets groter denken dan dat, Annelies. Dag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Ja, met Joke.
0: Joke, vertel, wat denk jij dat het is?
8: Een couveuse.
0: Een couveuse, goede optie, even kijken. Nee, is het ook niet.
8: Jammer.
0: Volgende keer beter, Joke.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Het is geen speentje, het is geen couveuse. We moeten ietsje groter denken dan dat. Wat zou het kunnen zijn? En gewoon even bellen met 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Niet stiekem via WhatsApp gaan zitten bellen. Laat ik het niet merken. Maar gewoon even het telefoonicoontje gebruiken op je mobiele telefoon of die ouderwetse draaischijf. 088-850-5152. Het is jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Pieter, heel goedemorgen met Erwin.
0: Erwin, wat denk jij dat het antwoord is?
9: Ik denk een couveuse. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
0: Ja, je spreekt goed uit, maar het is niet goed. Helaas, Erwin. Volgende keer beter, mazzel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Goedemorgen met
0: Jannie. Wat denk jij dat het antwoord is?
10: Ik denk je echo.
0: Een echo, goede optie. Nee, dat is het ook niet.
10: Oh, nee.
0: Okay. Het is al wel een kindje dat er gewoon bij is, om het zo maar te noemen. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Met Erwin.
0: Erwin, vertel.
11: Een kinderwagen.
0: Kinderwagen, even kijken. Is hem ook niet.
11: Oké, hoi.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Ja, het kleinste kindje op de wereld. Het is gewoon voor een kindje. Maar dan heet ze net anders. Ja, jeetje, hoe moeilijk kan het zijn, jongens? Kom op, 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Het is geen speentje, het is geen couveuse, maar wat is het wel? Bel dan nummer 088-850-5152 om erachter te komen of je het goed hebt. En er dus ook achter te komen of je de kaarten voor Dierenpark Blankendaal krijgt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Goedemorgen met Willy.
0: Is dit Willy Wortel?
12: Ja.
0: Nee, dat meen je niet. Hi, oh, Willy.
12: Ik dacht een rompertje.
0: Je dacht een rompertje, Willy. Eens even kijken. Dat is niet goed, Willy.
12: Oh.
0: Volgende keer beter, hoor.
12: Fijne dag.
0: Jij ook. Dag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Met Frank.
0: Frank, vertel.
13: Ik dacht een box.
0: Een box. Even kijken. Nee. Hij kan er wel in staan, de box. Maar meestal staat hij in de woonkamer. Maar nou goed, daar verklap ik een hele hoop. Bedankt voor het meedoen, Frank. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
14: Morgen.
0: Morgen, met wie spreek ik?
14: Met Carla.
0: Carla, wat denk jij dat het antwoord is?
14: Een draagzak.
0: Een draagzak, even kijken. Nee, het is ook geen draagzak.
14: Dank je.
0: Dag.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
15: Met Margot.
0: Margot, vertel.
15: Ik dacht een
0: maxicozy. Maxicozy, even kijken. Dat is ook niet goed. Goeie optie hoor, dat wel. Maar, ja, dankjewel. Dag Margot. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
16: Hallo.
0: Hallo.
16: Met Jeanette.
0: Jeanette.
16: Ik denk een weegschaal.
0: Een weegschaal, even kijken. Is hem ook niet.
16: Okay.
0: Jammer Jeanette, volgende keer beter.
16: Jojo.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
17: Met Ans.
0: Ans, vertel.
17: Een poppenwagen.
0: Poppenwagentje, ook niet goed.
17: Oké, okay, dankjewel. Fijne dag.
0: Jij ook.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Ja, die slapen, nou ja, goed, ik heb zin om hints te geven. Die slapen ergens in. En dat is een bepaalde ruimte. En die ruimte heeft een bepaalde naam. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
1: Goedemorgen Pieter. Ik dacht een baby shower, maar dat is niet goed hoor.
0: Nee, dat klopt dan niet inderdaad, Peter. Volgende keer beter hoor.
5: Hoi. Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Het is de ruimte waar ze in slapen. En dan heb ik het over de ruimte. En het kindje is dus een heel kleine variant. Die nog niks kan eigenlijk. Moet ik nog meer tips geven? 088 850 51 52. Het is jouw kans op die kaarten voor het Dierenpark Blankendaal.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
2: Ja, met Natralda.
0: Hey, Natralda.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik dacht een kribbe.
0: Een kribbe, even kijken. Nee, is dat ook niet verdorie. Volgende keer beter hoor.
2: Hoi.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
18: Met Erwin.
0: Hey, daar was je weer, Erwin.
18: Ik dacht een kinderkamer.
0: Oh, je zit zo dichtbij, Erwin. Oh, zo dichtbij. Volgende keer beter.
18: Oké. Okay.
0: Blijf proberen.
5: Deze is voor het kleinste kindje op de wereld.
0: Ene Margriet heeft het geappt en heeft het goed, maar niet gebeld. En ja, zo werkt dit niet. 088 850 51 52. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
19: Hey Pieter, met Gert-Jan. Goedemorgen.
0: Gert-Jan, goedemorgen. Wat denk jij dat het antwoord is?
19: Ik denk een babykamer.
0: Je denkt een babykamer? Eens even kijken.
5: Een babykamer.
0: Ja, natuurlijk is dat een babykamer, Gert-Jan! Geweldig. Twee kaarten voor Dierenpark Blankendaal zijn helemaal voor jou.
19: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Wie ga je meenemen, Gert-Jan?
19: Nou,
0: dat
19: mijn vrouw wil worden.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Ja, misschien heeft ze je gehoord dat je gewonnen hebt. Dus kom je er ook niet meer onderuit, Gert-Jan.
19: Nee, inderdaad, klopt.
0: Ik wens jullie heel veel plezier in het Dierenpark Blankendaal. En een fijne dag.
19: Dankjewel.
0: Dag, Gert-Jan.
19: Adieu.

0: De Jongeling met Don't You Want Me.
1: En ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, hij mag weer. Ongelooflijk. Ik weet, je hebt al je eigen klussen deze week zelf bedacht, of niet?
4: Nou, deze vandaag niet, hoor. Ik ben niet zo dol op haring, want daar gaan we het over hebben. De nieuwe haring is onderweg. Morgen komt hij officieel. Maar vandaag mag ik hem al proeven. Ik ben niet de grootste liefhebber, maar Nico Waasdorp zit in IJmuiden. Ik mag bij hem langs. Alleen, ik moet wel iets meenemen, anders krijg ik geen haring. Straks hoor je wat.
0: Ja. Ik ben benieuwd. Tot zo, Sjoerd.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
14: Voordeeluitjes.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
15: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
16: Ik ben Erik en ik kom uit Veeburg.
17: Ik ben Francine uit Haarlem.
18: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Het is nog niet bekend wanneer de twee giftige koksfabrieken van Tata Steel dichtgaan. De omgevingsdienst is wel begonnen met een officieel onderzoek naar de sluiting, maar dat is een complexe procedure, zegt de gedeputeerde die daarover gaat. Het ministerie van Landbouw en Visserij wil onderzoeken of de pulsvisserij weer toegestaan kan worden. Het is een lang traject, want de staatssecretaris die zoekt nu in de Europese Commissie naar internationale samenwerking, maar vissers in Den Helder zijn in ieder geval al positief. En de fysiotherapeut die vrijdag zijn praktijk kwijtraakte door de enorme explosie in Amsterdam-Nieuw-West, die krijgt hulp van collega's. Zij stellen een nieuwe ruimte beschikbaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
22: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
21: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt de naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
1: Hier is Rezaian. Goede voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
21: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: 2 files, eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Daar sta je het langst vast tussen knooppunt Eemnes en Muiden. 20 minuten. Komt door een kapotte auto en de rechterrijstrook is daar dicht. En file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 minuten vertraging.
14: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
19: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
23: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
24: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
25: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WKamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
27: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
28: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
29: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
28: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: De ontbijttafel.
32: Met Pieter Kok.

0: bellen met Smile. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege dinsdagochtend. Het is een beetje druilerig, maar het is het begin van een zomerse periode. Het wordt ook wat warmer en wat lekkerder. En later meer van Jan Visser natuurlijk. Het is 16 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, we hadden gelijk.
2: Tuurlijk.
0: We hadden al die...
2: Bedankt, Frank.
0: We hadden al die tijd al gelijk. Ja. Wij zaten voetbal te kijken. Ik zei, ligt het aan mijn ogen? Wat is hier aan de hand?
1: Oh ja.
0: Ik zit dus naar het Nederlands elftal te kijken. Want dat doe je dan. En ik denk, wat is er met mijn tv aan de hand?
1: Ja.
0: Dat ding is helemaal niet scherp. En ik begon te twijfelen aan mezelf en aan mijn ogen. En toen keek ik boven in beeld en toen zag ik daar keurig netjes de tijd staan met Nederland tegen Japan. En dat zag er haarscherp uit. Dus ik dacht, dat kan het niet zijn.
1: Ja.
0: Blijkt dus dat de kleur van het tenue van het Nederlandse elftal te oranje is voor alle beeldscherm, camera, dingen, toestanden die er zijn. We kunnen het niet aan.
1: Ik heb het al zo gezegd. En ja, ik vind het te roze.
0: Jij vond het al lelijk, dat weet ik. Het
1: is ook vreselijk.
0: Als je zeg maar zo'n overview kleur ziet van een kroeg bijvoorbeeld in deze tijd van het jaar. Dan zie je een bepaalde kleur oranje. En dat is een kleur oranje die we allemaal prima kunnen handelen. Dat is een fijne kleur.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een beetje zoals de wimpel bij je vlag.
2: Ja.
0: Toch? Ja, en dat is een beetje zoals een sinaasappel ongeveer.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, maar het shirt van het Nederlandse elftal is dusdanig oranje. Er is nu helemaal onderzoek naar gedaan. Het is dus te fel. Zo fel dat het eigenlijk buiten de kleurruimte van een normale televisieuitzending valt.
1: Vind ik echt niet normaal.
0: Is er door een technicus gezegd. En vervolgens komt er een heel technisch verhaal erover. Het WK wordt in de Verenigde Staten geproduceerd met een moderne HDR-techniek. Dat is de High Dynamic Range. Waarbij veel felle kleuren kunnen worden weergegeven. Meer dan bij een reguliere televisieuitzending. Maar het oranje shirt is dus zo fel dat je een soort van vlek ziet alleen maar.
1: Maar is het dan ook heel intimiderend op het veld of zo? Want dan kan ik het me nog voorstellen. Dan,
0: ik vind het zo fijn dat je probeert iets positiefs hieruit te halen. Maar is er nou niemand bij de KNVB die gedacht heeft, hey jongens, dit is behoorlijk fluorescerend. Hoe gaat dit eruit zien op tv? Je ziet helemaal niks meer. Je ziet die rugnummers niet eens, hè?
1: Kun
0: je zien? Je hebt geen idee.
1: Maar ik heb niet.
0: Je moet aan dat mooie
1: gelezen.
0: Dansende beweging moet je zien dat het Frenkie de Jong is.
2: Goed.
0: Wat vond je van mijn Frenkie de Jong? Indrukwekkend, hè? Je zag het meteen, hè?
2: Ik ben helemaal onder de indruk, Pieter.
0: Ja, snap ik. Ik heb ook spierpijn nu.
2: Snap ik wel.
1: Maar ik heb niet gelezen of iemand ook misselijk is geworden, net als ik.
0: Ja, jij werd er misselijk van zelfs, hè? Maar het spel was ook niet altijd best. Nee, dat is gemeen.
2: Stop en neer, misschien is dat het.
0: Nee, maar wat gaan we eraan doen? Ik denk toch dat we de tenues moeten aanpassen.
2: Oh, hè?
0: Ja,
1: nee, maar dat doen we niet meer. Dat kan niet.
0: Hoezo niet?
1: Nee, dat kan niet.
0: Ietsje minder fel oranje.
1: Nee, dan gaan we het jinxen. Dan wordt het heel anders.
2: Geen paniek.
1: Dat kan ik niet aan.
2: Kijk, het is belangrijk dat je een lelijk shirt hebt. Lelijke shirts winnen prijzen, hè? Dus, hè, 1988.
0: Ja, ik vond dat een prachtig shirt.
2: Ja, nu, Piet, omdat er prachtige herinneringen aan zitten.
0: Omdat het, ja, maar ik vond het meteen al mooi. Maar ik was 8, wat wist ik.
2: Dat was toch nog niet helemaal fashion. Je had geen smaak, dan weet je wat dat was. Het was een lelijk shirt.
0: Oké, dat was een lelijk shirt.
2: Johnny van het Schip maar. Die zei, we lijken wel een stel goudvissen.
0: Het zijn een beetje schubben inderdaad.
2: Inderdaad, we lijken wel een stel goudvissen, maar toch winnen. Dus nu lijken we wel een stel klaarovers, maar we laten niemand erdoor.
0: Nee, ja, of vuilnismannen dus.
2: Ja, vuilnismannen.
0: Waar niks mis mee is, en klaarovers trouwens ook niet, allemaal heel belangrijk werk, maar op zo'n veld, ja, is dat dan inderdaad wat je wil. Maar het ligt dus niet aan uw tv, mensen. Blijf aan uw toestel gekluisterd.
2: Ja, dat is
1: gelukkig.
2: Maar het schijnt dus wel zo te zijn dat ze in Amerika een iets modernere techniek hebben. En het daar wel goed uitgezonden wordt. Ja, dat was ik in hetzelfde artikel. Zelf.
0: Echt?
2: Ja.
1: En wat als we de helderheid wat naar beneden zetten van de tv?
0: Nou, dan zie je de tegenstander ook niet meer. Dat scheelt. Dat is misschien de beste oplossing nogal. Ja, maar is er echt... Want normaal gesproken is dit de tijd van het jaar om nieuwe tv's te kopen en dergelijke.
1: Waarom?
0: Maar dan los je dit dus niet mee op.
2: Ja, dat is het. Of we moeten alleen maar in het uitshirt. Dat is een wit shirt. Dat kan toch niet mis, zou je zeggen. Met een grote oranje baan erop.
0: Oké, is dat dezelfde kleur oranje als...
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, dat zal wel, denk ik.
2: Oh ja, dan heb je die ene baan die wordt.
0: Zie je dan? Dan zit Adam weer misselijk achter de televisie. Dat moet ik ook niet hebben. Is er een oplossing? Nee, maar we worden wel weer het kampioen.
2: Ja, dus geen probleem.
0: Niks aan de hand.

0: Elton John en Kikiri met Don't Go Breaking My Heart.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Een bijzondere dag voor Molen het Pink in de Koog aan de Zaan vandaag. Vanochtend krijgt hij namelijk nieuwe wieken. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Aan de lijn heb ik molenaar André Koopal. André, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is het allemaal al helemaal begonnen? Het is 9:50 op dit moment. Hangt er al iets in de lucht?
3: De kraan heeft zojuist de roede aangepikt, dus die gaan zo meteen omhoog.
0: Oké, en dan moet de roede daar uit het hele ding gehaald worden en omhoog weggetrokken worden, dus begrijp ik.
3: De roede worden omhoog getakeld en die worden dan op de stoep neergelegd. En dan is uiteindelijk zelfs bedoeld dat de hele kap van de molen afgaat.
0: Oh, dat gaat vandaag ook gebeuren?
3: Dat gaat vandaag ook gebeuren.
0: Zo, hé, wat moet er met de kap gebeuren dan?
3: Die is aan de onderkant is die slecht, dus die moet helemaal opgeknapt worden. Dus die wordt op de grond gelegd, zodat ze hem goed kunnen opknappen.
0: Ja, vertel eens wat maar over molen Pink daar in Koog aan de Zaan.
3: Het molen Pink is een oliemolen, dus wij slaan van oliehydrolyse slaan we olie. En die staat er al vanaf 1620 als een iets andere molen. En zoals je nu staat, ongeveer van 1751.
0: Oké. Okay.
3: En dat is een achtkante oliemolen met schuur.
0: Ja. En een prachtig mooi ding. En een herkenbaar beeld ook in Koog aan de Zaan natuurlijk. Hè?
3: Een herkenbaar beeld in Koog aan de Zaan. In de woonwijk staat hij. Ja, ik denk dat ik hem zelf af en toe wel ziet staan.
0: Ja, nee, zeker weten. Ik ken hem goed hoor. Ik rijd er graag langs. Maar ik zit te denken, André. Als de roeders dus eruit gaan en de hele kap gaat eraf. Dan is hij wel even een tijdje...
3: Hij staat zeker een half jaar, ruim een half jaar stil, ja.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk wel even pittig.
3: Dat is voor mij... ik ga even nu eens bij de andere molens kijken. Als
0: ik dacht, je gaat lekker op vakantie. Dat kan ook.
3: Nee. Het is een hobby, hè, dus ik heb ook wel gewone werk.
0: Ja, precies. Maar André, de kap is aan de onderkant dus slecht. Die moet gedaan worden. Kan dat daar op de locatie? Of wordt die kap meegenomen ergens naartoe?
3: Nee, die kap die gaat op locatie. Er gaan een aantal andere onderdelen gaan er wel op locatie. En zoals de roeden, die worden vernield. Dus er komen nieuwe roeden. Die worden ook elders worden die... zoals ze dat noemen, opgetafeld. En dan komen ze hierheen om weer met alles tegelijk op te gaan.
0: Ah ja, precies. Maar dat gaat dus allemaal nog wel even duren.
3: Dat gaat even duren, ja.
0: Ja. Ik kan me herinneren dat er met die roeders... en dan niet specifiek van het Pink, de molen daar... maar van een heleboel molens een hoop gedoe is geweest. Eerst moesten dat losse roeders zijn. Nu moesten ze weer uit één stuk bestaan. Hoe staat dat ervoor?
3: Deze roeders zijn wat dat betreft nog wel redelijk goed. Die zijn wat ouder, dus die zijn van... ja, maar ze zijn al van uit mijn hoofd 89. Dus eigenlijk zegt de vereniging van, als we nu die kap eraf moeten halen, moeten de roeden er toch uit, dan kunnen we meteen beter nieuwe doen.
0: Ja, dat is ook
3: dat
0: zo.
3: Dat is een beetje preventief.
0: Ja. Vereniging de Zaanse Molen heb je dan over, hè, neem ik aan.
3: Dat klopt.
0: Ja, precies. Goed, dus er wordt dan half jaar aan gewerkt. Best een happening als die hele kap daar door de lucht vliegt zometeen dus.
3: Ja, dat is zeker. Het wordt hier druk in de buurt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Is het een rietenkap eigenlijk?
3: Het is momenteel nog een rietenkap. Het is de bedoeling dat hij naar de hand een houtbedekking krijgt.
0: Oh, ja?
3: Dat heeft hij heel vroeger gehad. En er zijn meer molens in de streek die het gehad hebben. Dus die willen laten zien dat het vroeger ook bestond. Dus daarom krijgt deze een houtbedekking terug.
0: Wat leuk. En wat voor hout is dat dan dat erop gaat?
3: Dat wordt nu akoya. Akoya is een vrij harde houtzaar. Die moet ze ook stomen om hem goed in model te krijgen.
0: Zo.
3: En ja, dat voor de kapbedekking dan.
0: Dat is best een beetje een uitgebreide klus dus.
3: Dat wordt ook een ander conclusie.
0: Maar dan waarschijnlijk wel geschilderd. Gewoon netjes mooi en een beetje dat kopergroenachtig.
3: Hij wordt geschilderd, ja.
0: Ja, het is niet zo dat je dat hout nog ziet zitten daarna. Ja, behalve dan dat er geen riet meer overheen zit.
3: Ja, okay. Het krijgt een ander beeld.
0: Ja, André, ik kan me voorstellen...
3: zelf krijgt ook riet. Nieuw riet.
0: Oh, echt? Kijk, ja, hij wordt helemaal nieuw gestoken.
3: Het riet van de molen zelf was in 1966.
0: Oh, dan wordt het echt wel tijd.
3: Dat wordt echt altijd.
0: Ja. Maar André, ik zit even te denken. Voor jou als molenaar is het best een beetje een spannende dag. Want als die roeders eruit gaan, dat is één. Maar ook die hele kap eraf. Je hoopt ook dat het allemaal maar goed gaat, of niet?
3: Ja, dat hoop je wel. Bedrijven die er het vaak gedaan hebben. Die als het goed is, goede spullen hebben en ervaring.
0: Ja, die er niet van schrikken. Maar het is toch een beetje het ontmantelen van je goede vriend.
3: Klopt. Ja. En midden in een woonwijk.
0: Ja. Er staan er veel mensen omheen te kijken ook vandaag? Kan dat?
3: Er staan redelijk wat mensen omheen te kijken. Ja, er is redelijk ruimte, maar je moet natuurlijk wel ruim om de molen staan.
0: Ja, ja, precies. Een beetje een lintje en iedereen even aan de kant blijven.
3: Link en hekje.
0: Ja. En ik heb begrepen dat zelfs het Jeugdjournaal even komt kijken vandaag.
3: Het Jeugdjournaal komt ook kijken, want we hebben een vrij jonge molenaar van een jaar of 12 die waarvan de meeste die zelf hier ook molenaar is geregeld,
0: oh,
3: dat hij even vandaag erbij kan zijn.
0: Ja, precies. Wat goed zeg. Hartstikke mooi dat het gaat gebeuren. En fijn dat hij straks over een halfjaartje weer helemaal mooi in het nieuws staat. Gaat hij dan ook weer een beetje olie maken eigenlijk? Of,
3: dat is zeker wel weer de bedoeling.
0: Ja, toch?
4: Mooi,
3: ja.
0: Okay. Goed, André. Ik ga je heel veel succes wensen vandaag. Het komt vast goed. Laten we over een halfjaartje nog eens bellen als hij weer in elkaar gezet wordt dan. Goed?
3: Dat is prima.
0: Dankjewel, molenaar van het Pink, André Koopal, over de restauratie van oliemolen het Pink.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Ik ben Romea Tilversen.
14: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
15: Thuis in heel
16: Het is 8:30 in Ouddorp, is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Het is nog niet bekend wanneer de giftige fabrieken Cokes 1 en 2 van Tata Steel dichtgaan. Dat bleek gisteren in een vergadering van de Provinciale Staten. De omgevingsdienst is intussen wel officieel begonnen met een sluitingsonderzoek. Maar die hele procedure, die heeft veel voet in aarde, zegt gedeputeerde Anouk Gielen. Om de fabrieken te sluiten moeten de vergunningen worden ingetrokken. En daar zitten veel administratieve haken en ogen aan. De twee fabrieken zijn verouderd, dat is bekend. Hè? En ze overschrijden door de hoge uitstoot van schadelijke stoffen structureel de milieunormen. Het internationale staalbedrijf Tata heeft zelf ook al aangegeven de fabrieken versneld te willen sluiten. Maar ze hebben daar nog geen termijn voor gegeven. 5 jaar na het verbod onderzoekt het kabinet of pulsvisserij kan terugkeren. De staatssecretaris die is er speciaal voor naar de Europese Commissie gegaan. Hij hoopt internationale steun te krijgen. Deze visser uit Den Helder, ja, die is daar blij mee.
18: Ik hoop dat we de handen op elkaar kunnen krijgen in Europa. Want ja, als Nederland redden we dat niet alleen. Als het zou moeten, zijn wij met een paar weken kunnen we dat klaar hebben. Ja.
19: En dat zie je ook wel zitten?
18: Ja, ik wel. Ja, dit is allemaal goed. Het is roest van staaldraad, dus dat verrot niet.
17: Ja, hij heeft zijn spullen allemaal nog liggen voor het pulsvissen, wat dus nu verboden is. Bij die vismethode worden platvissen met korte stroomstootjes van de zeebodem opgeschrikt. De pulsvisserij werd dus in 2020 verboden na protesten van onder meer Franse vissers en milieuorganisaties. De kermis in Heerige Waarkan, die wordt opnieuw overschaduwd door gedoe. Net als 2 jaar geleden leken veel jongeren uit op rottigheid. Dus stelde de burgemeester dit weekend een veiligheidsrisicogebied in. Veel goedwillende jeugd die kiest nu eieren voor zijn geld en laat de kermis s'avonds links liggen.
20: Dan voel ik me gewoon niet heel erg veilig met jongeren die iets ouder zijn dan ons. Die dan, ja, dan voel ik me niet veilig.
21: Er zijn heel veel personen die gaan daar een beetje bij

0: de FOMA erachter staan en een beetje grimmige sfeer komt er.
1: Ja, ze worden gewoon boos op je voor geen reden of zo. En dan worden, ja, gaan ze vechten of...
2: Dus jij gaat liever gewoon lekker overdag?
1: Ja, zeker.
3: Ja, de aangekondigde rellen overigens, die bleven dit weekend wel grotendeels uit. Wel raakte bij één vechtpartij dit weekend een persoon gewond. En bij een straatruzie in Krommenie is gisteravond ook iemand gewond geraakt. De politie vermoedt dat hij is neergeschoten. Men kan dat nog niet met zekerheid zeggen. Hulpdiensten hebben het slachtoffer behandeld. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet bekend. Wel landde een traumahelikopter in de omgeving. Ja, en dan nog even Wim T. Schippers. De kunstenaar en televisiemaker overleed vorige week. Dat maakte zijn eigen stichting gisteravond bekend. Wim T. Schippers maakte veel vervreemdende kunst nodig, zegt hij, in zijn strijd tegen de zinloosheid.
4: Je weet dat je doodgaat, dus waarom kan je eigenlijk niet meteen dan doodgaan? En waar het toe leidt, waar het goed voor is, het leven, dat kan je ook niet zeggen. Maar om dat met die gedachten te leven, dat is eigenlijk wat kunst doet. Die laat dingen zien die interessant zijn, eigenlijk dingen die niet bestaan of die je afleiden van het idee dat je dood, dat je daar niet de hele dag aan hoeft te denken.
5: Ja, mooi, hè?
3: De mooie.
5: Hij zei ook, geboren worden is al vrij zinloos.
3: Ja.
5: Maar dan overlijden daarna is eigenlijk nog veel zinlozer.
3: Dat vond hij echt helemaal nergens op slaan. Nou ja, dat maakte hij zelf een beetje draaglijker met kunstwerken als de pindakaasvloer. Of een toneelstuk opgevoerd door 5 herdershonden. Was toen in de tijd veel over te doen, want mensen liepen boos weg. Maar Wim T. Schippers zei daar zelf over. Nee hoor, die beesten die hielden zich prima aan het script. Ze spelen helemaal wie ze echt zijn. Maar goed, we kennen hem natuurlijk allemaal en in veel kinderkamers ja, kennen we hem ook als de beste vriend van Bert.
6: Verrassing! Hallo, welkom hier bij ons thuis. Ik had me hier achter deze stoel verstopt om mijn verrassing voor mijn vriendje Bert te oefenen, want vandaag is het zijn verjaardag.
3: Ja.
5: Ach, ik vind het zo jammer dat je nog niet de banaan in je oren hebt laten horen.
3: Wil je nog even de banaan in zijn? Nou, die heb ik niet hier meteen.
5: Ik verwacht hem dan wel straks om half tien. Dan wil ik die weer. Of heb je hem? Je zit te kijken naar je computer alsof je hem elk moment kan pakken.
3: Nou, ik heb hem wel ergens. Volgens mij.
5: Nou ja, als je die voor 9:30 nog eventjes...
3: Ja, dat lukt sowieso wel. Maar wat vind jij de banaan in je oren? Is dat jouw persoonlijke herinnering aan Wim T. Schippers?
5: Nou ja, nee, als je het hebt dan over Ernie.
3: Ja.
5: Specifiek.
3: Ja, ja.
5: De liedjes op de cassettebandjes van vroeger.
3: Ja.
5: Ja, anders even heel oude mensen misschien.
7: Nee, jullie zijn al een keer over een bomenlied begonnen. Of wat was het weer? Bergen?
3: Grote bergen, grote zouten peren.
5: Ja, hoge bergen, zouten peren. Groot. Liggen in de zonneschijn.
3: Naast een kussen vol met veren en een fles met wijn aan zijn.
5: Ja.
7: Fantastisch, man.
5: Is een prachtige. Ja.
7: Heel leuk.
5: Het is er ligt een sobalje op tafel. Op de kast rust een picadon. Zoiets. Ik weet het, prachtige tekst.
3: Ja, toch? Dat is wel schitterend. Ja. Allemaal in strijd tegen de zinloosheid van de achterbank.
5: Weet je wat? Laten we met z'n allen bepalen wat Frank om 9:30 moet laten horen als het gaat om Bert en Ernie.
3: Ja.
5: Om Wim T. Schippers te eren. Laat het weten via 088-50-51-52. Je favoriete Ernie-fragment. Bert mag erin zitten. Ja. Dat mag duidelijk zijn. Maar het gaat natuurlijk om Ernie in dit geval.
3: Dat denk ik wel.
5: Toch? En dan de Nederlandse, want anders wordt het heel ingewikkeld uitleggen allemaal.
3: Oudste Bert en Ernie ter wereld, hè? Die uit Nederland.
5: Ja.
3: Daar zijn ze trots op, hè?
5: Ja. Snap ik ook wel terecht.
3: Oké. Okay. Tot zo dan met meer Bert en Ernie nieuws. En tot die tijd meer nieuws in de app of, of op nanieuws.nl.
5: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer. Met eigenlijk de Bert van de ontbijttafel. Jan Visser.
8: Ja, dan hebben we nog Chef van Hoekel natuurlijk ook.
5: Ja,
8: nog,
5: Chef van Hoekel was ook geniaal.
8: Jammer, maar helaas.
5: Goed, Jan. Jeetje, potverdorie, ik kom weer uit de hoek zetten op een manier die ik niet verwacht had, Jan.
8: Ja.
5: Laten we het over het weer gaan hebben. Ik kijk hier naar buiten, zie een zonnetje, Jan. Dat is fijn.
8: Ja, het ziet er op zich helemaal niet onvriendelijk uit. Er trekt wel een zwakke storing over het zuiden van het land. Daar valt plaatselijk wat regen. Stelt niet veel voor, hoor. Maar bij ons een bewolking, maar toch ook op veel plaatsen zonneschijn. En het blijft waarschijnlijk vrijwel overal droog. En dat is zeker vanmiddag en vanavond ook het geval. En er zijn een periode met zon, waarbij de temperatuur in de Noordkop uitkomt op zo'n 19 graden op Texel. En in de rest van de provincie wordt het zo'n 21, misschien in het Gooien net 22 graden. En de wind waait meest matig uit het oosten. Later draait de wind naar het noorden toe. Want dan trekt die storing weg. Overigens in het zuiden van Limburg, die zit in de warme sector van die depressie, daar kan het vanmiddag 25 graden worden.
5: Kijk eens eventjes.
8: Dus.
5: Lekker.
8: Nou, morgen trekt nog een storing over. Over het noordwesten van ons land. Dus over onze provincie en over het noorden. Dat betekent vooral in de ochtend een toename van de bewolking. En er kan af en toe wat regen vallen. Morgenmiddag vertrekt dat wat meer richting het noorden van het land. Het noorden van Friesland, Groningen, de Wadden. En is het bij ons meest droog weer, maar wel bewolkt. Later komt er echter meer zon. En wordt het zo'n 22 tot 23 graden. En de wind is morgen zuidwestelijk en matig aan de kust vrij krachtig. Donderdag wordt een droge, zonnige en warme dag. Met temperaturen boven 25 graden. En vrijdag wordt het eigenlijk in een grootste deel van het land wordt het zeer warm, dus tropisch. Met temperaturen van 30 graden en hoger. In het zuidoosten van het land zijn maximum temperaturen tot 35 graden mogelijk.
5: Zo, dat zijn nogal temperaturen inderdaad, ja. Jan. Potverdoel.
8: Wel is de lucht vochtig en dat is natuurlijk minder gunstig of minder fijn. Sowieso tropische temperaturen voor veel mensen is een beetje te hoog. Maar als de luchtvochtigheid ook nog relatief hoog is, dan krijg je dat drukkende karakter.
5: Ja.
8: En dat kan zich later op de dag uiten in plaatselijk regen en onweersbuien, vooral in de avond. Ook in het weekeinde is er een buienkans. En dan, ja, dan blijft die hitte wel aanwezig wat dieper het binnenland in. Maar bij ons, vanwege wat meer invloed vanaf de Noordzee, toch wel wat lagere temperaturen. Nog altijd wel boven 25 graden.
5: Oké.
8: En ondertussen zien we in Frankrijk dat het echt helemaal weer los gaat daar.
5: Ja, daar had je het even over. Ik ben meteen even Parijs ingedoken. Het wordt echt knijtertje heet daar. Het wordt echt bokkie.
8: Ja, vanaf donderdag zien we toch in een steeds groter deel van Frankrijk. De afgelopen dagen was het er ook al heet, maar voornamelijk in het zuiden. Zoals gisteren in Oud, lokaal 37 graden. En wordt nog hoger dan in een groot deel van Frankrijk, midden en vooral Zuid-Frankrijk. Vanaf donderdag temperaturen tussen 35 en 40 graden. In het weekeinde mogelijk boven 40 graden.
5: Zo hé.
8: Dus dat zijn wel extreme temperaturen, hoor.
5: Ja, dat mag je zeggen en dat is ook niet goed voor de mensen.
8: Zeker niet.
5: Nee, maar wel wezen, dat is helemaal niet fijn.
8: En de gewassen die lijden er enorm onder.
5: Ja, nog eens een keer. Ja. En ik zit ook naar de nachttemperaturen te kijken. Dat is ook niet al te laag, om het zo maar te noemen. Als er nachten van de 20 graden bij zitten, dan wordt het al heel gauw heel onprettig allemaal.
8: Ja, ja.
5: Ja, Jan, ze hebben het ermee te doen daar. We kunnen niet voor ze oplossen.
8: Nee, dat is zo, ja.
5: En
8: ja.
5: Hier in de tussentijd, nou laten we blij zijn dat het niet al te lang al te warm blijft. Dat onweersbuitje, nou dat nemen we dan op de koop toe.
8: Ja, maar volgende week is het nog niet zeker, hoor. Het zou best wel eens een groot deel van de volgende week ook erg warm kunnen blijven.
5: Oh, dat meen je?
8: Dat is nog niet zeker dus.
5: Oké. Ja. Goed, de welbekende slag om de arm. We gaan het meemaken, Jan. En we spreken elkaar later weer. Dank.
8: Ja, hoor.
5: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland? Drukker dan gisteren in ieder geval?
7: Nou, dat ook. En ook wel drukker dan net. We hebben 6 files en je krijgt een paar langste van mij. Allereerst allerlangste op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. Naar de A27 richting Almere. Daar sta je een kwartier vast. En op de N248 van Wieringerwerf richting Schagen. Tussen Kolhorn en de aansluiting met de N241. 10 minuten.

0: Bluff met een aanzoek zonder ringen.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Aha, ringen in dit geval. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, we leven 16 juni en dat betekent, Pieter, de nieuwe haring. Ben je haringliefhebber? Oh, iedereen blij, iedereen enthousiast.
0: Ik ben ongelooflijk haringliefhebber, Sjoerd. Ik vind het fantastisch. Ja. En jij zei daarnet, iets met de nieuwe haring. Ik ga wel even kijken, ik ben er niet gek op. Ik denk, hoe kun je het zeggen, Sjoerd?
3: Maar kan je niet maken natuurlijk. Nee. Ja, ik ben nu in IJmuiden bij Nico Waasdorp. En die heeft vandaag de nieuwe haring. Ik vind de haring lekker, maar dan, ik ben na één ook wel klaar, weet je wel. We hebben bijvoorbeeld onze collega Patricia Nagelkerken. Ja, die zou hier de hele schap, denk ik, leeg kopen. Die is dol op haring.
0: Ja, maar lekker, dol op haring. Ze heeft gelijk.
3: Ja. En dan kan je hem natuurlijk in stukjes snijden of je kan hem aan het staartje pakken. Maar vandaag dus de nieuwe haring. En het leuke is, Nico, goedemorgen.
4: Goedemorgen allemaal.
3: Jij hebt een hele leuke actie bedacht vandaag.
4: Ja, het is vandaag opening van de nieuwe haring. En je moet een keer een beetje stunten en een beetje aandacht pakken voor die nieuwe haring.
3: Ja.
4: Hollandse traditie. En ik denk, nou, alles wordt duurder.
3: Ja.
4: Dingen zijn niet meer te betalen. Boodschappen niet meer te betalen. Ik denk, laat ik nou eens gek doen.
3: Ja.
4: En vandaag doen we van 11 uur tot 4 uur voor een ouderwetse gulden.
3: Een gulden?
4: Ja, een nieuwe haring voor een gulden.
3: Kijk, ik wist dit natuurlijk. Nou, ik heb alles overhoopt gehaald gisteren, Nico. Alles. Alle kastjes opengetrokken en geen euro meer te vinden.
4: Geen euro?
3: Gulden meer te vinden. Nou, eurobons ook thuis niet meer. Slagers moet nog komen. Maar gulden nergens meer te vinden.
4: Nou ja,
3: dus je vraagt wel wat van me.
4: Ja, maar ik denk toch dat iedereen in ieder huishouden een potje hebt, denkt van, potverdikke, maar waar heb ik ze ook weer gelaten?
3: Ja.
4: En we hebben hele leuke reacties gehad van mensen die zeggen, ik ga zoeken waar ik ze nog heb.
3: Ja.
4: En het leuke is, die gulden kan je natuurlijk bij de Nederlandse bank niet meer inleveren.
3: Nee.
4: Dus eigenlijk heeft het geen waarde.
3: Nee.
4: Alleen voor een gulden nog een lekkere nieuwe haring, die gemiddeld bij een visboer toch 3,5 euro kost.
3: Ja.
4: Is het kassa.
3: En dief van je eigen portemonnee, nou, als je, hè, toch? Daar is het.
4: Dat bedoel ik.
3: Maar wat heb jij eraan dan?
4: Ook niks.
3: Nee. Ik wil het zeggen. Nee. Nou, er kwam net al een mevrouw langs. Maar die begreep het niet helemaal. Want we zeiden van, je moet guldens aan. Die ging toen terug, kwam toch weer terug met euro's. Dus het is toch een beetje lastig, hè?
4: Nou, ik denk, je vraagt als je aan de jonge generatie van de gulden. Die vraagt van, wat is dat dan?
3: Ja.
4: Dat is ook leuk. Dus die reactie van, hebben we een gulden? Bestaat dat nog?
3: Ja.
4: En de oudere generatie, die gaat allemaal potjes onderzoeken.
3: Ja.
4: Dus,
3: ja. We hebben hier, want we hebben natuurlijk, jij hebt alvast eentje voor me klaargezet.
4: Ja.
3: Jij bent van, denk ik, het staartje. Hop, in het keeltje laten gaan.
4: Kijk, ik zeg altijd, traditie is pak hem bij de staart.
3: Ja, ja, ja,
4: dat is de ouderwetse traditie.
3: Ja.
4: Maar als wij nu in onze zaak kijken, dan is toch bijna 85-90% in stukjes, uitjes, zuur, prikketje erbij.
3: Ja, dan krijg je niet van die vieze handen. Ja, zo is het toch.
4: Dat willen ze niet meer.
3: Je stinkt toch de hele dagjes in je gruikt het aan je vingers. Oh, sorry, je ruikt het natuurlijk. Je ruikt het aan je... Ruikt het aan je vingers als je een haringje erbij hebt. Laten we proberen. Laat maar raden. Ik kan het nu al raden. Hij is zachter. Hij is zilter. Hij is romiger. Hij is top.
4: Nou, je moet hem zelf proeven, maar dit voorseizoen... Kijk, vis is een natuurproduct, puur natuur. En als je kijkt van het voorseizoen, mooi weer. We hebben temperatuur gehad als dat hoog zomer was al in mei.
3: Ja.
4: Veel plankton in de zee. Dan heb je haring goed volgevreten. Zit hij vol met vetten.
3: Ja.
4: Minimale vetgehalte moet 16% zijn.
3: Oh.
4: Hij zit zeker over de 20% al nu.
3: Ja.
4: Dus je moet hem proeven.
3: Nou, zullen we samen dan?
4: Ja,
3: dan doe ik er ook eentje. Nou, daar gaat hij, Piet. De eerste.
5: Ja, inderdaad. Ja.
4: Als het goed is, moet het romer zijn.
3: Ik weet nooit zo goed. Ik zal heel eerlijk zeggen. Ik zit al 25 jaar bij de zaak. Ieder jaar doe ik een Hollandse nieuwe proberen. Ja, ik, op een gegeven moment weet ik ook niet meer wat ik moet zeggen.
4: Nee,
3: het is inderdaad romer. Het is zout.
4: Het is de nasmaak.
3: Ja, de nasmaak.
4: Je hebt de haring en daarna denk je... Oh, dan lus ik er nog wel een.
3: Ja, heb ik niet. Maar ik ben heel eerlijk in. Ik ben heel andere vissoorten. Ik vind paling weer heel erg lekker. Weet
4: je. Nee, maar als je,
3: als je
4: aan liefhebbers vraagt van wat is nou het verschil tussen de oude haring die al een jaar in een vaatje zit in de vriezer.
3: Ik probeer het nog
4: dan is die echt zout.
3: Ja.
4: En deze is zilter.
3: Ja, dat klopt.
4: En dan zit je met een oude haring, eet je er 1-2 op.
3: Hij gaat richting het zoete.
4: En met die nieuwe haring denk je van ik lus er nog wel een.
3: Ja.
4: Er zijn mensen die eten 10 haring op.
3: Ja, maar dat is toch ook niet... dan moet je toch op een gegeven moment ook zeggen als visboer. Meneer, mevrouw, dit moet u niet doen. Dit is niet goed.
4: Ja, wel voor de kassa is dat hartstikke
3: goed. Ja, dat begrijp ik. Maar het is too much gewoon, weet je wel.
4: Ja, maar het is...
3: Het is trouwens max 3, hè, vandaag.
4: Ja, als je nieuwe haring komt halen hier voor een gulden, dan is het maximaal 3. Ik heb een uitzondering gemaakt voor een bejaardenhuis. Het was zo'n lieve actie. Die mensen hadden allemaal guldens verzameld.
3: Ja.
4: En die komen er straks 50 halen voor de bejaarden.
3: Ja, dat
4: super actie.
3: Maar wat doe je nou met die oude bijvoorbeeld nu?
4: Dan wachten we even of die Duitse vrienden.
3: Ja, precies. Ja, als je een Duitse ziet, dan geef je gewoon een oude. Hè?
4: Zo komen we er vanaf. Zo komen we er vanaf.
3: Ja, hoeveel van die oude heb je dan nog?
4: Ik heb het heel goed ingeschat. We hebben ongeveer 40 oude harentjes staan.
3: Oh, okay.
4: Dus dat ziet voor die Duitse vrienden.
3: Ja, precies. Ja. Ja. Dus dan, die leg je dan aan de linkerkant.
4: Dat komt allemaal
3: de rechterkant.
4: Dat komt allemaal goed.
3: Hé, maar deze haring is nieuw. Waar komt die aan vandaan eigenlijk?
4: Nou, de nieuwste haring. Vroeger hadden we echt een Hollandse vloot. Hollandse visserij, dat hebben we niet meer.
3: Nee.
4: Ze worden gevangen door de Denen en de Noor.
3: Toch wel.
4: Dat zijn de vissers. En daar bevindt zich ook in het meer noordelijke de haring.
3: Ja, dus eigenlijk is het een heuring.
4: Een heuring is het. En dan worden ze op de Hollandse manier worden ze schoongemaakt.
3: Ja, ja. Wat is de Hollandse manier dan?
4: Dat is het kaken.
3: Ja.
4: En het kaken wil zeggen, je haalt een deel van de ingewanden eruit. En je laat de alvleesklier erin zitten. En de alvleesklier maakt de enzym aan. Dus dan krijg je in het emmertje enzymatisch bederf.
3: Zit ik dan hier nu een alvleesklier op te eten?
4: Er zit een alvleesklier, die heb je nodig om te rijpen. Een haring moet rijpen.
3: Ja.
4: Als je een rauwe haring eet, is die heel hard en stug.
3: Ja.
4: En wij laten hem rijpen, want hier in de Muiden houden ze van een lekkere malse haring.
3: Ja, ja. Nee, precies. Oh, dat wist ik helemaal niet.
4: Dus hij wordt gerijpt, net als dat je andere groenten of vlees laat rijpen, doen we dat met haring ook.
3: Ja, nou, de kar staat nu al buiten. Nou, het is straks om 11 uur, dan gaan we van start, hè?
4: We verwachten een hele rij.
3: En dan, ja, hè?
4: En ik verwacht, we rekenen op ongeveer 1500 haringen vandaag.
3: Ja, en guldens.
4: In guldens.
3: Ja, en guldens, inderdaad, ja. Nou, nieuwe haring, Piet.
0: Jeetje,
3: bij je Nico Waasdorp. Ja,
0: je doet dit dus al 25 jaar. Je hebt en geleerd wat haringkaken is.
3: Ja,
0: dat
3: ja,
0: weet je nou, ja. En ja. Je hebt voor het eerst volgens mij iemand te pakken die daadwerkelijk toegeeft dat de oude haring gewoon aan de Duitsers verkocht worden.
3: Ja.
0: Ik ook knap.
3: Mooi, hè?
0: Ja. Geniet er maar lekker van.

0: Praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
1: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
7: Ik ben Geke uit Oudorp.
8: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
9: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
10: Ik ben Marcia uit Haarlem.
11: Ik ben Björn uit Herengewaard.
12: Ik ben Marta uit Het Geest.
13: Ik ben Henk uit Oudesluis.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 9:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om pulsvissen weer legaal te maken. Deze manier van vissen werd een paar jaar geleden verboden onder druk van Franse vissers. Maar moet nu misschien weer terugkomen dus. De fysiotherapeut die vrijdag zijn praktijk kwijtraakte door de enorme explosie in Amsterdam-Nieuw-West, die krijgt nu hulp van collega's. Zij stellen een ruimte beschikbaar. En Jip en Janneke die hangen vanaf deze week naast de nachtwacht, of in ieder geval in de buurt van dat schilderij, gezellig samen met Puk van de Pettenflat, Otje en de Krullenvaar. Hoe dat zit hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
18: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
17: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
19: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
17: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
9: 3 files. Eentje op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Bijna 10 minuten. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoek naar de A4 richting Den Haag. En knooppunt Raasdorp. 10 minuten.
10: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
11: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
12: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
11: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
11: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
14: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: De ontbijttafel.
1: Met Pieter Kok.

0: Hij heeft meer gemaakt dan alleen de Riddle. Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is morgen de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 11 minuten over 9 op een nou best heel redelijke dinsdagochtend. Het wordt wat warmer dan de afgelopen dagen en het zonnetje schijnt. We maken er een mooie dag van. Het is 16 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Frankie er ook nog voor het nieuws. Frankie, goedemorgen. Goed dat je erbij bent.
2: Goedemorgen.
0: En als jij zo je koptelefoon op hebt, dan zie je het ook bijna niet.
2: Nee.
0: Frank, jij wordt grijs, hé. Godverdorie, man.
2: Dus ik zal kijken.
0: Ja, als jij je haren opzij doet als een soort Brigitte Bardot op een leuke dag, dan... dan zie je pas hoe grijs het is. Ja, niemand doet toch zo zijn haar. Dat is alleen als je wil laten zien dat je of Brigitte Bardot bent... of dat je heel grijs, of dat je heel grijs haar hebt.
2: Ja. Ja.
0: Maar wij hebben het daar net eventjes over gehad. En we zijn er eigenlijk achter gekomen dat dat begonnen is... op het moment dat je Anne leerde kennen. Ja.
2: Dat is een causaal verband, dat kan niet.
1: Ja. Dat komt omdat ik het heel leuk vind, hè?
2: Ja, dat is toch het gekste eigenlijk.
1: Misschien wakker ik dat aan.
0: Bij mensen gewoon in je omgeving.
1: Ja.
0: Maar Frank, ben jij iemand die dan overweegt in zo'n proces... toch nog eens een keer een flesje verf van het een of het ander?
2: Nee hoor, helemaal niet. Helemaal niet. Ik vind het ook niet zo erg om grijs te worden. Alleen, het zit bij mij op een plek aan de zijachterkant van aan de flanken.
0: Ja.
2: Dat zie ik zelf eigenlijk nooit.
0: Als je in de spiegel kijkt, zie je alleen bij je slapen een klein beetje grijs.
2: Ja, denk ik inderdaad.
0: Mag geen naam hebben.
2: Verder een beetje peper en zout. Nou, daar kom ik wel mee weg. Maar Anne maakte net een foto van mij, omdat ik een WK-schema stond in te vullen. Hartstikke grijs.
0: Ja,
2: niet te geloven.
0: Dat is eigenlijk de hele achterkant is al grijs.
2: Ja, maar jullie zeggen ook niks.
0: Nee, maar ja.
2: Hallo.
0: Maar kijk, we kunnen ook moeilijk de hele tijd zo'n kapper achter je zetten met zo'n spiegel, toch? Die de hele tijd de achterkant van je hoofd laat zien.
2: Dat is het enige moment dat je het ziet.
0: Ja.
2: Inderdaad. En dan schrik ik ook altijd zo. Dan denk ik, omdat je... Het is niet dat ik het erg vind, maar je schrikt toch.
0: Nou, weet je wat het ding is met grijs haar? Is precies andersom. Bij mij bijvoorbeeld in de zomer word ik ietsje blonder.
2: Ja.
0: Dan als ik naar de kapper ga, dan knippen ze dat eraf. En dan wordt het weer wat donkerder eigenlijk.
2: Oh, nee.
0: Maar bij jou is het precies andersom. Elke keer dat ze knippen, blijft er meer... Ja, het zit er dus onder.
2: Dat is gek, hè?
0: Dus elke keer, als jij nu heel kort zou knippen, ben je helemaal grijs misschien wel.
2: Zou dat zo zijn?
0: Dat zou
1: kunnen. Als je al je haar eraf zou halen.
0: Nee, dan ben je kaal. Dat is wat anders.
2: Ja. Nee, kaal. Dat is wel leuk. Nee, maar ik vind het toch lastig. Dus de tweede laag is grijs.
0: Ja, maar je hebt er geen moeite mee op zich.
2: Helemaal
0: behalve dat
2: niet?
0: Je...
2: Nee, ik heb er geen moeite mee.
0: Maar je schrikt toch?
2: Ik schrik er wel van.
0: Oké, maar je kunt het wel hebben. Staat je wel goed te krijgen? Heb je van Arnold die zegt dat je veel zorgen hebt? Dat valt er wel mee, toch?
1: Oh, ja.
2: Ah, ik maak me wel eens zorgen of Arnold hebt.
0: Nee, maar dat kan niet zijn.
2: Nee, ik heb...
0: Je wordt gewoon grijs en dat is oké.
2: Ja, ik ben nou eenmaal een man van middelbare leeftijd geworden.
1: Ja, maar Frank, ik word ook grijs, hè?
2: Frank.
0: Misschien ben jij ook een vrouw van middelbare leeftijd.
1: Man van middelbare leeftijd.
0: Ja,
1: misschien wel.
0: Ja, zou kunnen.
2: Zou jij het verven dan aan?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet.
0: Denk jij dat dit haar echte kleur is, Frank?

0: Het is helemaal niet erg, Frank, staat je hartstikke goed. Maakt je heel volwassen.
1: Ja, prachtig.
0: In tegenstelling tot je karakter. Maar dat is nog wel lekker zwart. Ja, zeker weten. Bruno Mars hier voor jou bij NH. Dit is I Just Might.

0: Eigenlijk wel een beetje een verzoekjes vrijdag classic, hè, deze. Er wordt al vaak om gevraagd om Les Humphrey Singers.
1: Leuk.
0: Ja, To My Father's House was dit.
2: De ontbijttafel.
0: Anne, ik wil je toch nog heel even meenemen naar dat hele WK-verhaal van de afgelopen tijd. En van de aankomende tijd. Mm-hmm. Want er is iets wat bij het WK hoort. En dat realiseerde ik me pas toen de wedstrijd begon om 22:00 PM. Ik zat er helemaal klaar voor. Frank, jij ook, weet ik. Ja. Anne, jou, je bent thuis gaan kijken, toch, uiteindelijk?
1: Nederlands elftal?
0: Ja, precies. En ik zat daar dus voor de televisie. En die wedstrijd begint precies op het moment dat het begon, begon ik om me heen te kijken. Dat ik dacht, wat heb ik eigenlijk te eten?
1: Had je dat toch niet gedaan?
0: Had dat dus niet gedaan, want ik dacht, het is 22:00 PM, ik heb al genoeg gegeten, ik hoef niet nu nog dingen te eten.
1: Ik ging allemaal dingen klaarmaken, zodat ik dat tijdens de wedstrijd niet meer hoefde te doen.
0: Dat begrijp ik dus, maar dat begreep ik wel pas op het moment dat de wedstrijd begon, in plaats van daarvoor. En dat is misschien een beetje amateurisme, dat weet ik.
1: Ja, rookie mistake.
0: Jij zit ook echt, je begrijpt hier niks van, hè, Frank?
3: Nee, Piet.
0: Nee,
3: om
0: ja,
3: twee redenen niet.
0: Nou,
3: omdat ik vind, je hoeft niet te eten tijdens een wedstrijd.
0: Oké.
3: De wedstrijd. Maar jij hebt altijd eten klaarstaan.
0: Ja, dus dat was ook gek. Maar ik realiseerde me pas dat het kijken van voetbal ook gewoon het eten van eten is.
3: Sterker nog, we hebben bij een vorig Europees kampioenschap vond jij overal gerechten in spelersnamen.
0: Ja. Ja. Nou, hier, daar ga je.
1: Is dat zo?
3: Ja, jij denkt dus alleen maar aan eten als je die voetballers. Ja.
0: Dus ik had me helemaal daarin vergist. En toen dacht ik van, nou, ik heb natuurlijk wel nog wat. Zo ben ik dan ook wel weer. Mm-hmm. En toen kwam ik erachter dat er ook iets ontstaan is tijdens dit WK. Als het gaat om het kopen van eten. Op elk eten staat een reclame voor ander eten. Is dat wel eens opgevallen?
1: Huh? Nee.
0: Ja. Als je dus crackers koopt, dan staat erop, probeer dit ook eens met.
1: Oh, ja.
0: En dan denk ik, ik koop crackers. En natuurlijk doe ik het ergens met. Ja. Maar daar heb ik je tip niet voor nodig. Ik snap dat je het met een trio tapenade kunt doen. Dat snap ik ook wel. En ik snap ook wel dat het erbij staat in de buurt. Zodat je het makkelijk tegelijkertijd kan pakken en in je mandje kan doen. Dat snap ik allemaal wel. Maar laat mij met rust. Zet dat niet op mijn pak met crackers. Ga niet bepalen wat ik daarbij moet doen. Als ik daar filet américain op wil douwen, dan doe ik dat toch lekker. Ja, ik vind dat dus irritant. Ik vind dat bemoeienis van de supermarkt.
1: Oh, ik vind
0: van.
1: Het soms wel fijn.
0: Ja?
1: Dan zegt ze, doe het lekker met naan. Denk ik, nou, doe ik het lekker met naan.
0: Echt waar?
1: Mij dat schelen,
0: en juist naan ook nog eens een keer.
3: Naan?
0: Ja, dat is een soort brood. Ja.
3: Palindroom ook.
0: Ja,
3: ook
0: dat. Andersom is het ook naan, als je hem omdraait.
3: Ja, sorry, ja.
0: Je broodje.
3: Ik spaar die borden.
0: Ik vind dat dus vervelend dat daar, dat daar op gehind wordt dat ik iets bepaalds moet eten.
1: En welke variatie vind je dan het vervelendst?
0: Nou, kijk, het vervelendst vind ik natuurlijk dat als er dingen super logisch zijn. Ik snap heus wel dat als je crackers koopt, dat je ook tapenade kunt nemen. Maar er staat nooit eens een keer, probeer hem een keer met een zure bom of zo.
3: Oh,
0: staat er niet.
3: Jij wil geen
0: inspiratie. Dan moet je
1: Ik wil dan
0: een inspiratie. Ja. Ik wil inspiratie. Ik wil niet zo van, kijk, hier heb je een bad, hier heb je badschuim.
3: Ja, weet je wel? Dat had jij zelf ook nog wel bedacht.
0: Want als je badschuim koopt dat erop staat, misschien moet je eens een bad proberen. Dat snap ik. Als je een cracker koop en ik doe een tapenade op, fantastisch.
3: Oké. Okay. Ja. Maar jij weet veel van eten. Voor ons zijn dit goede tips, Piet.
0: Ja, heb jij dit gewoon nodig?
1: Ja hoor, wij doen lekker kruidenbotertje op.
3: Inderdaad, en wij denken trio tampanalen. Houd je hand maar bij trio.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Ik ben Puk, uit Warmehuizen.
16: Ik ben Eden, uit Egmond.
17: Ik ben Fieke, uit Heilo.
18: En ik ben Seb, uit Alkmaar.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 9:30 in Den Helder, is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De kermis in Heer Hugo Waard wordt dit jaar opnieuw overschaduwd door gedoe. Net als 2 jaar geleden lijken veel jongeren uit op rottigheid. Dus stelde de burgemeester dit weekend nog een veiligheidsrisicogebied in. Veel goedwillende jeugd kiest nu eieren voor zijn geld en laat de kermis 's avonds links liggen.
22: Dan voel ik me gewoon niet heel erg veilig met jongeren die iets ouder zijn dan ons. Die dan, ja, dan voel ik me niet veilig.
23: Er zijn heel veel personen die gaan daar een beetje bij de FOMA daarachter staan. En een beetje een grimmige sfeer komt er.
22: Ja, ze worden gewoon boos op je voor geen reden of zo. En dan worden, ja, gaan ze vechten of...
24: Jij gaat liever gewoon lekker overdag.
22: Ja, zeker.
21: De aangekondigde rellen bleven overigens uit. Wel raakte bij 1 andere vechtpartij dit weekend 1 persoon gewond. Het is nog niet bekend wanneer de giftige fabrieken Cokes 1 en 2 van Tata Steel dichtgaan. Dat bleek gisteren in een vergadering van Provinciale Staten. De Omgevingsdienst is intussen wel officieel begonnen met het zogenaamde sluitingsonderzoek. Maar die hele procedure heeft veel voet in aarde, zegt gedeputeerde Anouk Gielen. Om de fabrieken te sluiten moeten de vergunningen namelijk worden ingetrokken. En daar zitten veel administratieve haken en ogen aan. 5 jaar na het verbod onderzoekt het kabinet of de pulsvisserij toch kan terugkeren. De staatssecretaris is er speciaal voor naar de Europese Commissie gegaan. Hij hoopt nu internationale steun te krijgen. Bij die pulsvismethode worden platvissen met korte stroomstootjes van de zeebodem opgeschrikt. De pulsvisserij die werd dus in 2020 verboden. Onder meer protesten van Franse vissers en milieuorganisaties. En Jip en Janneke hangen vanaf deze week naast de nachtwacht. Of nou, in ieder geval in de buurt. Want gezellig samen met Puk van de Prettenflat, Otje en de

0: Krullevaar worden ze tentoongesteld in het Rijksmuseum. Daar gaan ze de tekeningen van Fiep Westendorp, want die heeft ze gemaakt, tentoonstellen. En de conservator, ja, die is blij.
1: Deze tekening, toen ik deze voor het eerst zag op het kantoor van de Fiep Westendorp Foundation in het echt, toen was het eigenlijk een beetje alsof ik een filmster in het echt zag voor het eerst.
2: Pluk!
1: Je ziet Pluk van de Pettenflat en hij zit met de heen- en weerwolf in een bootje met zijn rode kraanwagentje. Hij heeft een vogel op zijn hoed.
0: Ja, een iconische tekening en dus niet afgedrukt in een boek, maar het origineel. De tentoonstelling is vanaf vrijdag te bezoeken. Ja, en dan nog even Wim T. Schippers natuurlijk, kunstenaar en televisiemaker, overleed vorige week. Dat maakte zijn eigen stichting gisteravond bekend. We hebben het er al de hele ochtend over. En we zijn intussen op zoek naar... Want natuurlijk, hij is bekend als kunstenaar van de pindakaasvloer. En
3: ja,
0: van allerlei
3: prachtige andere dingen gedaan. Ronflonflon met Jacques Plafond.
0: Ja, noem ze allemaal maar op. We hoorden Jan Visser net chef van Oekel nog nadoen.
3: Ja, geweldig.
0: Dus overal herinneringen. Maar wij bleven een beetje hangen bij Bert en Ernie.
3: Ja.
0: En toen waren we dus op zoek naar eigenlijk het meest iconische Bert en Ernie fragment van Wim T. Schippers.
3: Ja, ik vind het een hele eer voor dit fragment. Maar dit is er wel eentje die natuurlijk ook bij veel luisteraars wel echt bovenaan staat. Dus ja. Je één keer even snel eentje op moet noemen. Noem maar even de leukste Bert en Ernie.
0: Ja, dan is het
3: dan
0: toch,
3: toch wel heel vaak deze.
4: Hey, hallo Bert.
5: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
4: Wat zeg je, Bert?
5: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie.
4: Wat zei jij nou, Bert?
5: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Dit gaat nog een tijdje door.
0: Dit gaat er de hele tijd door. U hoort Paul Hane ook natuurlijk als Bert. En Wim T. Schippers als Ernie.
3: Ja. Moeten we de clue nog vertellen?
0: Ja,
3: of,
0: of even laten horen?
3: Heb je die ook?
0: Ja, heb ik ook natuurlijk. Ja. Want waarom heeft Ernie nou een banaan in zijn oor?
5: Waarom zit die banaan dan nog in je oor?
4: Ik gebruik hem om mijn krokodillen mee weg te jagen.
5: Krokodillen? Ernie, er zijn hier helemaal geen krokodillen.
4: Nee, hè? Dus het helpt heel erg goed, Bert.
3: Geweldig, hè?
0: Dit is gaaf.
3: Ja, zie je wel dat het werkt. Oh, man, heerlijk. Ah, ik ben gewoon gek op Bert en Ernie. Het is zo'n jeugdsentiment.
0: Ja, inderdaad. En ze waren de oudste Bert en Ernie ter wereld. Want Bert en Ernie zitten natuurlijk overal in Sesamstraat. Of het nou in Amerika is of in Duitsland. Ja. Daar hebben ze allemaal een andere stem natuurlijk. Want ze moeten Nederlands praten hier. En zij deden het al het allerlangst, Wim T. Schippers en Paul Hane. Ik las een reactie van Paul Hane. Die was echt helemaal uit het veld geslagen.
3: Ja,
0: dus het is ook super tragisch. Wim T. Schippers vond zelf het leven tamelijk zinloos. Maar doodgaan vond hij nog veel zin dan, zei hij daarover. Hij is 83 jaar geworden en hij is niet meer. Maar we hebben nog wel even teruggedacht aan Bert en Ernie. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
6: Het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog en er zijn flinke perioden met zon. Soms ook nog wel wat wolkenvelden. De temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 19 graden op Texel en 22 graden in het Gooi. De wind is over het algemeen meest matig en waait uit het oosten. Later op de dag gaat de wind uit het noorden waaien. Morgen in de ochtend meer bewolking en kans op wat regen. Ook in de middag blijft het bewolkt, maar de kans op regen neemt af. Later in de middag en morgenavond komt er meer zon. De temperatuur loopt morgen op naar zo'n 21 tot 22 graden. En de wind is matig, aan zee enige tijd vrij krachtig uit het zuidwesten.
3: Jan, dankjewel. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
7: Eén file nog en die staat op de N246 van Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen de aansluiting met de A8 en Krommenie een kwartier vertraging.

0: Jack Johnson, die krijgt meteen zin in teenslippers. Sitting, waiting, wishing. Ja.
1: Teenslippers?
0: Ja. Had hij altijd aan. Jack Johnson.
1: Ik vind dat helemaal niks voor jou om zin in te hebben.
0: Nou ja, in de zomer, als ik verder niemand ken om mij heen. Dan... Alleen dan.
2: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Mijn vader bijvoorbeeld op slippers. Nou, dat gaat nooit gebeuren hoor. Dat was in huis een kok ondenkbaar.
1: Ja? Ja?
0: Ik heb,
1: waarom?
0: De laatste keer dat ik mijn vaders voeten gezien heb. Dat is, dat is heel lang geleden. Ja?
1: Nou, misschien om naar tot elkaar te komen.
0: Nee, dat is niet waar. Hij is een tijd geleden nog eens een keer in het zwembadje bij ons gesprongen.
3: Oh, ja.
0: Ik weet niet of ik toen naar zijn voeten gekeken heb.
3: Met zijn sokken aan.
1: Niet.
0: Goed, we gaan een kaasschaaf weggeven. En dat is er niet zomaar één. Dat is de exclusieve ontbijttafel kaasschaaf. Hoe win je die? Dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-51-52... met het woord kaasschaaf erin. Als je dat doet, kom je op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon opneemt, daar begint het mee... en dan 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt.
1: Vlot.
0: Vlot.
1: Snel.
0: Ja, gewoon een beetje kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
1: Hoppatee.
0: Als je het zo doet, niks aan de hand, dan ben je de ontbijttafel kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks. En er zijn geen uitzonderingen, behalve technisch mankement.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zei je nou, dan ben je helemaal niks? Of
0: nee,
1: dan win je helemaal niks?
0: Dan win je helemaal niks.
1: Oké.
0: Okay. Je bent natuurlijk altijd alles in jezelf.
1: Oké, okay, heel goed.
0: Dus
1: dat
0: wordt niet aangetast door het niet winnen van de kaasschaaf.
1: Gelukkig.
0: Dan ben je alleen jezelf zonder kaasschaaf. In ieder geval niet die exclusieve ontbijttafel kaasschaaf. Als je hem wil winnen, ja, je weet wat je moet doen. Hè? Gewoon even een appje sturen. 088-850-51-52. Mocht je niet kunnen appen, dan pak je die telefoon en bel je gewoon. Maar de lijnen staan rood gloeiend. Dus ik kan niet beloven dat je er meteen doorheen komt. Maar Anne doet haar best. 088-850-51-52. En zometeen hoor je. Het gaat

0: Terrence Trent D'Arby met Sign Your Name.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is niet alleen gaaf, maar hij is ook exclusief.
3: Zeker.
0: En we gaan iemand opbellen om te kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan en alleen dan deel ik hem uit, hè, die kaasgaaf. En dat doe ik met liefde, dat mag duidelijk zijn. Maar dan moet het wel op de juiste manier en via mijn regels gaan. Want anders, dan deel ik helemaal niks uit.
3: Nee. Maar het gaat goed, hè?
0: Het gaat hartstikke goed, joh. Ja, het gaat nu ook weer lukken, ik weet het zeker. Denk ik.
4: Kaasgaaf.
0: Ja! Is gewoon goed, hoor. Met wie spreek ik?
4: Met Ali Adema uit Tuitjehorn.
0: Ali Adema uit Tuitjehorn. Ik ga je feliciteren, want je hebt hem gewonnen. Hij is helemaal voor jou. De ontbijttafel kaasgaaf.
4: Dank je wel.
0: Ja, wat leuk, hè? Waar komt hij te liggen bij jou?
4: Hij komt te liggen op de vensterbank.
0: Oh, waarom specifiek daar?
4: Daar staat ook de wekker.
0: Ah.
4: Nou. De wakker wekker.
0: De lekker wakker wekker.
4: Ja, die heb ik ook gewonnen.
0: Jeetje, meen je niet.
4: Dan komt hij te staan als object.
0: Als object, om voor iedereen om te bewonderen.
4: Precies.
0: Dus je gaat er geen kaas mee schaven, want het is een...
4: Nou, na een tijdje wel, denk ik.
0: Ja, dat snap ik wel. Veel plezier ermee.
4: Dankjewel.

0: Charles en Eddie met What I Lie To You. Je moet nooit de eerste van een duo zijn, toch? Of de tweede van een duo. Hoe zat dat ook weer? Mel en Kim? Volgens mij was dat
1: een radio.
0: Ja, daar moet je even rekening mee houden.
2: Ja.
0: Bert en Ernie. Dat gaat misschien niet helemaal op.
2: Nee, dat is meteen weer even de gelogen straft.
0: Ja. Ah, Wim T. Schippers.
2: Ja, man.
0: Ja, dat is iemand die hadden we er makkelijk nog 20 jaar extra bij kunnen,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, het heeft iets heel treurigs, maar ook iets geruststellends. Dat zo iemand als hij gaan we nooit meer meemaken, toch?
0: Nee, dat gaan we niet meer. Nou ja, ik zat ook te denken, we missen eigenlijk mensen als Wim T. Schippers in het huidige...
2: Ja.
0: Een beeld, toch?
2: Ah ja, iemand zei gisteren op een van de social media's... ik kan me bijna niet voorstellen hoe ons culturele landschap eruit had gezien... als Wim T. Schippers er niet was geweest.
0: Nee, precies.
2: Die echt de Nederlandse cultuur fundamenteel veranderd. En dat kunnen niet heel veel mensen zeggen.
0: Nee, dat gaat ons niet meer lukken, Bart.
2: Nee,
0: dan daar met je kaas gaven.
2: Nee, dan hadden we het al iets eerder moeten vlammen.
0: Ja, denk ik ook. Goed, wat ga je doen zometeen?
2: Ik ga lekkere muziek draaien. De Four Seasons komen langs. En ook Taylor Swift met haar nieuwe single. En ik doe vandaag een bakje met Ruben van Haften en Hemmo de Vries. Allebei verklaard geen voetbalkenners. En toch hebben ze een podcast gemaakt over het WK.
0: Oh, leuk.
2: Ja,
0: zometeen te horen hier bij Bart Slim na de Pretenders.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
3: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Juwelier Ibink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
8: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
9: Ik ben Chris uit Amsterdam.
10: Ik ben Monique uit Opdam.
11: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
12: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1:10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Voormalig Forza Haarlemmer Meerleider. Dat is een politieke partij. Die voormalige leider Paul Meijer staat vandaag voor de rechter op verdenking van fraude met overheidsgeld. Hij zou tienduizenden euro's aan partijvergoedingen hebben uitgegeven aan privézaken. Onder andere een seizoenskaart voor Ajax. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om pulsvissen weer legaal te maken. De manier van vissen die werd een paar jaar geleden verboden onder druk van Franse vissers. En Jip en Janneke, die hangen vanaf deze week naast de nachtwacht, of in ieder geval in de buurt van die nachtwacht, gezellig samen met Pluk van de Pettenflat, Otje en de Krullenvaar. Want het museum gaat tekeningen van Fiep Westendorp tentoonstellen. Hoe dat zit hoor je zo. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
16: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
23: ANWB en gaan.
21: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Goedemorgen.
26: Met Bart Slim.

0: Geen ster straalt zo ferm aan het firmament als die van haar. Taylor Swift hoorde je met I Knew It, I Knew You. Goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH. Ik heb weer een rijkelijk gevulde show voor je gemaakt. Voor elk wat wils, iedereen komt aan zijn trekken. Het is een enorme collage aan smaken en genres die weer voorbij gaat komen. En pak wat je wil, hè, tas toe. Je wordt bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland door de enige echte Frank T. Boer. En Jan T. Visser is er met het uitgebreide weerbericht. En ik doe vandaag een bakkie met Ruben van Haafden en Hemmo de Vries. Beide verklaard, niet liefhebbers, ook geen tegenstanders. Ze hebben niet zo heel erg veel van voetbal. En toch hebben ze een podcast gemaakt over het WK. Heel benieuwd. Maar natuurlijk ook en vooral muziek, hè. Tussen nu en 12 uur. Straks Simply Red en Sunrise. Eerst George Harrison en What Is Life. Ja, wisten we dat maar. En net als voor Oranje fans John en Erika van den Berg uit Abbenes, die hun eerste wedstrijd van het Nederlands elftal erop hebben zitten. En nu afreizen naar Houston voor duel nummer 2. Is dit een buitengewoon?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Hemmo de Vries en Ruben van Haafden. Jongens, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
1: Goedemorgen,
2: Ruben van
1: Haaf. Ja, goedemorgen. Lekker dat jullie nu alvast zijn begonnen met door elkaar heen praten. We gaan even kijken hoe we dat gaan doen de komende minuten. Voordat we het over jullie podcast gaan hebben, wat kan ik te drinken inschenken voor jullie? Ik begin even bij jou, Hemmo. Hoe drink jij je koffie?
3: Ik hou wel van een goede latte macchiato.
1: Oké, latte macchiato.
3: Noteren. Af en toe stiekem met zo'n beetje van die zoete siroop te doen.
1: Oh, oké. Nou, moet je even kijken of ik die nog heb en of die nog houdbaar is. En jij, Ruben?
2: Graag een cappuccinootje.
1: Oké, nou, het zijn allemaal wel heel exotische bestellingen, jongens. Ik weet niet of dat gaat lukken. De podcast om te volgen voor mensen die het WK niet volgen. Intrigerende titel van jullie podcast. Ja, wat dachten jullie met z'n tweeën? Er zijn nog niet genoeg podcasts over voetbal. Daar kan er nog wel eentje bij.
3: Ja, daar komt het inderdaad wel op neer. Nou ja, het is inderdaad, de oranje gekte begon weer. Het is ook echt pas een paar weken geleden ontstaan. En ja. Ik dacht, ja, ik heb helemaal niks met voetbal zelf. Maar de gekte vind ik altijd wel leuk.
1: Ja.
3: En ja, ook ik verhul me dan af en toe verplicht in oranje. En ja. En daar had ik zo eens een gesprek over met Ruben. En toen kwam ik op een gegeven moment het idee van, ja, weet je, we zijn ook alle twee journalisten.
1: Ja.
3: Hier kunnen we wel wat mee. We moeten het een beetje gaan duiden. En ja, maar dan kom je dus bij de situatie dat je voetbal gaat duiden terwijl je er geen verstand van hebt.
1: Nee.
3: En de enige kant die je dan op kan, is door er maar grapjes over te maken.
1: Ja, hey, Ruben, als ik het even aan jou vraag. Jij hebt ook nooit wat met voetbal gehad? Dat zit er niet in?
2: Nou ja, nee, ik weet er ook gewoon niks van. Ik snap al die regels niet, ik snap het spel niet, ik vind al die termen ingewikkeld. Dus nee, wij hebben er nooit wat mee gehad. Maar wij hadden wel iets van, ja, als je een man bent met een podcast, dan moet je praten over dingen waar je geen verstand van hebt. Dat is nou eenmaal de regel. En dat is in ons geval, dat is maar voetbal geworden, ja.
1: Ja, ja, nu begeven jullie met je podcast wel op het terrein van, laat ik zeggen, de uitgesproken meningen. Hè? Iedereen vindt daar wel wat van. Zijn jullie daarop voorbereid dat mensen ook weer wat van jullie podcast gaan vinden?
2: Nou ja, ja, zeker. Want wij kregen al wel reacties van echt diehard voetbalfans met wat is dit? En er was ook iemand die stuurde, is dit domme mensen de podcast? Wat ik alleen maar terugstuurde. Ja, dat klopt.
1: Ja.
2: Het is redelijk wat het is. Maar nee, ja, wij zijn daar wel redelijk op voorbereid. Maar je moet het ook allemaal niet zo serieus nemen. Dat vind ik het vooral. Kijk, het is gewoon leuk. En het is grappig bedoeld, omdat er heel veel mensen hebben echt niks met het WK of voetbal.
1: Ja.
2: Maar je komt er niet omheen. Dus dit is de manier om ons er toe te verhouden.
1: Ja, een van jullie eerste onderwerpen die jullie bespraken, nou, meteen al ingehaald door de actualiteit, Hemmo. Want dat ging over de kleur oranje. Hè? Ruben, jij vroeg je af van waarom toch die spuuglelijke kleur. En nu was er ineens gedoe over de felheid van de kleur oranje van de shirts. Nou, dat lijkt me een goede reclame voor jullie podcast, Hemmo.
3: Ja, zeker. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb alle oranje zooi die er nu in de supermarkten ligt, heb ik inmiddels ook gekocht. Dat zag Ruben ook niet aankomen toen ik ineens daarmee voor het scherm ging zitten. Ja, maar ik moet zeggen, ook als je dan in Amerika zo die straat, zo dat leger, het oranje leger, zo door de staten vindt trekken, ik vind het dan wel wat hebben. Ik ben groot fan van oranje.
1: Oké.
3: Sowieso van de kleur. Ik vind het een vrolijke kleur. Ik heb het ook gewoon in het dagelijks leven nog wel eens aan. Dan zie je mensen af en toe echt kijken van, hè, er is toch geen voetbal? Of het is geen Koningsdag.
1: Nee.
3: Maar Ruben, die heeft echt een afschuwelijke pleurenzekel aan die kleur.
1: Ja. Hoe komt dat toch zo, Ruben?
2: Ja, het is die felheid. Laten we eerlijk zijn. Heb je ooit iemand gezien die oranje goed staat?
1: Nou ja, en volgens mij is het zo dat mensen met een donkere huidskleur, die staat het altijd heel goed. En er spelen gelukkig een paar hele goede getalenteerde zwarte jongens in het Nederlands elftal. Ik vind het wel een mooie combi, hoor. Dat fel oranje en die mooie donkere huid, ja.
2: Ja, maar ik heb die halve wedstrijd niet kunnen volgen. Nee, omdat ik geblind werd door die kleur.
3: Ja, jouw tv ging er van stuk, hè?
2: Ja.
1: Toch heel even, jongens. Want wat is deze podcast nu ook bedoeld om jullie, laat ik zeggen, in de loop der tijden iets anders over voetbal te laten nadenken? Of is het gewoon even gedurende de duur van het WK lekker over voetbal kletsen?
3: Nou, we krijgen wel langzaam steeds meer mee, moet ik zeggen. We leren er ook wel wat over. Moet ik wel eerlijk bij zeggen dat ik niet het idee heb of we de correcte dingen erover leren.
1: Oké. Okay.
3: Zo hadden we het bijvoorbeeld, dat is een voetbalterm, die hoorden we op een gegeven moment een sportverslaggever, hoorden we die gebruiken. Dat is de libero.
1: Ja.
3: Ja, we hadden al geen idee. Maar goed, ja, je, je zit toch in de podcastopname, de tijd loopt, dus je moet er toch duiding aan geven.
1: Ja.
3: Dus wij dachten, ja, liberty, hè, vrijheid, komt uit het Latijn. Dat moet wel een speler zijn die zich niet aan de regels hoeft te houden. Die kan gewoon de bal oppakken en die gaat van alle kanten op.
1: Het is iets anders, hè?
4: Wat is het?
1: Nou, dat ga ik jullie buiten de uitzending om nog wel even vertellen wat een libero precies is. Okay. Tot slot, Ruben.
3: Libero.
1: Nou, weer wat geleerd. Tot slot, Hemmo en Ruben. Stopt deze podcast dan na het WK of gaan jullie ermee door?
2: Nou, dat moeten we even nog bepalen. Voor nu is het inderdaad tijdens het WK. Maar het kan altijd zijn dat we ook andere sportevenementen gaan doen. Zoals, weet ik veel, de Tour de France of een keer als er weer spelen zijn. Want er zijn genoeg dingen waarover wij nog de regels willen leren en bepalen. Want wij weten echt niks van sport. Dat is ook wel aan onze lijven te zien. Nou, maar wij weten echt vrij weinig van sport.
1: Ja. Nou, voel je aangesproken door dit verhaal? De podcast heet De Bal is Rond. Je vindt hem op alle podcasts. Platforms Ruben van Haften en Hemmo de Vries. Dank voor jullie tijd. Een latte macchiato was het. En wat had jij nou ook weer, Ruben? Een cappuccino?
2: Ik had een cappuccino, maar is die niet al koud inmiddels?
1: Ja, die is helaas koud geworden. Nou,
3: ik heb nog een prangende vraag aan jou.
1: Ja.
3: Wat is jouw voorspelling voor de volgende wedstrijd?
1: Oh, wacht even. Dat is aanstaande zaterdag tegen Zweden, geloof ik, hè?
3: Ja.
1: Dan zeg ik 2-0 voor het Nederlands elftal. Oké, nou, je mag me erop aanspreken.
3: Ja, ik hou het op 1-1 voor het Nederlands elftal.
1: En jij, Ruben?
2: Ja, ook 1-1 voor het Zweedse elftal.
1: Oké, 1-1 voor het Zweedse elftal. Oké, ik hoor het al. Ik weet genoeg. Ruben en Hemmo, dank voor jullie tijd en succes met de podcast.
3: Bedankt.
1: Hoi. Ah, leuk toch. Een podcast maken over iets waar je eigenlijk helemaal niks mee hebt. Ik vind het wel vooruitstrevend. Dit is Kim Wilde in Goedemorgen. En You Keep Me Hanging On. Goedemorgen.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oeh, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, graag.
10: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
10: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Ik ben Joris uit Aardenhout.
14: Ik ben Paulien en ik kom uit Hilversum.
15: Ik ben Isha en ik kom uit Diemen-Zuid.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 11:02 in Den Helder is het 15 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De kermis in Heer Hugo Waard is opnieuw overschaduwd door gedoe. Net als 2 jaar geleden leken veel jongeren uit op rottigheid, ook dit jaar dus. Dus stelde de burgemeester dit weekend nog een veiligheidsrisicogebied in. Veel goedwillende jeugd kiest nu eieren voor zijn geld en laat de kermis 's avonds links liggen.
19: Dan voel ik me gewoon niet heel erg veilig met jongeren die iets ouder zijn dan ons. Die dan, ja, dan voel ik me niet veilig.
20: Er zijn heel veel personen die gaan daar een beetje bij de FOMA daarachter staan. En een beetje een grimmige sfeer komt er.
19: Ja, ze worden gewoon boos op je voor geen reden of zo. En dan gaan ze vechten of...
21: Ze gaat liever gewoon lekker overdag.
19: Ja, zeker.
18: Hij heeft gelijk ook. De aangekondigde rellen die bleven overigens uit. Wel raakte bij een enkele vechtpartij dit weekend 1 persoon gewond. Het is nog niet bekend wanneer de giftige fabrieken Cokes 1 en 2 van Tata Steel dichtgaan. Dat bleek gisteren in de Provinciale Staten. De Omgevingsdienst is intussen wel officieel begonnen met een zogenaamd sluitingsonderzoek. Maar die hele procedure is erg complex, zegt de gedeputeerde. Om de fabrieken te sluiten moeten de vergunningen namelijk worden ingetrokken. Daar zitten veel administratieve haken en ogen aan. Jip en Janneke hangen vanaf deze week naast de nachtwacht. Of in ieder geval in de buurt. Gezellig samen met Pluk van de Pettenflat, Otje en de Krullenvaar. Want het Rijksmuseum gaat namelijk de tekeningen, de originele dus, van Fiep Westendorp tentoonstellen. En de conservator is blij.
22: Deze tekening, toen ik deze voor het eerst zag op het kantoor van de Fiep Westendorp Foundation in het echt, toen was het eigenlijk een beetje alsof ik een filmster in het echt zag voor het eerst.
23: Pluk!
22: Je ziet Pluk van de Pettenflat en hij zit met de heen en weer wolf in een bootje met zijn rode kraanwagentje. Hij heeft een vogel op zijn hoed.

0: Ja, een iconische tekening. En in het museum komen dus de originele te hangen en niet de afgedrukte varianten. Dat snap je. Vanaf vrijdag zijn alle tekeningen te zien in het Rijks. 5 jaar na het verbod onderzoekt het kabinet toch of pulsvisserij weer mag. De staatssecretaris is er speciaal voor naar de Europese Commissie gegaan. Hij hoopt internationale steun te krijgen hiervoor. Met deze vismethode worden platvissen met korte stroomstootjes van de zeebodem opgeschrikt. De pulsvisserij werd in 2020 verboden. Onder meer omdat Franse vissers er tegen demonstreerden. Want er bleef niks over voor hen. Ja, en dan nog even Wim T. Schippers. Het gaat er de hele ochtend al over. Eigenlijk al sinds gisteravond natuurlijk. De kunstenaar en televisiemaker overleed vorige week. Dat maakte zijn stichting gisteravond bekend. Een kunstenaar dus. Met kunst als medicijn tegen de zinloosheid van het bestaan vooral. Let maar eens op wat hij er zelf over zei.
1: Je weet dat je doodgaat, dus waarom kan je eigenlijk niet meteen dan doodgaan? En waar het toe leidt, waar het goed voor is, het leven. Dat kan je ook niet zeggen, maar om dat met die gedachten te leven, dat is eigenlijk wat kunst doet. Die laat dingen zien die interessant zijn, eigenlijk dingen die niet bestaan of die je afleiden van het idee dat je dood, dat je daar niet de hele dag aan hoeft te denken.
0: Zo is het.
2: Ja, mooi hoor. Wat een groot verlies, man.
0: Groot verlies. Inderdaad, dat moet gezegd. Echt, het doet een beetje pijn. Maar het is ook, vind ik, heel erg leuk vandaag om eens terug te kijken op wat hij allemaal deed.
2: Ja, maar het is een ongelofelijke body of work. Hè? Ik zag gisteren ook die zwart-wit beelden. Dat hij dat flesje gazeuze limonade in de Noordzee bij Petten. In onze regio ook nog. Hij heeft ook ooit, dat vond ik ook zo fantastisch, hij heeft ooit een keer een neutrale demonstratie gehouden op het Rokin. Damrak, grote borden, voor, tegen, ja, nee. Waar zijn jullie voor? Nou, nergens voor. Maar waar demonstreren jullie altijd? Nou, nergens tegen. We gewoon het recht op demonstreren in een neutrale demonstratie. Briljant bedacht.
0: Ja, voor iemand die dus eigenlijk zijn geboorte al zinloos vond, heeft hij echt veel nagelaten. We kennen hem allemaal. Natuurlijk ook als stem van Ernie. Maar ook
2: zeker.
0: Als groot denker.
2: Jacques Plafond, ook op radio en televisiegebied. Gisteren ging het ook nog even over Going to the Dogs. Een toneelstuk wat hij ooit
0: met die herdershonden.
2: Ja, waarin hij na afloop zei, nou, wat mooier vond ik, die honden hebben zich dus strikt aan het script gehouden.
0: Dat is toch
2: goed.
0: Dat is gaaf. Ik heb vanochtend zelfs Jan Visser al chef van Oekel horen.
2: Ach,
0: dat is echt waar. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
2: Zijn naam is genoemd, als het ware.
0: Ja.
2: Jan, goedemorgen.
3: Reeds.
2: Ja, reeds. Pollens. Ja, een taalvernieuwer was het ook nog. Hè. Sterker nog, de uitdrukking, jammer maar helaas, het is uit de koker van Wim T. Schippers. Ja, dat is gewoon een volkomen normale uitdrukking geworden.
3: Ja. Gevleugeld, hè?
2: Ja, schitterend. En gekte ook, een vinding van Wim T. Schippers. Ja, mogen hij rust in vrede, Jan.
3: Zonder meer, ja.
2: Nou, laat ik je dan bij deze gelegenheid even Jan T. Visser noemen, als kleine epitoon aan Wim. En vertel het, Jan. Wat voor weer krijgen we vandaag?
3: Nou, op veel plaatsen, Bart, schijnt inmiddels de zon best volop. In het noorden van de provincie zit nog wat bewolking, maar dat zal ook wel grotendeels oplossen. Er trekt een zwakke storing over het zuiden van het land, maar daar blijven wij dus feitelijk buiten. Periode met zon dus vandaag en ook hogere temperaturen. Het wordt op Texel 19 graden en in het zuiden van Noord-Holland 22. En in Limburg op dit moment, waar het af en toe wat regent, is het al 22 graden. Want daar zit echt al die warme lucht die zich met name boven Frankrijk manifesteert. Dus, maar goed, dat is bij ons nog niet aan de orde. Daar kan het dus 25 graden worden in Limburg. Maar die temperaturen, daar moeten we nog even op wachten. Verder waait de wind vandaag meest matig uit het oosten. Later op de dag draait de wind naar het noorden. En dan morgen komt de wind uit het zuidwesten. Volgt een nieuwe storing met bewolking in de ochtend. En ook af en toe wat regen. In de middag wordt het waarschijnlijk weer droger. Blijft nog wel bewolkt. Later in de middag dan begint de zon af en toe te schijnen. En wordt het maximaal zo'n 22 graden. En een matige wind uit het zuidwesten aan de kust vrij krachtig. En dan donderdag, ja, dan is het helemaal op een top zomer. Het is droog, het is zonnig en de temperatuur stijgt op veel plaatsen naar rond de 26 graden. En in het zuidoosten van het land kan het al 30 graden worden en zelfs iets meer. En dan vrijdag wordt de warmste dag van de week, in ieder geval voorlopig dan, laten we het zo stellen. En tropische dag eigenlijk, Bart, in het hele land met temperaturen tot 30 graden. Ook in onze provincie, zelfs wat hoger, denk ik. En in het zuidoosten rond 35 graden. Tuurlijk. Wel, en dat is het vervelende, neemt de relatieve luchtvochtigheid toe. En dat betekent dat er een ja, toch een wat drukkend karakter zal zijn van de warmte. En later op de dag is er ook kans op een flinke onweersbui. Al is die kans het grootst in het zuidoosten van het land. Maar goed, dat gaan we allemaal vrijdag nog zien wat die buien betreft. Maar het wordt dus erg warm.
2: Ja.
3: Maar in het weekende, dan zien we in het noorden en noordwesten, dus ook in onze provincie, weer wat lagere temperaturen, omdat de wind weer wat meer vanaf zee gaat waaien. Maar in het binnenland blijft de warmte voortduren en is het ook op veel plaatsen nog 30 graden. Verder blijft het in het weekend drukkend warm, met kans op een regen- of onweersbui. Ja, we staan eigenlijk toch een beetje aan het begin van een behoorlijke warme periode. Want volgende week zal het misschien iets kunnen temperen. Dat zit er wel aan te komen. Maar het blijft toch echt wel op veel dagen 25 graden en meer. En in Frankrijk, ja, dat is toch wel zo'n beetje de hotspot van Europa de komende tijd.
2: Ja.
3: Met geregeld temperaturen tot 40 graden. En Spanje sluit zich daarbij volgende week aan.
2: Ja. Dus die temperatuur die gaat gierend omhoog.
3: Ja, ja.
2: We gaan plaknachten meemaken, denk ik.
3: Ja, zeker.
2: Week. Ja. Ja, dat had ook zomaar een Wim T. Schippers uitdrukking kunnen zijn, hè?
3: Ja, zeker.
2: Hij had er ook meteen een kunstwerk bij bedacht, denk ik.
3: Ja.
2: Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
3: Ja hoor.

Haagse helden, de Golden Earring en Please Go. Nou nee, ik blijf nog heel even. Straks in Goedemorgen Adele en Rolling in the Deep. En Fleetwood Mac komt er ook nog aan met Little Lies. En dan toch nog heel even hoor, want daarna houden we erover op. Nee, Wim T. Schippers, ja, dat zal nog wel even ook het nieuws en de media vandaag bepalen. Het overlijden van deze unieke persoonlijkheid, veelzijdig man ook. Nou ja, we hebben heel generaties opgegroeid met hem als Ernie, hè, van Bert en Ernie. Ik las een interview met Titus Muizelaar, die in de laatste fase van het leven van Wim T. Schippers nog veel contact met hem had. Ze spraken altijd af in die jaren. En dan namen ze het leven, de jaren, Café de Jaren in Amsterdam. En deze Titus Muizelaar vertelde ook dat na de dood van zijn vrouw Ellen, die vorig jaar overleed, is het echt slechter met hem gegaan. Hij miste haar gewoon heel erg. En hij had nog heel veel dingen die niet af waren. Hij maakte natuurlijk ook heel veel kunst. En nou ja, ze zijn wel aan het kijken of ze op korte termijn of op wat langere termijn een deel van die kunst nog kunnen afmaken of kunnen tentoonstellen. En daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ja, ik zei het al, tegendraads, ontregelend, maar ook heel veelzijdig. Want hij schreef bijvoorbeeld ook liedjes. Hè. Je kent misschien nog wel de begintune van Op zoek naar Jolanda. Zo'n serie die hij maakte voor de VPRO. Ook een volstrekt unieke serie. Ik kwam ergens een klein stukje tekst uit een liedje van Wim T. Schippers tegen, wat ik wel heel erg op hem vond slaan en ook wel heel erg mooi vind. Hij zong en schreef ooit: waarom maak ik er dan geen einde aan als alles toch nergens op slaat? Wel, om de hand nu aan mezelf te slaan, dat vind ik meteen weer zo'n daad waarmee je dus juist doet of je wel vindt dat het ergens over gaat. En om dat niet toe te geven, lijkt het me beter om er flink op los te leven.

van Adele. En als ik een beetje voortmaak, heb ik tijd voor nog een liedje. Nou, dat ga ik doen ook. En een hele fraaie van The Godfather of Soul. Ja, hoe Wim T. Schippers het Nederlandse cultuurklimaat heeft veranderd, dat deed James Brown gewoon met de popmuziek. Eigenlijk de uitvinder van de funk. Maker van klassieke nummers. Onder andere deze. Dit is Woman in Goedemorgen. James Brown. Oh yeah.

0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgrachtjuweliers.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
6: Ik ben Simon Loerakker uit Alkmaar.
7: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
8: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
9: Ik ben Marit uit Heemskerk.
10: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Klokslag 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio. Hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het kabinet gaat op onderzoeken of pulsvissen weer legaal kan worden. De manier van vissen werd een paar jaar geleden verboden onder druk van Franse vissers, want die vingen namelijk te weinig. Staatssecretaris is nu met de Europese Commissie in overleg of het weer kan, misschien wel. Voormalig Forza Haarlemmermeerleider Paul Meijer, dat is een politieke partij dus, die Forza Haarlemmermeer, die staat vandaag voor de rechter. Hij wordt verdacht van fraude met overheidsgeld. En Jip en Janneke, die hangen vanaf deze week in het Rijksmuseum. Daar gaan ze de originele tekeningen van Fiep Westendorp tentoonstellen. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
9: Dit is een uittip.
15: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
19: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
19: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.

0: Della Lefty. Over die mooie stad in Amerika. Boston. 13 minuten over 11.
1: Hallo, daar zijn we weer.
0: Zeker. Uurtje 2 van deze dinsdageditie van Goedemorgen. Ik stel voor dat we gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. Dus ik vul het muzikale buffet nog even aan met wat lekkers. Wat smaken en kleuren. Wat geuren en kleuren. En dan is het lekker optasten. Tot aan de lunch en dan wordt er weer wat nieuws uitgeserveerd. Het is eigenlijk een soort all-inclusive gebeuren hier. Hè? Je wordt op je wenken bediend met lekkere muziek. Het laatste nieuws, dat krijg je straks van Frank Boer. Muziek heb ik geregeld. Jan Visser heeft straks een weerupdate. Kan je gewoon even checken zo rond 11:30. Dan weet je alles over het weer. En dan kan je al verklappen. We gaan de goede kant op, mensen. Er komen echt weer een paar warme dagen aan. Plaknachten. Afijn, nou, dat zo'n beetje. Het winnen van een klein maar fijn prijsje kan ook zomaar weer eens gebeuren. Die is dan gekoppeld aan de toeterplaat. En ik dacht, nou ja, gisteren hebben we dan natuurlijk fluitje van een cent gedaan. Doorslaand succes, mag je toch wel zeggen. En vandaag gewoon weer die toeterplaat. En die is vandaag een beetje moeilijk. Ja, kijk, ik moet altijd een beetje werken met wat ik aangeleverd krijg, hè, in zekere zin. En toen dacht ik, ja, ik kan die ene plaat doen, maar die vind ik een beetje voor de hand liggend. Dus ik ga voor die andere plaat. Maar ja, welk woord dan? En bla, bla, bla. Nou, dus ik denk, heel eerlijk gezegd, dat de opgave vandaag een beetje lastig is. Maar goed, mijn intuïtie heeft me wel eens vaker in de steek gelaten. Dus we gaan het meemaken. En wie weet win jij gewoon even een klein maar fijn prijsje op deze dinsdag. En het is vandaag alweer 16 juni op nhnieuws.nl. Een verhaal uit Den Helder, want daar gaat de pulsvisserij misschien een comeback maken. Ja, die werd een aantal jaar geleden verboden. Maar die komt dus misschien weer terug. En dit alles tot grote blijdschap van de vissers, zoals deze Dirk Kraak.
2: Hier in onze loods hebben we nog alles nog staan. Laat maar komen, zeg ik dan. Ik denk dat wij een beetje te simpel hebben gedacht. Van dit is een gelopen race, maar dat was het dus niet. En ik denk ook dat we eigenlijk onze hand een beetje verspeeld hebben door te gretig te zijn geweest.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er op de toeter?
1: De toeter.
2: Ja, daar zou ik graag een antwoord op krijgen. En dit was weer een voorbeeld van dat ik dus gewoon niet op mijn intuïtie moet vertrouwen. Want ik dacht, hij is lastig, het liedje is niet heel bekend, het is een kort woordje, hij gaat er niet uit. Ik had hem dus niet verstopt in Joanna van Kool & The Gang. Dat vond ik een beetje te voor de hand liggend. Nee, hij zat verstopt in A World Without Love van Peter & Paul. Oud liedje, maar toch best een reeks goede inzendingen. Zelfs een paar nieuwe namen, althans nieuw voor mij. Peter, Gonda en Simon bijvoorbeeld. Hadden het allemaal bij het rechte eind. Rinette belde, had het ook goed. Dat geldt ook voor Jos, vaste kracht natuurlijk. Willy had het bij het rechte eind, geldt ook voor Clary. En dan ben ik er wel zo'n beetje. Dus een redelijk goede oogst. Dus wat ik al zei, ik moet gewoon maar niet meer op mijn intuïtie vertrouwen. En ik moet vertrouwen op jullie kennis en kunde en expertise. Marijke, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Waar bel je vandaan, Marijke?
3: Uit Heer Hugowaard.
2: Oh, en hoe ligt Heer Hugowaard erbij vandaag?
3: Zonnig.
2: Ja.
3: Heerlijk weer.
2: Nou, fijn. En er komt nog mooier weer aan, hè, weet Jan Visser ons te vertellen. Dus,
3: heerlijk, ja.
2: Ben je een beetje voorbereid op plaknachten en dat soort dingen?
3: Jawel hoor, ik heb een cool huis, dus daar kan ik het goed in vinden. Ja.
2: Dat is wel fijn, hè, als je een beetje de koelte op kan zoeken, inderdaad.
3: Ja, screens, hè, sunscreens, heerlijk.
2: Ja, dat moeten wij ook doen. Bij ons staat de zon de hele dag er vol op en dan is het aan het eind van ga je naar bed en denk je, dit wordt weer afzien geblazen. Maar goed, er zijn erge dingen in de wereld.
3: Dat is waar.
2: En moet ook niet klagen over het weer. Hé, Marijke, ik draaide A World Without Love van Peter & Gordon. Daar zat een woord in wat was weggetoeterd. Jij denkt het te weten.
3: Jawel, het is jeugdsentiment, hè?
2: Ja.
3: Stay.
2: Ja, hartstikke goed. Nou, complimenten, Marijke. Ik vind het echt knap. Want dat was een kort woordje en het was een oud liedje. Maar je bent zo scherp als een mes. Dus gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, je bent de winnaar van vandaag. Nou, heb nog heel even geduld tot vrijdag. En dan gaat er een hele stapel enveloppen de deur uit. En op een van die enveloppen staat dan jouw naam en adres. Dus,
3: Ik wacht het af.
2: Oké dan. Nogmaals van harte en een fijne dag, Marijke.
3: Dankjewel, hetzelfde. Goedje.
2: Doei.
3: Ja,
2: het antwoord van Marijke en al die andere mensen was Stee. En inderdaad, jongens.
1: Dat moet er op
0: de toeter.
1: NH.
2: En niks anders. En nu op naar het nieuws van 11:30. Met nog één of twee liedjes. Nou, ga ik even halverwege beslissen.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ik ben Mark en ik kom uit Amsterdam-Oost.
15: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
16: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 11:40 in Laren is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De enorme ontploffing in Osdorp van afgelopen vrijdag is mogelijk veroorzaakt door flitskruid. De explosieve stof in cobra's onder andere. Dat zegt een explosieve deskundige tegen RTL Nieuws. De impact van de klap is zo groot, zegt hij, dat er wel een explosieve stof gebruikt moet zijn. Het gaat om meneer Van Riel. Die ziet aanwijzingen voor het gebruik van een stevige hoeveelheid. Hij zegt als een explosie in een kelder plaatsvindt en je ziet de schade op meerdere verdiepingen terug, ja, dan hebben we het over een hele flinke lading. Voor de explosie in Amsterdam zijn inmiddels 3 mensen aangehouden. 2 voertuigen zijn in beslag genomen. Waarvan de 3 precies verdacht worden, dat is niet bekendgemaakt. Bij een ernstig ongeluk in Hippolytushoef zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing, vermoedelijk door een voorrangsfout, zegt de politie. De brandweer moest eraan te pas komen om het gevonden tweetal uit de auto te bevrijden. De 2 inzittenden van de andere auto raakten door de klap bekneld. De brandweer moest ook hen bevrijden, waarna ambulances de slachtoffer naar een ziekenhuis hebben gebracht. De kermis in Heer Hugo Waard wordt ook dit jaar overschaduwd door gedoe. Net als 2 jaar geleden leken veel jongeren uit op rottigheid. Dus stelde de burgemeester dit weekend al een veiligheidsrisicogebied in. Veel goedwillende jeugd kiest nu eieren voor zijn geld. En ze gaan 's avonds niet meer naar de kermis.
20: Dan voel ik me gewoon niet heel erg veilig met jongeren die iets ouder zijn dan ons. Die dan, ja, dan voel ik me niet veilig.
21: Er zijn heel veel personen die gaan daar een beetje bij de FOMA daarachter staan. En een beetje grimmige sfeer komt er.
20: Ja, ze worden gewoon boos op je voor geen reden of zo. En dan worden, ja, gaan ze vechten of...
22: Dus jij gaat liever gewoon lekker overdag?
20: Ja, zeker.
19: Ja, gelijk heeft hij eigenlijk wel. De aangekondigde rellen, trouwens, die bleven uit. Wel was het wat onrustig dit weekend. Bij 1 vechtpartij raakte 1 persoon gewond. Het is nog niet bekend wanneer de giftige koksfabrieken van Tata Steel dichtgaan. Dat bleek gisteren in de Provinciale Staten. De Omgevingsdienst is wel al begonnen.

0: met een zogenaamd sluitingsonderzoek. Maar de hele procedure, ja, die is complex. Ja, het is echt een hele ambtelijke molen waar alles doorheen moet. Om de fabriek te sluiten moeten de vergunningen worden ingetrokken. Dat doe je niet zomaar in Nederland. Daarvoor zitten veel administratieve haken en ogen aan, zegt de gedeputeerde. Nog even wat vrolijks doen, want Jip en Janneke die komen in het Rijks te hangen, naast de nachtwacht, of in ieder geval in de buurt daar. Gezellig, samen met Pluk van de Pettenflat, Otje, de Krullenvaar. Het hele oeuvre van Fiep Westendorp komt voorbij, want haar originele tekeningen worden tentoongesteld.
1: Deze tekening, toen ik deze voor het eerst zag op het kantoor van de Fiep Westendorp Foundation in het echt, toen was het eigenlijk een beetje alsof ik een filmster in het echt zag voor het eerst.
2: Pluk!
1: Je ziet Pluk van de Pettenflat en hij zit met de heen- en weerwolf in een bootje met zijn rode kraanwagentje. Hij heeft een vogel op zijn hoed.
3: Ja, ja, mooi man. Schitterend toch? Schitterend.
0: Ja, ik weet je, ik doe niet anders dan die boeken voorlezen.
3: Ja, tuurlijk. Ja, ja.
0: Dus ik snap het wel dat dat leuk is. Ja.
3: Het zijn eigenlijk een soort silhouetten die je tekent. Hè? Dus, tenminste, dat,
0: ja, nou, dat is alleen bij Jip en Janneke zo geweest. Want bij Jip en Janneke was het zo. Die tekeningen kwamen in een kolom van het Parool terecht. Hè, bij het verhaal van Annie M. G. Schmid.
3: Ja.
0: En zei Fiep Westendorp, ja, dat moet goed duidelijk zijn. Dus
3: ja, precies.
0: Weinig details. Want in die oude drukinkt was dat natuurlijk, werden dat silhouetten. Maar daar heeft ze achteraf wel, ja, spijt van gehad, heeft ze ook wel gezegd. Je beperkt je ontzettend natuurlijk als je Jip en Janneke alleen van de zijkant kan trekken.
3: Ja, maar goed, daar zijn ze natuurlijk wel de hele carrière van Jip en Janneke mee doorgegaan.
0: Het is natuurlijk een iconisch beeld.
3: Ja, het grappige is dat die impact van Jip en Janneke en die tekeningen zo groot was dat toen het filmmuseum AI gemaakt werd, toen gingen natuurlijk Amsterdammers daar hun mening over geven, zoals ze dat doen. En toen zei één iemand, weet je waar ik het op vind lijken? Ja. Op Takkie van Jip en Janneke. Ja. Ja. Ja, moet je nagaan. Hè?
0: Dat is dan toch
3: van die hond lijkt het een beetje op.
0: De Takkie.
3: Ja,
0: nou, goed.
3: Ja.
0: Oh, ja. Ook een creatie natuurlijk van Fiep Westendorp. Tekeningen zijn vandaag nog niet te zien, vrijdag wel. Dan kun je je hart ophalen bij de tekeningen van Fiep Westendorp.
3: Dorp.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel Frank. Het weer dan, Jan.
4: Er zijn vandaag flinke perioden met zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 graden op Texel en 22 graden in het Gooi. De wind is meest matig uit het oosten. In de loop van de middag draait de wind naar het noorden. Morgen is het tijdens de ochtend bewolkt met af en toe wat regen. In de middag wordt het droog, maar het blijft in eerste instantie nog bewolkt. Later op de middag en in de avond komen er meer opklaringen. Temperatuur stijgt naar maximaal zo'n 21 tot 22 graden. De wind is zuidwestelijk en matig, aan de kust af en toe vrij krachtig.

0: Montego Bay hoorde je van Bobby Bloom en dit was On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald. Nooit samen opgenomen. De plaat niet en ook de clip niet. Deden ze gewoon afzonderlijk van elkaar. Dus eerst Patti LaBelle de studio in. Haar deel van het liedje opnemen. En een paar weken later Michael McDonald. En dat werd dan zo een beetje in elkaar geschoven. En idem dito voor de clippen. Afzonderlijk van elkaar opgenomen. En wisten van elkaars bestaan niet af. Nou ja, dat dan wel, maar toch wel opmerkelijk. Aan de andere kant, het liedje heet On My Own. Hè? Dus dan maakt het, ja, klinkt het eigenlijk weer volkomen logisch. Patti LaBelle dus en Michael McDonald, On My Own. Straks in Goedemorgen, Señorita, Shawn Mendes en Camila Cabello. Ja, toch eerst even tijd nu voor een man die mij elke keer weer weet te raken. Ik heb het over Glen Campbell. Eigenlijk verantwoordelijk voor misschien wel de eerste echte country song ooit, zijn beroemde liedje Wichita Lineman. Wat ik echt een van de allermooiste liedjes ooit vind. Geschreven door Jimmy Webb, hè, de man die ook MacArthur Park schreef. Ja, twee van die vreemde, aparte liedjes met bijzondere teksten. Daar was hij verantwoordelijk voor en hij werkte graag samen met Glen Campbell. En die Glen Campbell, ja, die kon wel wat. Hier is hij bijvoorbeeld te gast in een Britse talkshow, die van Terry Wogan. Dat was een tijd lang een heel, zeer populaire talkshow in Engeland. En daar was Glen Campbell te gast, gitaar bij zich natuurlijk. Luister even naar het gemak waarmee hij deze klassieker van Johnny Cash zingt. Glen Campbell.
1: 6 foot 6, he stood on the ground.

Ja, alsof je een stofje van zijn mouw afblaast. Het gemak waarmee Glen Campbell even die gitaar bedient en dat liedje zingt. De grote tragiek van Glen Campbell is dat hij op zeker moment dement werd. En langzaam maar zeker zijn grip op zijn brein en zijn herinneringen begon kwijt te raken. Alleen zijn liedjes, die onthield hij wel. Elk woord, elke melodie. En dus bleef hij gewoon optreden, tot op hoge leeftijd. En dat was even ontroerend en schrijnend om te zien. En ik merk dat dat verhaal me nu meer raakt dan nu ook mijn eigen moeder getroffen is door deze aandoening. En ik haar ook een beetje langzaam in een soort mist zie verdwijnen. Dus dat is toch wel bijzonder. Wat muziek dan niet voor mag, hè? Glen Campbell maakte in het begin van zijn carrière deel uit van een gezelschap dat The Wrecking Crew heette. Dat was een groep sessiemuzikanten waartoe ook Leon Russell behoorde en Hal Bain. En die speelde op albums van Elvis Presley en de Monkees, maar ook Frank Sinatra. En daar leerde deze Glen Campbell gitaar spelen. En dat leerde hij heel goed spelen. Hij groeide uit tot een van de beste gitaristen ter wereld, die Paul McCartney tot een van zijn grootste fans mocht rekenen. Hij maakte 40 albums, bijna 40 albums, en zijn laatste heette heel toepasselijk Adios. In Goedemorgen is dit Glen Campbell en Rhinestone Cowboy.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen?
3: Joen, wat ga je doen?
4: Joen, goedemorgen.
0: Bartje, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: We krijgen een hele interessante man straks.
4: Oh.
0: Ja, die zichzelf een beetje opnieuw heeft uitgevonden.
4: Oké.
0: Ja, Simon, van Nick en Simon.
4: Ach, nou.
0: Heeft een heel interessant boek geschreven. Ik heb het gisteren uitgelezen, 224 pagina's. Deze man heeft het best wel heel moeilijk gehad. Hij kon heel lang niet bij... Ja, bij zijn ware ik als het ware. Okay. Dat had te maken met wat traumatische ervaringen. Hij is in retraite gegaan, ergens aan de andere kant van de wereld. En dat heeft hem heel veel moois gebracht.
4: Oh, wow.
0: Dus daarover gaat het vandaag.
4: Ja.
0: Ja. En voor de rest hebben we ook nog een interessant gebeuren in het Zuiderzeemuseum. Het heeft te maken met gitaren.
4: Okay.
0: En dan ga ik gewoon het gesprek doen samen met Simon.
4: Ja, natuurlijk.
0: Hij speelt natuurlijk ook gitaar en kan ook zingen. Dus dat is heel leuk. En mijn persoonlijke moment, dat heeft een staartje van de vakantie.
4: Oké. Nou. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, vind je het genoeg?
4: Ja, meer dan
0: genoeg.
4: Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Veel plezier daarbij. Ik heb een liedje zonder intro, dus ik zeg gewoon nu. Diana Ross komt eraan en toedeloe.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
3: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
9: Ik ben Sven uit Medemblik.
10: Ik ben Nico uit Alkmaar.
11: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
12: Ik ben Peter uit Haarlem.
13: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Hele goedemiddag. 12:01. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De enorme ontploffing in Osdorp van afgelopen vrijdag is mogelijk veroorzaakt door flitskruid. Een sterke explosieve stof. Voormalig Forza Haarlemmer Meerleider Paul Meijer staat vandaag voor de rechter op verdenking van fraude met overheidsgeld. Hij zou tienduizenden euro's aan partijvergoedingen hebben uitgegeven aan privézaken. En een 20-jarige man is gisteravond gewond aangetroffen op het Sierplein in Amsterdam. De man is mogelijk slachtoffer geworden van een steekpartij. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
25: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
24: Hoe dan?
25: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
26: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
27: June tot 2.

0: Goedemiddag. En fijn dat ik er ben. Dit programma June tot 2 heet immers...
1: Sorry hoor.
0: Dat is raar, hè, als je zo begint.
1: Fijn dat ik er ben.
0: Ja, dat heb ik ook nog, dat heb ik ook nog nooit gezegd eigenlijk.
1: Ik heb nog nooit iemand gezegd.
0: Ik wilde eigenlijk zeggen... Fijn dat iedereen luistert. Dan zeg ik fijn dat ik er ben. Oh, sorry.
1: Ja, maar het is wel fijn dat je er bent. Maar...
0: Zal ik gelijk doorgaan met de plaat of zal ik nog iets zeggen?
1: Nee, vertel.
0: Oh, sorry. Ja, dit, een beetje zelfverflikking eigenlijk. Ja. Goed, oké. Okay. Is misschien nog een staartje van de vakantie... dat ik wat minder hoefde op te letten wat ik zei.
1: Ja,
0: dat is lekker,
1: dat
0: hoor.
1: Dat zal het zijn.
0: Als je dat 3 weken hebt.
1: Dat snap ik, ja.
0: Oké, okay. Hoe kom ik hieruit? Ik weet het niet meer. We hebben straks in ieder geval de gast Simon Keizer.
1: Ja.
0: Die schrijft over zichzelf.
1: Ja.
0: Heel inspirerend, boeiend en ook ontroerend.
1: Ja.
0: Komt hij uitgebreid over vertellen. Mag ik nog heel even terugblikken naar de afgelopen weken? Mag ik één keer gewoon... vertellen waar ik geweest ben en hoe leuk het was.
1: Naar je vakantie bedoel je? Ja, tuurlijk.
0: Ja, heb ik nog niet gedaan.
1: Nee, joh, brand los.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik was dus in Griekenland.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, dat is niet nieuw voor jou,
1: nee.
0: Hè? Nee. En daarbij wil ik even zeggen hoe leuk het er is. Want je hebt de zee en het was niet bloedheet. En je hebt hele aardige mensen. Je hebt kleine dorpjes. En ik heb veel gelezen en gezwommen en uit eten geweest. En ook lekker met de hond gelopen. En vooral heel veel met de hond gezwommen. Dat blijkt een enorme zeehond te zijn. Ik wil een pleidooi houden voor Griekenland.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ben je er wel eens geweest?
1: Ik ben er geweest in Mykonos en mijn oom Dimitri is Grieks.
0: Dimitri?
1: Ja.
0: Wat leuk. Waar woont hij?
1: Die woonde in... Oh, dat moet... Hoe heet dat ook alweer? Thessaloniki?
0: Thessaloniki.
1: Ja, volgens mij, weet ik.
0: Nee, een grote stad bedoel ik.
1: Ja, volgens mij.
0: Schuin boven Athene.
1: Daar gewoond, ja. Maar hij woont nu gewoon in Hengelo, in Nederland.
0: Hengelo, Dimitri is naar Hengelo.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Wat vond je van Griekenland?
1: Ik vind Griekenland heel mooi. Echt heel mooi. Misschien wel een van de mooiste landen ter wereld. Ik ben gek op die witte huisjes met die blauwe daken en die kozijnen.
0: Oh, die prachtige aquablauwe zee.
1: Ja.
0: Ja, ik vond het echt...
1: En vooral die Grieken. Oh.
0: Oh, hou jij van de Grieken?
1: Griekse,
0: ze zijn niet zo lang, hè, die Grieken.
1: Dat maakt niet uit.
0: Oh.
1: Dan werk je niet als je ligt.
0: Oké. Okay. Nou ja. God, je zet me verschut als ik begin over mezelf. Nu krijgen we dit. Het is pas dinsdag. Laura, heel kort. Wat is jouw favoriete vakantieland in Europa? Mag ook Nederland zeggen, hoor.
2: Ja, maar dat is het niet. Dan, ja, Spanje.
0: Spanje?
2: Ja.
0: Oké, okay, snap ik. Vind ik ook mooi.
2: Ja,
0: ja, oké. Okay. En is er nog een specifiek deel in Spanje?
2: Ik vind stedentripjes daar heel leuk. Maar ik vind het ook gewoon lekker om daar aan het strand te liggen. Dus nee, ik denk gewoon de manjana vibe.
0: Oh, ja. En is het zo, ik bedoel, Maarten is dol op de Grieken. Oké, daar gaan we niet meer op in. Heb je iets met de Spanjaarden?
2: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nee. Kijk, Maarten, zo kan het ook,
1: ik heb ook wat met Spanje.
0: Goed, nu wordt het echt tijd voor muziek. Dan krijgen we nog die Spanjaarden die we ook gaan ontleden. Oké, okay, wat is jouw favoriete vakantieland? En laten we ons beperken tot Europa, want anders gaan we die hele wereld af. Of mag dat ook?
1: Mag ook, ja joh.
0: Favoriete vakantieland, oké. Okay. Al gaan we niet. 088 850 51 52.

0: Peter Frampton in June tot 2 PNH en Show Me The Way. En dan gaan we naar de vakantielanden. Goed, ik hield een pleidooi voor Griekenland. Maarten, die vindt volgens mij ieder... Nou, ik heb het van jou nog niet echt gehoord, toch? Ja, Griekenland vond je leuk.
1: Griekenland
0: vond je
1: leuk. Spanje
0: vond je leuk. Toen bleef je steken bij de Grieken.
1: Italië vind ik ook leuk.
0: Maar kiezen,
1: Riviera.
0: Nu, kiezen.
1: Toscane. Dat nooit geweest,
0: Italië.
1: Maar dat lijkt me mooi.
0: Italië
1: ja,
0: dus.
1: Lijkt me mooi.
0: Ja, Toscane is geen land, hè?
1: Ja, dat weet ik. Dat is een streek in Italië. Een stad.
0: Ja, precies.
1: Of een provincie.
0: Heel goed.
1: Okay. Ja.
0: Mooi. Dan gaan we eerst even naar Lionel. Dag Lionel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag. Nou, ik hang aan je lippen. Waar gaan we naartoe?
2: China.
0: Naar China?
2: Ja.
0: En hoe vaak ben je daar geweest?
2: 4 keer.
0: Zo.
2: Nu. Maar ik vind het, de cultuur daar is heel anders dan mensen hier denken.
0: Ja.
2: Het is veel rustiger. De mensen werken wel heel hard.
0: Ja.
2: Maar toch op een soort rustige manier.
0: Ja. En welke delen van China vind jij heel boeiend?
2: Guangzhou. Hongkong.
0: Oh,
2: okay. Dat ligt naast Hongkong, toevallig.
0: Ja.
2: Dat is wel mijn favoriete plek om naartoe te gaan.
0: Ja. En neem je dan ook gewoon nog allerlei dingetjes mee? Van die leuke toeristische hebben dingetjes?
2: Nee, ik neem alleen voor mijn neefjes en nichtjes dingen mee.
0: Want die wonen daar?
2: Nee, die wonen hier. Dus voor hun neem ik dingen mee terug.
0: Oh, zeg maar. Okay. En wanneer ga je weer dan?
2: In november en dan blijf ik tot januari.
0: Wauw!
2: Ja.
0: Nou, voor die tijd heb ik je zeker gesproken.
2: Ja, komt goed.
0: Ja, en oh, ik heb toch nog een vraag. Verplaats je daar of ga je specifiek naar één plek?
2: Nee, ik verplaats me wel. Alleen dat doe ik dan met een local. Dus die laat mij de plekjes zien.
0: Ja,
2: maar dan... Ik huur een appartement en dan gaan we soms... Ja, is het 2-3 uur reizen naar een volgend stadje.
0: Ja.
2: Maar we komen wel elke dag gewoon weer terug naar het appartement.
0: Wat een bofkom ben jij. Mooi, Lionel.
2: Yes.
0: Leuk dat je het liet horen.
2: Ja, graag gedaan.
0: Goed zo, dag.
2: Hey, dag.
0: We gaan nog even naar Gerrit. Dag Gerrit.
3: Dag Joen.
0: Nou, kom erop, kiezen man.
3: Ja, ik heb 2 landen waar ben ik zelf ook een aantal keren geweest.
0: Ja,
3: maar je moet
0: er eentje kiezen.
3: Okay, dan denk ik wel dat ik toch wel voor Duitsland ga. En dan met name het gebied van de vulkaaneifel, dus waar Trier ligt, waar Kogens ligt. Het is ook met de trein is het heel goed te bereizen.
0: Ja.
3: Het beschikt over een heel goed treinnetwerk.
0: Ja.
3: En het gebied staat ook bekend als een luchtkuuroord. Het bevat natuurlijk heel veel natuurlijke bronnen waar je gewoon uit kunt drinken.
0: Dus je hebt hele lekkere wijntjes toch ook daar?
3: Ja, de moezelwijnen, ja.
0: Ja. Hey, ja. En is dat ook het land waar jij en de streek waar je binnenkort naartoe gaat?
3: Nou, ik heb 1 land die staat heel hoog op mijn bucketlist. Alleen dat is nu een beetje gezien de politieke situatie. Is het zeer onverstandig en alleen kom je er ook niet in. Dat is Noord-Korea. Daar zal ik een keer heel graag naartoe willen.
0: Oh joh, daar kom je inderdaad niet in. En waarom wil je daar zo graag naartoe?
3: Ja, ik heb namelijk een voorliefde voor die propagandistische straatkunst. En die wil ik gewoon een keer met eigen ogen zien. Dat is eigenlijk naar aanleiding van het programma wat Flotje Dessing deed. En die is namelijk in Noord-Korea geweest.
0: Aan het eind van de wereld.
3: Ja, en er is namelijk ook een band, daar ben ik helemaal fan van. Die heeft als eerste album had hij namelijk over het budget. Dat is het zelfvoorzienendheid. Dat is dus de ideologie van Noord-Korea. Daar hebben ze een album over gemaakt. Nou ja,
0: zo.
3: En daardoor ben ik ook eigenlijk heel niet geïndoctrineerd, maar daar ben ik zeer geïnteresseerd.
0: Ja, ik hoor het aan je. Ja, nou even wachten tot de kust veilig is.
3: Dat zal wel wat jaren duren, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Hey, dankjewel, Gerrit.
3: Is goed, doei.
0: Goed zo, dag. Maarten, waar nemen onze luisteraars ons mee naartoe?
1: Nou, Jelle die zoekt het dicht bij huis. Die zegt Nederland is mijn favoriete land. Jos heeft het dan over Kroatië. Schitterend binnenland en een kustweg waar je van kunt dromen.
0: Maar is mooi. Ben ik 1 keer geweest. Echt heel mooi.
1: Ja, dan heb je ook heel blauw water, toch? In de zee.
0: Ik wil het voor jou.
1: Ik ken de plaatjes. Patrice die zegt ooit in Portugal geweest. Dat is Griekenland, Spanje en Italië in 1. Volgens mij wel waar, ja. Tina dan, Ierland en Schotland vanwege het landschap. Willem
0: ben ik
1: is...
0: nog nooit geweest. Jij wel?
1: Nee, maar wel ook weer, de beelden wel. Dat ziet er wel prachtig uit.
0: Ja, maar je hebt gewoon een prachtig leven. Want je bekijkt gewoon van ieder land de beelden. Je hoeft nergens naartoe.
1: Ik doe gewoon Google afbeeldingen, typ het in. En dat is net alsof ik op vakantie ben.
0: Ja, en zit je op de bank met je hondjes en een dekentje.
1: Precies, kost geen drol. Nou, Willem dan, die heeft het over heel Azië een jaar lang doorheen getrokken. Alles was mooi behalve Bali, want dat vindt hij te toeristisch. En Paulien tenslotte Oost-West. Thuis best.
0: Ja, dat hoor je toch ook heel vaak.
1: Ja.
0: Maar ja, het er zo even over hebben, dan komen toch die plaatjes voorbij.
1: Ja.
0: Is het toch leuk?
1: Precies.
0: En dan draai ik gewoon even lekker speciaal voor jou en Toscane. Gewoon even een Italiaanse plaat.
1: Nou, doe eens gek.
0: Doe je ogen dicht. Smeer jezelf in met zonnebrand en laat je gaan.
1: Heerlijk wijntje erbij.
0: Zo.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
1: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
0: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
2: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja,
7: ja, lekker.
6: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
9: Proost.
10: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
15: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
17: Ja, ik ben Ilse de Lange. En tegenwoordig kom ik dus uit het Gooi. Ja, het is zo.

0: aangetroffen op het Sierplein in Amsterdam. De man is mogelijk slachtoffer geworden van een steekpartij. Rond 11 uur kreeg de meldkamer een melding van een gewonde man. Eerst werd er een ambulance gestuurd, later dus ook politie vanwege een mogelijk steekincident. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt de zaak. Bij een ernstig ongeluk in Hippolytushoef zijn gisteravond 2 personen gewond geraakt. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing, vermoedelijk door een voorrangsfout. De brandweer moest eraan te pas komen om het tweetal uit het voertuig te bevrijden. De 2 inzittenden van het andere voertuig raakten door de klap bekneld in hun auto. De brandweer moest ze bevrijden, waarna ambulances beide slachtoffers naar het ziekenhuis heeft gebracht. Ja, hoe ernstig de verwondingen zijn, dat is nog niet bekend. De enorme ontploffing in Osdorp van afgelopen vrijdag is mogelijk veroorzaakt door flitskruid, een sterke explosieve stof. Dat zegt een explosieve deskundige tegen RTL Nieuws. De impact van de klap is zo groot, zegt hij, dat er wel een explosieve stof gebruikt moet zijn. Voor de explosie in Amsterdam zijn inmiddels 3 mensen aangehouden. Er zijn ook 2 voertuigen in beslag genomen. Waarvan de 3 precies worden verdacht, dat is niet bekend. June, heb jij een beetje een groene tuin of een beetje een groene buurt waar jij woont?
1: Nou, mijn tuin is best wel groen.
0: Nou, dat is hartstikke goed, want ruim 800.000... Ja, jij krijgt punten van mij. 800.000 Nederlanders die wonen in een sterk versteende buurt met weinig groen. Ja, te weinig groen.
1: Ik heb ook een vlinderstruik.
0: Och, dat is leuk. Allemaal leuke insectjes. Maar door die verstening zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Volgens verschillende organisaties zoals Natuur en Milieu, de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen dan ook nodig. Zoals bijvoorbeeld een norm voor het aantal bomen of vlinderstruiken wat mij betreft. Voldoende groen kan veel impact hebben namelijk op de temperatuur. Dat zegt Natuur en Milieu.
2: Je weet dat je doodgaat, dus waarom kan je eigenlijk niet meteen...
0: En dit is nog de oude quote.
1: Nee, ja, dat was niet helemaal bij die tuin.
0: Negatiever.
1: Je weet dat je doodgaat.
0: Ja, nee. Ja.
1: Dat is Wim T. Strippers volgens mij.
0: Klopt, ja. Ja. We gaan door naar de juiste quote.
3: Het kan echt een paar graden schelen. Tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte, die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
0: Ja, want volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050, als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Dus neem een voorbeeld aan June. Plant een vlinderstruik, zou ik zeggen.
1: Oké, okay, maar andere mensen moeten weer een voorbeeld nemen aan jou. Want ik krijg een appje van Gina hier. En die vindt jouw haar zo mooi glanzend.
0: Nou, Gina.
1: Wat heb je gedaan?
0: Ik heb er een borstel doorheen gehaald. Ja, maar dat moet ik vaker doen, hoor ik
1: dat
0: dus.
1: Dat denk ik. Dat heb ik vervolgens ook gedaan. Maar ik zie toch dat mijn haar minder glimt.
0: Nou ja, nog een keer proberen dan. Ja, dat is echt de enige verzorging die het heeft. Maar dankjewel. Nou, en met die positieve noot zeg ik nog eventjes meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
1: Helemaal goed, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
4: Dag June, goedemiddag.
1: Glimt jouw haar ook?
4: Welk haar?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Nou, het zonnetje glimt wel.
4: Ja, het zonnetje glimt wel. Ja, ja. Dat klopt, ja.
1: Krijgen we zonnig weer vandaag?
4: Nou, het is al behoorlijk zonnig, June. Al de hele ochtend schijnt de zon. Alleen in het noorden van de provincie zijn wat meer wolkenvelden aanwezig. Niet al te dik. Maar al met al toch een mooie dag vandaag. Zeker in vergelijking met de laatste dagen. Het is echt wel best wel vriendelijk weer. Met flink wat zon. En de temperatuur is inmiddels opgelopen naar rond de 20 graden. Dus dat is duidelijk hoger de laatste week zo'n beetje op de meeste plaatsen. En de wind is matig uit het oosten tot noordoosten en draait in de loop van de middag naar het noorden. Die bewolking die nu nog boven een deel van het land hangt, hangt samen met een zwakke storing die onderweg is naar Duitsland. Daar valt wat regen, bij ons blijft het dus droog. Vanmorgen echter is een volgende storing nog van belang die over de Britse eilanden naar het noordoosten trekt. En vanavond is het zonnig, maar de komende nacht neemt de bewolking toe. En morgen starten we weer bewolkt en er kan ook wat regen vallen. Maar in de middag trekt dat weg. En die lucht die dan ons land binnenstroomt is echt de voorbode van vochtig warme lucht die vanaf donderdag toch wel zijn intrede gaat doen. Duidelijk zijn intrede gaat doen. Temperatuur overigens morgenmiddag wel iets boven de 20, 22 graden. En matige wind uit het zuidwesten aan de kust vrij krachtig. Nou, donderdag is dan een dag met veel zon en hoge temperaturen. Het kan op veel plaatsen zomers warm worden, zo rond de 26 graden.
1: Okay.
4: We zien ook echt duidelijk de opbouw van een krachtig hoge drukgebied in de bovenlucht, boven het westelijk deel van Europa, ook Midden-Europa. Storingen komen daar, althans grote storingen.

0: springen niet meer doorheen. Maar aan de rand ervan zit nog wel vrij veel vocht. Een kleinschalige storing zou misschien donderdagavond in het zuidwesten al een regen- en onweersbui kunnen veroorzaken. Mm-hmm. Dus dat is ook het beeld van de dagen daarna. Vrijdag wordt dan de toch wel een hete dag, zou je kunnen stellen. Op veel plaatsen wordt het meer dan 30 graden.
1: Zo.
0: 31 graden in onze provincie op veel plaatsen. De luchtvochtigheid is ook relatief hoog, dus het doet drukkend aan. In het zuidoosten van het land zijn zelfs temperaturen om en nabij 35 graden mogelijk.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is volle bak. En dan later op de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. In het weekeinde blijft het in het binnenland warm tot zeer warm. Maar in onze provincie en in het noorden van het land zie je toch wat invloed van zee, westelijke wind, west-zuidwest, later west tot noordwest. En dat betekent dat de temperaturen wat lager zullen uitvallen, maar nog wel rond 25 graden gaan uitkomen. En in het Gooi waarschijnlijk wat hoger.
1: Ja.
0: Dus het blijft zomers, alleen niet meer die tropische warmte van vrijdag.
1: Nee, wel, dat is één dagje.
0: Ja, maar wel in het weekend toch wel vrij drukkend weer, hoor. De luchtvochtigheid is hoog en met name op zaterdag is er ook nog wel kans op een regen- of onweersbui.
1: Ja.
0: Dus de zomer die is duidelijk...
1: maar de zomer gaat toch ook in op 21 juni?
0: Ja, dat klopt. Zomerzonnewende in het weekend inderdaad. Langs de dag. Vroeger was het zomer en dan was het aangenaam. Tegenwoordig is het zomer en dan is het meteen, heet vaak.
1: Ja. Ja.
0: Dat is wel het verschil, hoor. Het is
1: één dag dat we moeten overleven. Heb je van mij de luchtdruk en de weerspraak?
0: Ja, de barometer staat op 1013 tot 1014. Juni spoort al velen aan om voor plezier op reis te gaan.
1: Mooi, daar doen we het mee. Ik heb morgen een jarige zoon. Die vond het leuk als ik een dag vrij nam om te gaan parachute springen. Ik niet, hij wel.
0: Okay,
1: dus ik ben er donderdag weer.
0: Ja.
1: Oké, okay. Goed zo, dag.
0: Ja, dag.

0: Jason Mraz, Maarten met...
1: I'm yours.
0: Oh, ik dacht dat je het nooit zou zeggen.
2: NH.
0: NH.
2: June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
4: June tot 2.
3: Pin.
4: Pim Pam Pet.
2: June tot 2.
5: Speelt Pim Pam Pet.
0: Er komen hoge temperaturen aan.
1: Ja.
0: Met een piek op de vrijdag.
1: Met een piek op de vrijdag.
0: Waar ben jij dan?
1: Dan ben ik niet hier.
0: Nee.
1: Ik ben vrij.
0: Dan lig je ergens in het water.
1: Nou, dat denk ik ook weer niet. Want het water duurt weer even voordat het opgewarmd is, hè?
0: Dat kun je hebben. Met je hondjes.
1: Oké. Okay.
0: De selectievraag van Pim Pam Pet voor vandaag is... waar denk je aan bij de zomer?
1: Oké. Okay.
0: Vind je het leuk?
1: Ik vind het enig.
0: Enig zelfs?
1: Ja, vind het leuk, ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Een 7,5 vind ik het. Gewoon leuk.
0: 7,5?
1: Ja, gewoon leuk.
0: Ja, dat doe ik er niet voor.
1: Oh, dan een 8.
0: Ja, dat is beter. Waar denk je aan met de zomer? Met de elf van Leo?
1: Ja. Je kijkt maar dat ik nu iets weet. Ik denk ergens liggen.
0: Ja.
1: Likken aan de ijs. Liggen en likken.
0: Ja, maar liggen en likken is denk ik niet alleen in de zomer aan jou besteed. Oh. 088 850 51 52. Dit komt niet

0: Anita Tikkaren en Good Tradition.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Petten met twee kandidaten. Die zijn ingeloten door jou, Maarten.
2: Ja.
0: Dat kun jij namelijk heel erg goed.
2: Zeker.
0: En wat zijn de steekpenningen vandaag?
2: Wat is een steekpenning?
0: Dat je gewoon iets krijgt als jij gewoon iets voor elkaar iets regelt.
2: Nou, ik heb
0: een doosje wijn, dat Roos
2: oh,
0: zegt.
2: Oh, dat bedoel je, beloning. Ja. Ik heb van Thea en Roos voor twee lieve vrouwen. Ik had niks nodig.
0: Nee.
2: Nou, voor lief. Ja.
0: Deze keer had je niks nodig. Oké, de vraag die gesteld is, waar denk je aan bij de zoon met de elf van Leo?
2: Ja.
0: Wat kwam er binnen?
2: Een lekkere lunch op het strand, luieren, luchtige kleding, lopen, lichaamswarmte, lichaamstemperatuur, dat soort dingen.
0: Oh ja. Nou, dat snap ik wel. Die temperatuur die wordt heel hoog, hè, aanstaande vrijdag. Dus die temperatuur van het lichaam. Och, man, is ook niet meer te houden. Dag Roos en Thea, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag. Roos, wat had jij als antwoord?
3: Luieren.
0: Luieren, heel goed. En Thea?
4: Lachen.
0: Lachen. Nou, ik zou,
4: ik zou ook eens luieren zeggen, maar toen dacht ik ineens, nou, lachen.
0: Lacht het anders? Lacht het anders in de zomer dan in de winter, denk jij?
4: Ja, ik denk het wel. Ben je vrolijker misschien?
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, als het zonnetje wel veel vrolijker.
2: Vaker in de zomer lach je meer dan in de winter.
0: Ja, dat is waar. In de winter zijn we ook een beetje
4: zachtijnig. Maar jullie lachen ook heel veel.
0: Ja, wij lachen altijd. Het maakt voor ons niet uit. Of het nou regent of dat de zon schijnt. We gaan beginnen, dames. Is de voorzitter er klaar voor?
2: Ja.
0: Mooi. Dan is de eerste vraag de volgende. Wat leer je op school? Een vak op school. Hier komt de letter. Een vak op school met de K van Karel. Oh, de K van Karel.
2: Ja.
0: Denk aan de middelbare school, aan het vak tekenen. Dan zit daar ook een vak bij.
4: Koken, ik weet het niet.
2: Kookles,
4: het
2: niet,
0: ja. Ja, kookles. Ja.
2: Kookles heb je ook. Ja. Had ik bij verzorging, gingen we spaghetti koken. Dus dat klopt. Thea. Jij bedoelt kunstgeschiedenis, denk ik.
0: Ja.
2: Ja.
0: Is wat anders dan spaghetti koken.
2: Ja, heb ik echt op de middelbare school.
0: Ja?
2: Ging ik pasta maken bij verzorging.
0: Dat heb je toch een leuke school gehad. Vraag nummer 2. Iets zouts. Iets dat heel erg zout is. Wat is er zout? Met de P van Pieter.
4: Patat.
2: Patat, ja, tuurlijk.
0: Hartstikke met zout erop. Ja, hartstikke goed.
4: Lekker.
0: Ja. Oké, dan gaan we naar vraag nummer 3. Iets dat rond is. Iets dat rond is. Wat is er rond met de W van Willem?
4: Wereld.
2: De wereld.
0: De wereldbos. Ja, zeker. Ja.
2: Opnieuw een punt voor Roos.
0: Oh, maar het gaat niet helemaal gelijk op dus.
2: Nou, 2-1, dus het kan nog alle kanten op
0: 2-1,
2: hoor.
0: Ook.
2: Geen paniek.
0: Hartstikke goed. Oké, vraag nummer 4. Wat hoort er in de keuken? Wat hoort er in de keuken? Let op. In de keuken kan er van alles nog wat staan en liggen. Het is de, officieel de D van Dirk.
4: Dinerbord.
2: Ja. Een dinerbord, bestaat dat?
0: Ja, je hebt dinerborden, je hebt ontbijtbordjes.
2: Oh, bij mij is gewoon een bord en daar kan alles op. Dan lunch je op, de ontbijt je op.
0: Heb je niet grote en kleine bordjes?
2: Jawel, dat klopt. Is dan die grote diner en die kleine is ontbijt?
0: Is ontbijtbordje.
2: Oh.
0: Ja.
4: Ook bij de kookles leer je dat, hè, op school.
0: Ja, maar ja, zo weer een tijdje geleden.
2: Ik mag gewoon honger hebben, een groot bord. En als ik niet zoveel honger heb, een klein bord.
0: Oh ja, dat kan ook nog wel wezen. Wat is nu de stand?
2: Ja, nu is het wel 3-1 voor Roos. Nu wordt het wel echt spannend.
0: Oké. Okay. Ja. De laatste vraag is de volgende. Wat kan er breken? Wat kan er breken? Oh, je kan ook iemands hart breken. Oh, het is de H van Hagelslag. Wat kan er breken? Ik zei het al.
2: Best wel veel kan breken als je het bij hard genoeg gooit.
0: Wat kan er breken? Maarten, wat doen we als er geen antwoord komt?
2: Eenmaal andermaal.
0: Wat voor ding?
2: Wat zeiden jullie?
4: Andere vraag.
2: Ja,
4: ik weet het niet.
2: Andere vraag.
0: Andere vraag.
2: Ja, maar het is toch eigenlijk een stap.
4: Ja,
0: we doen geen andere vraag. Ik zei, je hart kan breken. En toen werd het de H van hart. En toen zei niemand hart.
4: Jammer. Oh, maar dan ben ik een naaper. Dat wou ik niet.
0: Oh, lief. Nou, als je toch eens weet hoeveel ik naaap in mijn leven.
4: Jij mag.
0: Zie met een leuk bloesje aan. Hij heeft er hangen ik al in de nek. Oh, wat voor bloesje is dat? Nee, maar hartstikke goed. Dus bij deze gewonnen.
2: Roos.
4: Nou, dankjewel.
0: En Roos blijft een lekker. Thea, tot de volgende keer.
5: Ja, we blijven lachen.
0: Ja, nou, weet je, okay, ja, maar lachen is de basis van het leven. Doeg!
5: Doei!
0: Simon Keizer zit nog een broodje te eten.
2: Ja, wat zit erop?
0: Als hij zijn mond leeg heeft, dan komt hij deze kant op.
2: Hier komen jij.
0: Ja.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
8: Pelgrim verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmeer. Superleuk.
9: Ik ben Martijn met E.

0: 1 uur precies. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De strafzaak tegen voormalig Haarlemmermeersraadslid Paul Meijer is uitgesteld. Meijer moest vandaag voor de rechter verschijnen vanwege verdenkingen van misbruik van overheidsgeld. De enorme ontploffing in Osdorp van afgelopen vrijdag is mogelijk veroorzaakt door flitskruid, een sterke explosieve stof. En een fietster is met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een auto in Heilo. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin, en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
4: Voordeelhaartjes.nl.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Ik heb heel veel pijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
13: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: June tot 2.

0: mensen die meekijken op televisie, die weten al waarover ik het ga hebben. Want ik laat het boek zien op dit moment. Je hebt mensen die ken je als artiest eigenlijk al jaren. Eerst met z'n tweeën, later alleen, met een solo carrière. En dan leert hij ze als mens nooit helemaal kennen. Maar daar gaat nu verandering in aankomen. Want Simon Keijzer heeft een boek geschreven met de titel Wat moet, dat moet. En daarin vertelt hij zijn persoonlijke verhaal over succes, twijfel en ook de moed om eerlijk naar jezelf te kijken. Want als alles goed lijkt te gaan, maar als je dat niet voelt, dan wordt het tijd om dat te veranderen. Simon Keijzer, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, de titel klinkt misschien wat negatief, wat moet, dat moet. Maar de eerste moet is met een D.
0: Ja,
1: en daar zit voor mij, daar zit voor mij alles in. Je hebt durf nodig om dat inderdaad aan te gaan kijken als iets niet goed voelt.
0: Ja, het ging niet zo goed met je. Althans, je kwam tot ontdekking dat dingen anders moesten. En dat was rondom je 40ste. Vandaar de moed om dit boek te schrijven, want daarover gaat het. Hè. Je verweeft twee fases in je leven eigenlijk. De periode voor je 40ste en wat er daarna gebeurde. Wat gebeurde er op je 40ste?
1: Nou, het was iets eerder. Eigenlijk gebeurde het bij de geboorte van mijn dochtertje. Dat is nu bijna 9 jaar geleden, dus toen was ik 33. Toen merkte ik echt van, nu klopt er gevoelsmatig iets niet. Want ik voelde daar weinig bij.
0: Je was niet blij? Of niet blij genoeg?
1: Ik was rationeel heel blij, maar niet op gevoelsniveau. En dat klopte niet. Toen heb ik dat nog een beetje, aanlopen modderen.
0: Ja.
1: Sorry. En toen, rond mijn 35, 36, heb ik een coach bezocht. En die heeft mij al heel veel inzichten gegeven over waar het misschien in de knoop zat.
0: Ja.
1: En uiteindelijk raadde zij mij aan om ooit eens naar Costa Rica te gaan. Want daar is een retraite waar ze niets anders doen dan wat zij bij mij deed. Namelijk tot de kern gaan. En dat heeft wel, dat durf ik te zeggen, dat heeft mijn leven echt doen veranderen. Ja. En die Costa Rica-reis is de rode draad van mijn boek. Vanuit Costa Rica zep ik een beetje door mijn leven.
0: Ja, 12 dagen ben je in retraite gegaan. Daar schrijf je ook over, dat heb je ook bijgehouden. Ik moet zeggen, je geeft heel veel inzichten. En ik denk werkelijk, ja, ik kijk om me heen. Ik weet niet hoe het met de mensen hier verder zit in de studio. Maar ik denk dat we allemaal iets kunnen opsteken van dit boek. Dit is een cadeau geweest voor de rest van jouw leven, als het ware.
1: Ja, maar dat was echt niet de bedoeling. Het was eigenlijk vrij...
0: Je dacht, ik ga op vakantie en ik ga apen kijken.
1: Nou, nee, die trip was wel de bedoeling. Maar dat er een boek zou komen, was nooit de bedoeling.
0: Nee, ging je niet met dat idee daar?
1: Helemaal niet. Nee, ik heb een theatertour gespeeld nadat ik terug was uit Costa Rica. Toen ik besloot, nou, volgens mij wil ik nog steeds muziek maken. En in die theatertour was ik ook al wel vrij open en kwetsbaar.
0: Heel persoonlijk.
1: En daar kreeg ik heel veel mooie reacties op. En met name over een anekdote over de nieuwjaarsbrand waar ik over vertelde. En toen bedacht ik me na die tour, hey, wacht even, het is binnenkort 25 jaar na die brand. Ik ga dit dus voor mezelf helemaal gedetailleerd uitschrijven. Want ik weet veel nog. En ik vond dat een mooi haakje. Maar toen ik begon, wilde ik voor mezelf dan ook beschrijven dat ik het jaar daarvoor mijn vader had verloren. En dat kennelijk heel veel ellende in een korte tijd was, waardoor ik mijn gevoel had afgevlakt en ik daar pas heel recent mee aan de slag was gegaan. Dus toen ik eenmaal begon te schrijven, liep het een beetje uit de hand. Het bleef niet bij die brand. Het werd allesomvattender en ontstond er een boek.
0: Ja.
1: Dus het was echt bedoeld om voor mezelf van me af te schrijven. En het is leuk wat je zegt, iedereen vindt er iets voor zichzelf in. Dat is echt bijvangst. Maar daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ja, maar dat had ik nooit voorzien.
0: Nee.
1: En ik zit daar nu middenin. En ik vind het zo bijzonder om alle reacties te horen en te lezen.
0: Ja, ik volg je op Instagram inderdaad. En ik zie dat jouw boek gewoon veel wordt aangeschaft. Mensen nemen het mee op vakantie. Mensen lezen het ook hier in eigen land. En wat dat betreft maak je heel wat los. Met inderdaad de manier waarop jij je zo kwetsbaar opstelt. Even terug naar twee, denk ik, de meest traumatische momenten in jouw leven. Dat is inderdaad het verlies van je vader in hele vrij korte tijd, op jonge leeftijd, en inderdaad een nieuwjaarsbrand. Toen heb jij, daar schrijf je ook over, een muurtje opgetrokken.
1: Ja, maar dat wist ik niet, hè?
0: Nee, daar ben je nu achtergekomen.
1: Daar ben ik nu snap ik het allemaal wel. Maar toen had ik kennelijk een soort van overlevingsmechanisme van, dit laat ik niet binnen. En dat was heel handig op dat moment. Ik kon dat allemaal daardoor handelen. En ik kon mijn leven verder leiden. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk ook nog wel cool. Van zo, ik kan veel hebben.
0: Ja.
1: Niet wetende dat ik eigenlijk mezelf aan het afsluiten was. Maar ja, dan ga je wat afgevlakt door het leven. Maar ik ben me daar nooit bewust van geweest. Want je begon het interview met te zeggen, het ging niet goed met je.
0: Je wist helemaal niet dat het niet goed ging.
1: Ik wist niet dat ik niet diep kon voelen.
0: Maar ik heb wel gelezen in je boek dat op een gegeven moment Annemarie zei tegen jou, je vrouw, dit gaat niet goed met de Simon zoals jij nu bent.
1: Ja, die heeft mij ook wel flink een flink aantal keren overigens wakker geschud. Ik schrijf er maar één keertje over. Maar ik, ja, het ging een beetje hand in hand met kort af zijn. Snel geïrriteerd, kort lontje, snel uit je slof schieten. En ik was gewoon niet een prettig mens thuis.
0: Nee.
1: En ik acteerde wel een leuke vent. Maar dat was ik thuis helemaal niet. Nee. En zij zei dat op tijd en dat was heel goed.
0: Ja, en dat is meer ook, en dat kwam ik in het begin van je boek tegen, dat jij leefde voor de buitenwereld. Je vergat een beetje de binnenwereld, maar je leefde vooral naar de buitenwereld. Is dat nu inderdaad volledig veranderd?
1: Nee. ik wou volmondig ja zeggen. Maar het is ook logisch, hè, als je dus het gevoel afsluit, wat blijft er over? Dat is denken. En dat is altijd gericht op naar buiten. Wat vinden mensen van mij? Gericht op zorgen. Ego komt nogal groot aan bod binnen het boek. Dat ik erachter kwam wat dat eigenlijk is. En, maar ik heb dat geleerd te herkennen. Dus en ik heb geleerd wel bij mijn gevoel te komen. Maar wat ik heel belangrijk vind te vertellen is dat ik echt niet nu een geheeld persoon ben. Ik ben gewoon.
0: Zo kijk ik wel een beetje naar je.
1: Nee, ja. Het gaat heel goed met mij. En ik begin elke dag met.
0: Half zes sta je op, heb ik gelezen.
1: Ja, met deze tools. En elke dag probeer ik vanuit gevoel te starten. En dat is heerlijk om die dag zo te beginnen. Maar dat lukt me echt niet de hele dag. En het zijn namelijk patronen die jij 35 jaar bij hebt gedragen, dat is niet opeens weg.
0: Nou ja, en het is op retraite 12 dagen lang op Costa Rica makkelijk uit te voeren. Maar als je dan eenmaal thuis bent met je gezin, is dat een ander verhaal.
1: Ja.
0: Even jouw laatste single. Die heet uiteraard Wat moet met een D, dat moet met een T. Die drijven tussendoor. En zo meteen praten we verder over het boek van Simon Keizer.
2: Wat als ik

0: daar waar jij het zomaar pakken kan. En dat gaat natuurlijk ook over kansen. We praten verder met Simon Keizer. Hij heeft een indrukwekkend boek geschreven. Ik vond het op sommige momenten ook echt gewoon inspirerend, maar vooral ook emotioneel. En heel eerlijk geschreven. Dat vind ik echt, echt mooi. Simon, en voor de rest staan er ook heel veel foto's in. Je neemt ons mee ook naar vroeger. En ik denk, oh, wat een jonge Simon. Volgens mij heb je zelfs in die tijd nog eens een keer opgetreden bij ons op de Markt in Purmerend. Paul Jong heet dat nog wel. Maar nu even de retraite. Je bent 12 dagen lang op een retraite geweest in Costa Rica. Dan kom je binnen. Niemand wist wie je was. Allemaal onbekende mensen uit allemaal verschillende werelddelen en landen natuurlijk. En je begon daar direct volgens mij met een meditatie en een body movement. En je was zoekende nog een beetje naar je houding. En jij stelde jezelf, je moest ook wandelen in silence, vond ik ook wel mooi. Maar je stelde jezelf daar de vraag, wie ben jij, Simon, na het weglaten van Nick en Simon als duo? Was dat een grote vraag voor jou?
1: Ja, maar voor iedereen. Want die vraag gaat breder. Wie ben jij zonder het ego? Kijk, heel Nick en Simon is toch een bepaalde rol die je zelf hebt aangenomen. En ik vraag me in dat boek ook af, wie was ik dan voor Nick en Simon? Nou, toen schreef ik een tijd liedjes met Jan Smit. En daarvoor heb je de rol van student. Maar dat is een bepaalde manier van kijken naar het leven. Ja. Maar wat nou als je die rol die jij zelf eigenlijk hebt bedacht. Wat nou is
0: hoort
1: dat?
0: Bij dat ego, want dat schrijf
1: bij
0: je
1: het
0: vaak
1: ego,
0: over.
1: Inderdaad. Dus het is, ik vind dat zo waanzinnig interessant. Want wie blijft er nou over als dat wegvalt? Maar dat was een vraag voor iedereen. En ik denk ook voor alle luisteraars. Het is zo'n interessant iets. Ben je buschauffeur, dan gedraag je je wat autoritair misschien naar je gasten. Of ik noem nou maar gewoon een voorbeeld wat in me opkomt. Maar iedereen speelt een rol.
0: En als een deel van die rol wegvalt, dan is de vraag wat er overblijft.
1: Exact. Iemand die scheidt, je zei het net buiten het opnames om. Wie ben je nou als die identiteit wegvalt? Dat is ook een soort identiteit. Na een scheiding, sorry. Of je baan kwijt. En dat is zo interessant. Want dat is een soort houvast geweest. Van dit ben ik. Ik had een heel mooi gesprek een keer met Splinter Chabot. Splinter Chabot, daar zat ik mee in een podcast. En die gaf het voorbeeld dat mensen vaak tegen hem zeggen, jij bent toch homo? En dan antwoordt hij altijd, nee, ik ben Splinter en ik val op mannen.
0: Ja.
1: En dat hij is als identiteit niet. Nee. Vond ik zo'n mooi antwoord. Ja. Dus de vraag, wie blijft er nou over zonder, in mijn geval Nick en Simon, was een hele interessante.
0: Ja. En dan kom je daar, hè? Dan is dat een van de vragen die gewoon een grote rol speelt. Dan ga je daar dus in retraite. Wat dat betreft neem jij ons mee ook in die verschillende dagen. En dan vond ik het wel heel mooi dat je die eerste meditatie, dat je gesloten ogen en dat je daar helemaal aan over moest geven, maar dat je stiekem toch een beetje aan het kijken was.
1: Ja.
0: Dat schrijf je ook eerlijk, vind ik mooi. Was het moeilijk om daar compleet in mee te gaan in het begin? Hoe ging dat?
1: Nee, helemaal niet, want ik had me hier. Ik keek hier zo naar uit. En ik wist, dit is waarschijnlijk een once in a lifetime experience. En dan moet ik daar ook vol in gaan. Bij aankomst leverde je ook je telefoon in. Ja. Nul afleiding, geen contact met thuis. Dus dan ben je het aan jezelf verschuldigd om hier helemaal open in te gaan. In mijn geval was het overigens Costa Rica, omdat ik in alle anonimiteit dit wilde doormaken. Het kan ook veel dichter bij huis. Ik krijg af en toe DM's van, had ik dit maar gekund? Ja. Maar er zijn ook gewoon van die cirkels in Nederland. Of in Frankrijk zijn er 2-weekse events volgens mij. Maar ik vond zo ver mogelijk het allerbeste voor mij.
0: Ja, maar op het laatst heb je wel verteld wie je was.
1: Sorry?
0: Op het laatst heb je daar wel verteld wie je was.
1: Ja, het kwam wel aan bod. Omdat je dan voelt, nu doet het er niet meer toe.
0: Nee.
1: Want iedereen vertelt wel hun afkomst. Maar dat telt niet mee.
0: Nee. En dan kom je thuis, hè? En dat schrijf je ook op het eind. Dan kom je thuis. Wie was ik geworden zonder schild? Wie is nou vredesnaam Simon? En dan kom je thuis en dan zie je Annemarie. En je ziet je zoon, je ziet je dochter. En hoe gaat het dan met je?
1: Nou, ik kwam thuis en ik was bij lange na niet geheeld. De naïveling in mij had dat gewild. Maar waar ik zo dankbaar voor ben, is dat ik wel alles in ieder geval begrijp. Waar dingen vandaan komen. Wat voor overtuigingen ik altijd met me mee heb gedragen. En
0: wat was dat dan?
1: Heb je even. Nou, een overtuiging is... schuld was een grote. Ja. Ik schrijf bijvoorbeeld dat ik niet bij het overlijden van mijn vader was. Terwijl het er echt wel aan zat te komen.
0: Was op school, hè?
1: Maar ik koos toch voor school. Daar zat een groot stuk schuldgevoel. Aansluitend hadden we de nieuwjaarsbrand. Daar was er ook een stuk survivor's guilt. Waarom heb ik het overleefd en waarom waren er 14 overledenen? Dus dat was een overtuiging wat ik heb bedacht en wat helemaal niet hoeft.
0: Nee.
1: Dus als je dan in het heden wordt geraakt op iets van het is mijn schuld, dan kan ik dat nu herkennen van hey, nu word ik getriggerd en ik weet waar dit zit en dit zegt niks over nu. Dus ik heb tools aangereikt gekregen vanuit Costa Rica hoe ik dan nu mag gaan leven. En ik vertel ook dat net buiten de uitzending om. Ik vind dat zo leuk om elke dag...
0: Opnieuw.
1: Want het is zo interessant en het zet me zo lekkerder in mijn vel. Of ik zit zo lekker in mijn vel. Dat ik elke dag denk, nou, we mogen weer. Weet je wel?
0: En
1: het
0: kun je na de plaats straks en na het nieuws dat even uitleggen?
1: Ja,
0: nee, maar dat vind ik een hele mooie advies. Nee, je praat zeker niet te veel. Maar goed, ik kijk naar Laura en die wil zo meteen het nieuws graag lezen.
1: Belangrijk.
0: En ik wil nog even een plaat draaien. Maar laten we dat even indalen. Dat je gewoon ons straks na het nieuws gaat vertellen dat we er allemaal wat aan hebben. Zodat wij, Maarten, ik en alle luisteraars ook die tools meekrijgen.
1: Is goed.
0: Wil je dat?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, okay. Gaan we dat doen. Ik kan alleen maar zeggen, dit boek kan je heel veel brengen. Het lijkt wel voorzitter van de fanclub van Simon Keizer. Maar goed, het
1: ga zo door. Ga
0: nu
1: zo
0: in
1: door.
0: De winkel. Het heet Wat moet, dat moet. Dit is June tot 2 uur bijna. En Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around. Draaien wij tot het nieuws uit onze provincie. Bij het Louden ook.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico.

0: Keuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
1: Ik ben Björn uit Herengewaard.
2: Ik ben Melvin uit Den Helder.
3: Ik ben Jolanda uit Havenhoorn.
4: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
5: Ik ben Patricia uit Barsingenhoorn. Thuis in heel
6: Noord-Holland. 1 minuut over 1:30. We gaan naar Blaricum. Er is op dit moment 18 graden nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De strafzaak tegen voormalig Haarlemmermeersraadslid Paul Meijer is uitgesteld. Meijer moest vandaag voor de rechter verschijnen vanwege verdenkingen van misbruik van overheidsgeld. Maar hij was dus niet aanwezig. Volgens zijn advocaat kampt hij na een operatie met gezondheidsproblemen en kon hij zich niet goed verdedigen. De rechtbank besloot de zaak daarom later te behandelen. Justitie verdenkt hem ervan 10.000 euro's aan fractiegeld voor privé-uitgaven te hebben gebruikt. De enorme ontploffing in Osdorp van afgelopen vrijdag is mogelijk veroorzaakt door flitskruid, een sterke explosieve stof. Dat zegt een explosieve deskundige tegen RTL Nieuws. De impact van de klap is zo groot, zegt hij, dat er wel een explosieve stof gebruikt moet zijn. Voor de explosie in Amsterdam zijn inmiddels 3 mensen aangehouden en 2 voertuigen zijn in beslag genomen. Waarvan de 3 precies worden verdacht, is nog niet bekend. Een fietster is vanmorgen gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Kerkelaan in Heiloo. Het ongeluk gebeurde rond 10:30. Door de aanrijding kwam de vrouw hard ten val. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek. Een 20-jarige man is gisteravond gewond aangetroffen op het Sierplein in Amsterdam. De man is mogelijk slachtoffer geworden van een steekpartij. Rond 11:00 kreeg de meldkamer een melding van een gewonde man. Eerst werd er een ambulance gestuurd. Later dus ook politie vanwege een mogelijk steekincident. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt de zaak. En Jip en Janneke hangen vanaf deze week naast de nachtwacht. Of in elk geval in de buurt. Gezellig samen met Pluk van de Pettenflat, Otje en de Krullenvaar.
8: En ook met Takkie.
7: Ja, want er worden inderdaad, ik denk het wel. Want er worden namelijk tekeningen van Fiep Westendorp tentoongesteld. En de conservator, die is dolblij.
9: Deze tekening, toen ik deze voor het eerst zag op het kantoor van de Fiep Westendorp Foundation in het echt, toen was het eigenlijk een beetje alsof ik een filmster in het echt zag voor het eerst.
8: Pluk!
9: Je ziet Pluk van de Pettenflat en hij zit met de heen- en weerwolf in een bootje met zijn rode kraanwagentje. Hij heeft een vogel op zijn hoed.
7: Nou, dat is toch gezellig.
8: Simon, heb je voorgelezen? Jip en Janneke?
10: Sterker
8: voor je
10: nog,
8: kinderen of doe je nog steeds?
10: Nog, elke avond 2 verhaaltjes aan Joa uit het Jip en Janneke boek.
8: Wat oud is Joa nu, zei je?
10: 4,5.
8: 4,5. Ja. Oh, wat heerlijk. Leuk. Mooi.
7: Ja, hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, ga naar het Rijks en ga ze bewonderen.
8: Mooi. Of luister naar de verhaaltjes van Simon Keizer.
7: Inderdaad.
8: Maar dan is het niet op Storytel dat hij voorleest dat Jip en Janneke.
7: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
8: Want dan leest hij zijn eigen boek voor. We gaan naar het weerbericht, Jan Visser.
11: Op een paar wolkenvelden na is het vanmiddag zonnig en ook vanavond schijnt de zon. De temperatuur loopt op naar zo rond de 21, lokaal 22 graden. In het noorden van de provincie wordt het 19 tot 20 graden. En de wind is matig uit het noordoosten, draaiend naar noord. Morgen in de ochtend veel bewolking en misschien wat regen. In de middag wordt het droger, maar pas later op de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. En 's avonds klaart het breed op. Het wordt maximaal morgen 21 tot 22 graden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. De wind is zuidwestelijk en matig, aan zee vrij krachtig.

0: Dat was Frank Boeiengroep met Kronenburg Park.
1: Is er nog iets te doen?
2: Simon, we praten zo meteen nog even verder over je boek.
0: Ja?
2: Daar hebben we nog wel even voor. Want er is ook iets anders en daar willen we even wat aandacht aan besteden. Want gitaarliefhebbers, daar ben je er één van.
0: Ja, laat ik voor dit gesprek gewoon volmondig ja zeggen. Ja,
2: okay.
0: Zeker.
2: Nou, aankomende zondag is er iets heel leuks in het Zuiderzeemuseum. En er is een heel festival rondom dit instrument. En het wordt georganiseerd door het Zuiderzeemuseum. Iris Akerbout hebben wij aan de lijn zometeen. En Tim Palman. Dag Tim en Iris, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ik laat het gesprek even over een Simon Keizer. Vind ik leuk.
0: Oh, wat leuk. Nou, ik heb wel vragen. Wat moet ik me voorstellen bij een gitaarfestival?
3: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja.
3: Het is eigenlijk een dag waarin we de gitaar in alle facetten die het instrument te bieden heeft in het zonnetje zetten. Dus dat kan gaan over professionele gitaristen, over leerlingen, over liefhebbers van de gitaar. Maar ook allerlei verschillende smaken. Dus dat kan gaan over flamenco muziek. Het kan gaan over fingerstyle. Het kan gaan over klassieke muziek, Argentijnse tango. Je noemt het maar op.
0: En dan zijn er allemaal verschillende tenten waar de onderwerpen zich voordoen of zo?
3: Ja, dus we hebben de prachtige locatie van het Zuiderzeedorp.
0: Oh,
3: eigenlijk een soort verkleind. Ja, het is eigenlijk een soort dorp waarin in elke uithoek van het dorp, van de kapel tot het koffiehuis, tot het dijkmagazijn, allemaal verschillende gitaarmuziek te horen is.
0: En spelen jullie beiden dan ook gitaar?
4: Nou, ik helaas niet.
0: Okay,
4: nee, Iris. Nee. Tim volop.
3: Ja, dat is naast het organiseren van dit festival wel mijn beroep, ja.
0: Oh, je beroep. Heb ik een grootheid gemist? Sorry, dan, in dat geval.
3: Nee hoor, een heel groot liefhebber. Laten we het daarop houden.
0: Oh, oké. Okay. Zijn er ook optredens? Ga ik gewoon een beetje van uit.
3: Ja, uiteraard. Ja, de hele dag is gevuld met optredens. Eigenlijk van 11:00 's ochtends tot 5:00 's middags. We hebben een prachtige plattegrond, zowel beschikbaar op de website van het museum als op www.gitaarfestivalenkhuizen.nl. Daar staat de plattegrond van dit jaar al op. We hebben een 15-tal aan podia met allerlei verschillende optredens over de hele dag verspreid.
0: En is het sec dan gitaarmuziek of wordt er ook gezongen? Nou, ik zie dat het Vaderdag is. Wat op zich natuurlijk wel echt iets voor, misschien voor een stereotype vader. Die wil wel naar een gitaarfestival. Maar ik ben al voorzien. Doordat mijn vrouw allerlei dingen organiseert.
2: Ja, hij heeft van alles georganiseerd natuurlijk.
0: Maar dat klopt toch? Het is toch zondag 21 juni?
3: Dat is correct.
0: Ja. Ja, ik begin nieuwsgierig te raken.
2: Ja, en dat is ook de bedoeling van het hele leuke gesprek dat jij gevoerd hebt, Simon.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: Alsjeblieft, graag gedaan.
2: Iris, jullie bedankt voor het van het Zuiderzeemuseum, want we mogen een paar kaarten weggeven. Dat doen we dan ook met alle liefde. Tim, jij succes met de organisatie. Aanstaande zondag dus, het gitaarfestival in het Zuiderzeemuseum.
3: Hartelijk dank.
2: Ja,
4: dankjewel.
2: Ik ben blij dat ik ook nog kort wat kon zeggen, maar ik vond het heel leuk, Simon.
0: Nou, ik vond het ook. Ik ga terugluisteren.
2: Doe dat. Tim en Iris, succes.
0: Dank jullie wel.
2: Dag. En voor de vrijkaarten 088 850 51 52 voor zondag. Ah.

0: Wet, wet, wet and love is all around. We praten nog even verder. Heerlijk zo'n gast die er een uur is. En dan heb ik het over Simon Keijzer. Hij heeft namelijk een boek geschreven. Wat moet met een D, dat moet met een T. Simon, even om de mensen zo tegen tweeën nog even een boodschap mee te geven uit dit boek. Jij stond op een kruispunt in je leven, iets voor je 40ste, doorgaan zoals het is of eerlijk naar jezelf kijken en veranderen. En dat laatste heb je gedaan. Het was een startpunt van een innerlijke reis die je helemaal verwerkt hebt in het boek. He, inclusief de retraite in Costa Rica, terugblikkend op zware momenten in jouw leven. Trouwens, voorzien ook van heel veel foto's, dat we ook een hele kleine Simon zien op de middelbare school. Sterker nog, ook leuke foto's uit het gezin, onder andere met jouw dierbare vader, die je al zo lang moet missen. Kun jij ons, luisteraars en medewerkers hier, iets meegeven over de tools die jij hebt aangereikt gekregen in Costa Rica?
1: Ja, er zijn. Ja. Nou, nu kom ik zo over als degene die alles maar weet. Dat is niet waar. Maar ik heb inderdaad tools aangereikt gekregen. Ik weet inmiddels dat je bent niet je gedachten. Dat vind ik een hele mooie. Vaak zijn we helemaal verzand in allerlei gedachtenkronkels. Gaan we die geloven? Maar dat hoeft geen waarheid te zijn.
0: Zorgt er ook voor dat ik in de reden val dat je wellicht overkomt met een ander ego dan dat je dat werkelijk hebt?
1: Ja, nou ja, het ego ontstaat daarin wel. Die wordt aangewakkerd door alleen maar te blijven denken over gisteren en morgen. Maar je bent dus niet die gedachte. En het programma zelf daar heet het Choose Again / Heal Your Mind. Maar Choose Again wil zeggen dat je in elk moment van de dag kunt kiezen hoe je een situatie aanvliegt. Vanuit een impuls, vanuit een oud patroon of
0: oude pijn ook, kan oude eventueel. Pijn,
1: of uitzoomend en wat liefdevoller naar de situatie kijken.
0: En is dat laatste beter?
1: Nou ja, dat lijkt me. Ja, dat is een spoiler. Dat is beter. Ja. Maar wat niet wil zeggen dat mij dat altijd lukt. Maar ik vind het een onwijs leuk spel om elke dag te doen.
0: Ja. Kost dat jou veel energie?
1: Nee, joh. Nee, het geeft energie. Ik vertel inderdaad dat ik elke ochtend vroeg uit bed stap. 5:30, omdat ik dan ruim een uur heb voordat de kinderen wakker worden. En dan een uurtje hiermee bezig ben. En op allerlei vlakken, of het nou lezen is, of mediteren, of wandelen. Maar dan ben ik energiek. En ik ben een fijnere papa voor mijn kids die dan de dag beginnen. Nee, wat mij betreft geeft dit veel meer energie dan het kost.
0: Ja. Ja. Dan nog even naar jouw theatershow, zoals je die gehad hebt. Hè. En daarna is Storytel is het boek uitgebracht. Dat was natuurlijk eind vorig jaar. Mm-hmm. Rondom 25 jaar de nieuwjaarsbrand in Volendam. Met vreselijke gevolgen. Toen was ook de theatershow gaande, ruimte. Kunnen we nu met deze verrijking, zoals je die ondergaan hebt, ja, zo zie ik het maar.
1: Ja.
0: Dat merken we al in de muziek die jij brengt.
1: Ja.
0: Het is niet meer pak maar mijn hand en Rosanna en handjes in de lucht.
1: Nou, die zijn er ook. Die zijn er tegenwoordig wat vaker. Omdat ik gewoon heel fijn in mijn vel zit, komen er ook positieve, wat lichtvoetigere liedjes. Maar op de plaatruimte, dat was wel een uitlaatklep, ja. Dus daar zijn echt wel 1-op-1 liedjes te vinden die over dit hele traject gaan. En het is sowieso solo wat makkelijker om persoonlijk te gaan dan binnen een duo.
0: Ja.
1: Dus daar voel ik veel meer vrijheid.
0: Voortdurend topoverleg. Wat kunnen we verder met je verwachten?
1: Ik zit midden in de boekhandeltour.
0: Ja, je blijft overigens hier. Wacht even, 27 juni in, wat was het, Heerdegewaard?
1: Ja, Heerdegewaard, 28 juni Amsterdam, overigens ook. Bij de Bruna, bij Heerdegewaard, hoe leuk.
0: Ja.
1: Maar wie had dat gedacht? Een boekhandeltour.
0: Want je hebt alleen maar albums gesigneerd naar al die concerten van je.
1: Ja, en dit is een mooi pakketje van praten over het boek, lezen, signeren en ook de bijbehorende liedjes zingen.
0: Ja.
1: Dus, en dat is zo leuk. Ik heb er nu een stuk of 5 gedaan door het land. En ja, weer een nieuwe discipline.
0: Ja, het maakt heel wat los, hè?
1: Ja, ja, en dat is een dankbaar iets.
0: Ja. Ja, je kan er ook wel avonden mee vullen om daar gewoon niet alleen in theaters, maar voor de rest ook gewoon, weet ik veel, praatgroepen.
1: Wie weet wat het gaat
0: retretes
1: brengen.
0: Retretes organiseren. Nou, zover is het nog
1: nee,
0: niet.
1: Hoor.
0: Dankjewel, dit boek heb jij geschreven en het heeft heel veel losgemaakt. We mogen 2 boeken verloten.
1: Zeker.
0: Ik heb er ook een, die verloot ik niet. Want die gaat eerst naar Laura Ozinga en daarna gaat hij naar Franse Broekhuis. En wie weet ook nog naar Maarten Faber. Dus dat is een redactie-exemplaar. Maar twee andere boeken mogen wij verloten. En dat doen we met alle liefde. Gesigneerd door Simon Keizer zelf. 088 850 51 52. En geef dan even aan waarom je dit boek zo graag wil lezen. Mooi, ik wens je heel veel succes met al dat signeren. De award voor Storytel, jouw luisterboek, zelf ingesproken heb je al. Maar voor de rest wat je allemaal losmaakt in het land, ik denk dat dat de mooiste award is die je hiervoor kunt krijgen.
1: Ontzettend lief, al deze mooie woorden. Dank je wel.
0: Tot de volgende keer. En zeker. Misschien dan weer met een single of met een ander boek. We zien het wel.
1: Zeker,
0: we wachten het af. Dank je wel. Dit is Junta 2 op NH. We hebben zometeen Grace Jones. Nou, die begint al met La Vie en

0: La Vie en Roos van Grace Jones. Maarten, en wie hebben we morgen?
1: Weet je dat ik het niet weet?
0: Ja, ik weet. Dit was ook zo eerlijk. We hebben Claudia de Vos.
1: Oh, nou, jij zegt het.
0: Zij is geurpsycholoog. Ze gaat het hebben over haar reis naar Japan, die ze gaat houden. Ja. En dan gaat ze allerlei planten determineren. En die gaat ze dan ook printen. En heeft niet zozeer met geur te maken. Maar geur speelt daarin wel een rol.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Maar het is niet zo erg dat jij het niet weet, morgen.
1: Nee, want ik ben vrij.
0: Je bent vrij.
1: Daarom.
0: Sterker nog, ik ben ook vrij, want ik heb een jarig kind. En voor het eerst in jaren vraagt hij... Mam, kun je een dag vrij nemen?
1: Oh.
0: Want ik wil met jou parachute springen. Hij springt, ik niet. Tot donderdag.

0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
6: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
7: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
8: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
9: Thuis in heel
10: Het is 2 uur het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
11: Goedemiddag. KLM verlengt het schrappen van vluchten naar delen van het Midden-Oosten door de aanhoudende onrust. De strafzaak tegen voormalig Haarlemmermeersraadslid Paul Meijer is uitgesteld. Meijer moest vandaag voor de rechter verschijnen vanwege de verdenkingen van misbruik van overheidsgeld. En de gebruikersbus in Amsterdam-Oost verhuist voorlopig toch niet naar de Linnaeusstraat. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
17: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
16: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
17: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: Een nummer dat ontstaan is vanuit echte vriendschap. En dat hoor je Miles Smith en Niall Horan bij NH. En Drive Safe.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Zo is het. En ik ben ook heel blij jou te ontmoeten. Een hele bijzondere goedemiddag Noord-Holland. Het is de dinsdagmiddag van NH. Een ander stemgeluid. Want Nick is even een week op vakantie naar mij om even op zijn huis te passen. Nou, ik ben Francis. Je weet wel van kringlopen met Francis. Samen gaan we jou verder gezellig door de dinsdagmiddag reizen. Ik en jij. Jij en ik. Maar ik ben dan Nick. Maar dan Francis. Snap je toch? De koffiemachine van Bart Slim staat lekker te pruttelen. Jij hebt je radio aan of je luistert via de app van NH of NHnieuws.nl. Kun je ook gezellig meekijken in de studio. Ja, het zal je niet ontgaan zijn. Wim T. Schippers natuurlijk overleden. Alle verhalen van wat hij allemaal heeft gedaan. Bekend als de stem van Sesamstraat. Hè. Ernie, de tv-maker als van Barendse Vetshow. En chef van Oekel met zijn discohoek. We hebben het er al de hele dag wel een beetje over. Bij Pieter en bij Bart. En ik moet er toch even een klein momentje aan besteden. Want mijn vader is beeldend kunstenaar. Dus ik leerde al heel vroeg over Wim T. En dan zijn flesje cola in de zee als kunstwerk. Een kunstwerk van een vloer. Van Pindakaas in het Boijmans van Beuningen in Rotterdam. En natuurlijk zijn theatervoorstelling Going to the Dogs. Gespeeld door de Herdershonden in de Stad Schouwburg in Amsterdam. Maar als jonge Francis zat ik dus elke woensdag voor de radio om bij de VPRO te luisteren naar Ronflonflon avec Jacques Plafond. Heerlijk ontregelende radio's. Echt heel knap met de geweldige muziek van Kloes van Mechelen naar al die stemmen. En nu ik zelf dus radio maak, weet ik hoe moeilijk het is om zo te kunnen ontregelen als Wim T. Schipper Jacques Plafond. En het mooie is, Jacques Plafond die sprak zijn luisteraar altijd aan met you. You, een combinatie van jij en u. Luister maar.
3: Luisteraars, we hebben Monique van de Ven. U weet wel, van film, maar nu ook van theaterpraat. En hebben wij weten te strikken. Waarom nu weggaan, juist nu you doorbreekt als actrice op de planken?
4: Omdat ik al...
3: Of overvalt die vraag you een beetje?
4: Nee, helemaal niet.
0: Hoor je dat? Dat you? Nou, en ik dacht misschien als eerbetoon aan onze eigen Wim T. Schippers een plaat met you in de titel. Of de naam van de artiest. Ik dacht bijvoorbeeld aan deze. I believe in miracles. You sexy thing. Nou ja, you sexy thing. Of deze. You, Phil Collins, you'll be in my heart. Nou ja, goed, kom maar door. 088-850-5152. Of om met Jacques Plafond te spreken, stuur een briefkaartje met op- of aanmerkingen naar postbus 6-1200 AA Hilversum bij Bussum. Nee hoor. Een plaat met you in de titel. Krijg je nu van mij Lionel Richie. All night long.

0: Geschreven voor de Barbie-film uit 2023, een van de grootste bioscoopsuccessen van dat jaar. Pas naadloos bij de glitter-disco-esthetiek van de film Dua Lipa en Dance the Night bij NH.
1: Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja, ik ben dus samen op zoek met jou naar een liedje naar aanleiding van het onderwerp wat ik net aanhaalde. Het overlijden van Wim T. Schippers en hoe zijn alter ego Jacques Plafond het niet had over jij of u, maar over you. You suggesties kon je doorgeven via 0888-851-5052. En mocht je nog een idee hebben, mag you me altijd verrassen. Er kwamen mooie reacties binnen hoor. Linda stuurde You Can't Hurry Love van The Supremes. Mooi. Diederik dacht aan You Two en One. Oh, goed gevonden. Koen zei, wat dacht je van You Cocker en You Can Leave Your Head On. Dubbel goed, Koen. Angelique schreef Alicia Keys met You Don't Know My Name. Gerrit zegt ook nog You Soenoedoer met 7 Seconds. Want daarin kun je alles ontregelen. Mooi gevonden, Gerrit. En je had natuurlijk ook de plaat die ik zo ga draaien. Bart, You and Me van Spargo, inderdaad. Goeie plaat ook. Willemijn, Kate Bush, Watching You, Watching Me. Maar ja, deze kwam echt overweldigend binnen. Dankjewel voor al die reacties. Natuurlijk een eerbetoon aan onze eigen Wim T. Aan onze eigen Jacques Plafond. Met You. Dan Sharp. Always on my mind. En die hoor je nu bij een

0: schitterend gekozen. Door jou. You. En Ten Sharp. Het is bijna 3:30.
1: NH.
0: Goedemiddag.
1: Francis Broekhuizen.
0: En ik kijk even Laura Oos. Ik ga even lief aan. Laura, wat heb je vandaag in het nieuws?
2: Ja, een opvallende verhuizing in Amsterdam die toch niet doorgaat.
0: Oh, mijn hemel. Nou, blijf luisteren, zou ik zeggen.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.

0: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ik ben Lisa uit Monnikendam.
7: Ik ben Maarten, kom maar boven Kasten.
8: Ik ben Fieke uit Amsterdam.
9: Ik ben Peter uit Zaandam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is ruim 2:30 in Sloot, is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
12: Goedemiddag. KLM verlengt het schrappen van vluchten naar delen van het Midden-Oosten. Door de aanhoudende onrust vliegt de luchtvaartmaatschappij tot en met 9 augustus niet naar Riyadh, Dammam en Dubai. Eerder gold die maatregel voor een kortere periode. KLM zegt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Ook andere luchtvaartmaatschappijen vermijden momenteel vluchten naar bestemmingen in de regio. De politie heeft vannacht een 18-jarige man uit Utrecht aangehouden na een inbraak bij een telefoonwinkel in Herugewaard. Rond 4:00 kregen agenten een melding van de inbraak. Toen zagen ze 2 verdachten op een scooter en die gingen er direct vandoor. Na een korte achtervolging werd de scooter klemgereden en kon 1 verdachte worden aangehouden. De 2e man is nog voortvluchtig. Of er iets is buitgemaakt, dat is nog niet duidelijk. De strafzaak tegen voormalig Haarlemmermeersraadslid Paul Meijer is uitgesteld. Meijer moest vandaag voor de rechter verschijnen vanwege verdenkingen van misbruik van overheidsgeld, maar hij was dus niet aanwezig. Volgens een advocaat kwam hij na een operatie met gezondheidsproblemen en kon hij zich niet goed verdedigen. De rechtbank besloot de zaak daarom later te behandelen. Justitie verdenkt hem ervan tienduizenden euro's aan fractiegeld voor privéuitgaven te hebben gebruikt. Een fietster is vanmorgen gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Kerklaan in Eilo. Het ongeluk gebeurde rond 10:30. Door de aanrijding kwam de vrouw hard ten val. Ze is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel en daarna ook nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie die doet onderzoek. De gebruikersbus in Amsterdam-Oost verhuist voorlopig toch niet naar de Linnaeusstraat. Het stadsdeel heeft dat besloten na kritiek van bewoners en ondernemers uit de buurt. De bus staat nu nog op het plein bij het OLVG... en zou eind deze maand naar de andere kant van het Oosterpark gaan verhuizen. Volgens het stadsdeel is er onvoldoende draagvlak voor die locatie. En de gemeente gaat nu dan ook op zoek naar een nieuwe plek voor de gebruikersbus.
11: Nou ja, een nieuwe plek zou wel fijn zijn. Ik woon daar namelijk.
12: Ja.
11: Ontzettend belangrijk dat die plek er is. Hè? Dat de mensen daar hun spullen kunnen gebruiken. Het is ook opvang, er zijn kleding, er is eten. Dat is supergoed. Alleen het probleem is dat er daarna de mensen uitwaaieren de wijk in en dan bij mij en bij mijn buren in het portiek gaan zitten gebruiken. En dat is toch wel een beetje lastig hoor, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Ik snap ook wel dat de andere kant van het park denkt, ja doei, aan onze lijven geen Polonaise.
12: Ja, precies,
11: dus laat maar lekker staan die bus.
12: Het is bijna een soort van het verplaatsen van
11: het probleem.
12: Als ik er dan maar geen last van heb.
11: Nou ja, dat. En kijk, het zijn allemaal hele vriendelijke mensen. Maar ja, ze gebruiken wel, dus je loopt soms echt door de walmen heen. En dat vind ik toch een beetje ingewikkeld. Ja, zeker ook omdat er kinderen wonen, et cetera.
12: Ja. Maar goed. Ja, heel begrijpelijk. Nou, ik hoop dat ze met een goede oplossing gaan komen.
11: Zou fijn zijn.
12: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
11: Laura, dankjewel. En voor het weer kijk ik even hoe het is bij Jan Visser. Jan?
13: Op een paar wolkenvelden na is het vanmiddag zonnig. En ook vanavond schijnt de zon. De temperatuur loopt op naar zo rond de 21, lokaal 22 graden. In het noorden van de provincie wordt het 19 tot 20 graden. En de wind is matig uit het noordoosten, draaiend naar noord. Morgen in de ochtend veel bewolking en misschien wat regen. In de middag wordt het droger, maar pas later op de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. En 's avonds klaart het breed op. Het wordt maximaal morgen 21 tot 22 graden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. De wind is zuidwestelijk en matig, aan zee vrij krachtig.
11: Jan, dankjewel.

0: stukje romantiek. Op je dinsdagmiddag, 3:15. She's the one. Robbie Williams.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag is het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. 2 liedjes heb ik voor je uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. En mijn vraag is jou eens, ja, wat wil je liever horen? Keuze A of keuze B. Ik zou het gezellig vinden als je meestemt. En dat kan via de app 088-850-51-52. Ik heb voor keuze A Nelly Furtado met Turn Off The Light.

Of heb je toch liever keuze B, namelijk deze, Avicii en Hey Brother. What if I'm ook een lekkere plaat. Nou, spannend hoor. Waar heb je zin in? Wat ga je kiezen? Wat wil je liever horen? Wordt het jouw keuze voor plaat A, Nelly Furtado met Turn of the Light? Of kies je toch liever plaat B, Avicii met Hey Brother? Laat het me weten via de app 088-850-51-52. Geef ik jou twee platen de tijd om te reageren met een simpel appje. Je weet het, 088-850-51-52. Heel simpel, keuze A of keuze B. Krijg nu eerst Rod Stewart, terwijl je aan het nadenken bent, met Young Turks bij NH.

0: 20 jaar oud, uit Londen. Fantastisch liedje. Het verlangen naar echte dingen in de wereld van AI en alles wat digitaal is. Sienna Spyro is haar naam, met Material Lover hoor je bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, fantastisch. Dankjewel voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had twee liedjes waar je uit mocht kiezen. Nelly Furtado met Turn of the Light. Of toch liever keuze B, Avicii met Hey Brother. Nou, echt. Arnold, die zit lekker op de trekker te harken. En het is echt, er stuurde een fantastische foto mee. Dus ja, en al iedereen die gekozen heeft, goed gedaan hoor.
1: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, 75% kiest toch echt voor keuze B. Avicii en Hey Brother. Lekker.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
6: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon. Voordeeluitjes.nl.
7: Ik ben Henny. En woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
8: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
9: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmerdam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel
10: Exact 3 uur het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Osinga. Laura, goedemiddag.
11: Goedemiddag. KLM verlengt het schrappen van vluchten naar delen van het Midden-Oosten door de aanhoudende onrust daar. 4 West-Friese uitjes zijn geëindigd in de top 10 van Dagje Weg NL Awards. En bij een woning in Muiderberg is vanmorgen een gaslek ontstaan. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
13: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
14: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
17: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Het was in 2022 voor de zevenkoppige band uit Den Haag hun grootste Nederlandse radiohit van dat jaar. En de definitieve doorbraak van Sommieux en Multicolors, die draaide ik voor je.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Goedemiddag Noord-Holland, het is de dinsdagmiddag van NH. Deze week met mij dus Francis Broekhuizen, niet de operazangeres. Wel die van Kringlopen met Francis. Een genik geniet van een welverdiende vakantie, maar het receptuur is gewoon hetzelfde hoor. Lekkere muziek. Terwijl je in de auto zit, aan het chillen bent of aan het harken bent. Zoals Arnold op zijn trekker, fantastisch. Rustig aan het werk, radio aan en alleen maar lekkere muziek. Maar ook natuurlijk deze.
3: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Zeker wel, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag voor de NH verjaardagskalender. Ik zie Hans Mantel, die jarig. Gefeliciteerd met... Oh, wacht even, we moeten hem wel erbij pakken. De originele NH-fluitje van de Central Toeter. Exactemundo. Jury uit Horen wordt 54 jaar. Inderdaad. Its uit Amsterdam tikt heel mooi 64 jaar aan. En het allerleukste, radio-dj Erik de Zwarte, die ook wel voorbij ziet soeven als trambestuurder. Hoe leuk is dat? Blaast vandaag 69 kaarsjes uit. Al dus radio-dj Erik de Zwarte. Ook voor jou een toeter.
3: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Nou, zet jezelf dus gewoon lekker op die kalender. 088-850-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Toch lekker.
4: Van harte.
0: Van harte.
4: Van harte.
0: Van harte.
4: Van harte.
3: Van harte gefeliciteerd.

0: pure romantiek, hè? Kokomo. Wat een geweldige band. Wat een goede naam. A Little Bit Further Away bij NH.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem je even mee terug naar het jaar 1987. Het was op 5 september werd in Amsterdam het eerste homomonument ter wereld onthuld ter nagedachtenis aan vervolgde homoseksuelen en lesbiennes. Ook in 1987 wint voor het eerst in de geschiedenis een Nederlands film de Oscar voor beste niet-Engelstalige film, namelijk De Aanslag van regisseur Fons Rademakers. Boek van Harry Moelis natuurlijk. En er wordt in Nederland wordt het wettelijk verplicht om de reflector aan de zijkant van je fietsband te hebben. Heel bijzonder. En op 12 juni bezoekt in 1987 de Amerikaanse president Ronald Reagan West-Berlijn en spreekt bij de Brandenburger Tor de historische woorden tegen Sovjet-leider Gorbachev.
3: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Ja, het duurde nog 2 jaar dat de woorden van Reagan weerklank vond, want toen viel uiteindelijk de muur tussen Oost- en West-Berlijn. Nou, mocht je de radio hebben aangezet? Nee hoor. Het was even 1987. En in dat jaar klonk Johnny Logan.

0: heerlijk, zalig dansen. Iconisch sampletje van Chic's Soup for One, Mojo en Lady Hear Me Tonight. Nou, het is bijna 16:30. Zometeen het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag, wat zit erin?
1: Ja, in veel Nederlandse buurten is het groen ver te zoeken. En dat gaan we voelen als de temperaturen gaan oplopen.
0: Hartstikke goed, je hoort het allemaal zo dadelijk. Na Ilse de Lange.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: aanhoudingen verricht. Bij een woning in Muiderberg is vanmorgen een gaslek ontstaan. Dat gebeurde rond 11:45 tijdens werkzaamheden in een huis. Uit voorzorg zijn meerdere woningen ontruimd en ook de straat is afgezet. Netbeheerder Liander is ingeschakeld om het lek te dichten. Het gas wordt tijdelijk afgesloten. KLM verlengt het schrappen van vluchten naar delen van het Midden-Oosten. Door de aanhoudende onrust vliegt de luchtvaartmaatschappij tot en met 9 augustus niet naar Riyadh, Dammam en Dubai. Eerder gold die maatregel al voor een kortere periode. KLM zegt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. En ook andere luchtvaartmaatschappijen vermijden momenteel vluchten naar bestemmingen in die regio. De gebruikersbus in Amsterdam-Oost verhuist voorlopig toch niet naar de Linnaeusstraat. Het stadsdeel heeft dat besloten na kritiek van bewoners en ondernemers uit de buurt. De bus staat nog op het plein bij het OLVG en zou eind deze maand naar de andere kant van het Oosterpark verhuizen. Volgens het stadsdeel is er onvoldoende draagvlak voor die locatie, dus de gemeente gaat nu op zoek naar een nieuwe plek voor de gebruikersbus. Francis, heb jij een beetje een groene tuin of woon jij in een groene buurt?
1: Ik woon bij een park.
0: Nou, kijk, dat is hartstikke goed. Ruim 800.000 Nederlanders wonen namelijk in sterk versteende buurten. Oh. En dus ook met hun eigen tuin. En daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor hitte. Volgens verschillende organisaties zoals Natuur en Milieu, de ANWB en de Woonbond zijn er dan ook landelijke maatregelen nodig, zoals een norm voor het aantal bomen. Want voldoende groen kan veel impact hebben op de temperatuur. Dat zegt Natuur en Milieu.
2: Het kan echt een paar graden schelen. Tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in hun tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
0: Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050. Als er dus geen aanvullende maatregelen worden genomen.
3: Godverdorie.
0: Bizar, hè? Dus.
3: Ja, nee, het is belangrijk dat we ons groen goed onderhouden. Je hebt tegenwoordig ook van die sedumdaken. Dat zie je ook bij het stations en zo, dat van die groene plantjes erop. En dat helpt ook echt
0: dat
3: tegen.
0: Fantastisch.
3: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja, inderdaad. Dat blijkt maar weer. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Laura, dankjewel. En we gaan eens even kijken hoe het is qua weer. Want blijft die zon schijnen, ja of nee? Of blijft het bewolkt? Moeten we het groen sowieso onderhouden? Jan Visser, ik ben heel benieuwd.
4: Op een paar wolkenvelden na is het vanmiddag zonnig en ook vanavond schijnt de zon. De temperatuur loopt op naar zo rond de 21, lokaal 22 graden. In het noorden van de provincie wordt het 19 tot 20 graden. En de wind is matig uit het noordoosten, draaiend naar noord. Morgen in de ochtend veel bewolking en misschien wat regen. In de middag wordt het droger, maar pas later op de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. En 's avonds klaart het breed op. Het wordt maximaal morgen 21 tot 22 graden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. De wind is zuidwestelijk en matig, aan zee vrij krachtig.
3: Jan, dankjewel. Kijk ik ook even bij de ANWB hoe het zit op de wegen in Noord-Holland. Ik heb er 2 voor je. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 5 minuten vertraging. En de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog is maar 3 kilometer. Maar wel 11 minuten vertraging. Weet je wat? Ga ik voor jou lekker ABC draaien.

0: it love at first sight. Bijna. Uit het begin van de Zero's. Kylie Minogue. Toch even laten uitklinken. Zo lekker. Goed.
1: NH.
2: NH.
3: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
5: Rondje van het huis.
0: Natuurlijk het vertrouwde recept bij Goedemiddag. Want nu is het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? En ik zou het gezellig vinden als je meestemt. En dat kan via 088-850-51-52. Ik heb voor jou keuze A, The Brothers Johnson. Oeh, lekkere plaat is dat met stamp. Blijven we lekker een beetje in die dansgroove. Keuze A. Brothers Johnson. En stamp. Of denk je, nou ja, nee, ja, ik wil toch wat rustigers. Dat zou kunnen. Dan heb ik voor jou Carly Simon als keuze B.

alleen maar gezegd worden. Nou ja, gaat spannend worden. Waar heb je zin in? Wat ga je kiezen? Wat wil je liever horen? Wordt het jouw keuze? Plaat A, Brothers Johnson en Stamp. Fantastische plaat. Of kies je toch liever voor plaat B, Carly Simon. You're so vain. Laat het maar weten. 088-850-5152. Geef ik je twee platen de tijd om te reageren. Stuur even een appje. 088-850-5152. Is dit OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark? So in Love.

0: Op dit moment een van de grootste nummers van het jaar in het Verenigd Koninkrijk. Staat inmiddels meer dan 13 weken aan de top van de Britse hitlijsten. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, dankjewel hoor voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had twee liedjes waar je uit mocht kiezen. Keuze A, Brothers Johnson en Stomp. Lekker funky, lekker disco. Of als je toch liever keuze B, Carly Simon. En op de achtergrond zingt dan Mick Jagger mee. En You're So Vain. Nou, de stemmen zijn geteld hoor.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Overweldigend. Zeker 85%. Keuze A. Zometeen na het nieuws. Tijd voor vandaag de dag met onze eigen Patricia Nagelkerken en haar Jelmer Vlot. Dit zijn de Brothers Johnson. Stamp. Wij spreken elkaar morgen weer om 2:00. Wens ik je een hele fijne dag.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Beste Theo. Die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
8: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
9: Ik ben Anja en ik kom uit Heerhugowaard.
10: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
11: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
12: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Ozinga. Een heel goede middag, Laura.
15: Goedemiddag. De politie is op zoek naar 3 daders van een steekpartij in een park in Haarlem. Het kookadvies voor een deel van Amsterdam-Noord is opgeheven. En bij een woning in Muiderberg is vanmorgen een gaslek ontstaan. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, het zonnetje schijnt, het is lekker weer. Wat betekent dat voor de files in Noord-Holland, Jelmer?
17: Er staan op dit moment 8 files, dat wordt langzaam drukker. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade, 8 minuten vertraging. Ook 8 minuten op de A7, Hoorn richting Heerenveen. Tussen Wieringenwerf en Breesandijk. En ook 8 minuten op de A7, Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breesandijk en Den Hoever.
18: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
19: Dit is een uittip.
20: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
19: Dit was een uittip.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
22: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
24: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
25: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
25: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
27: Vandaag de dag.
28: Met Patricia Navel.

0: Een heel goede middag allemaal en welkom bij Vandaag de Dag op deze dinsdagmiddag. Het zonnetje schijnt, het is mooi weer en Jelmer en ik hebben net een ontdekking gedaan van je welste, waarmee onze hele dag weer goed is.
1: Ja, nou, maar dat is echt
0: maar
1: zo.
0: Maar echt, hè, er staat dus blijkbaar al jaren een watermachine hier om de hoek.
1: Waar je bubbelwater spaarrood kan tappen.
0: Ja, gewoon spaarrood tappen.
1: Nou, ik wist dat het bestond, want ik neem het altijd bij de lunch en het is twee stappen hier vandaan. Ik heb gewoon nooit de link gelegd dat je dat gewoon uit de studio kan lopen, kan tappen. En het mee
0: en
1: in de
0: terug.
1: Studio kan nemen.
0: We zitten hier altijd te martelen met vies lauw water uit de kraan, wat helemaal niet lekker is.
1: Ongelooflijk.
0: En degene die ons dit hele wijze feitje heeft duidelijk gemaakt, is onze eigen Laura Ozinga van het nieuws en van het water.
2: Ja, dat kunnen we wel zeggen. Ja, ik drink niks anders. Ik drink er altijd
0: bubbeltjes water. Ja, ik vind het ook heerlijk. Het doet me toch een beetje denken aan een soort feestelijke bijeenkomst op de een of andere manier.
1: En het voelt expensief. Oh. Ook nog het idee dat ik hier aan jatten ben. I love it.
0: Ja, misschien mogen wij dit helemaal niet.
1: Ik mag het.
0: Oh.
1: Bij deze.
0: Bij deze afgesproken. Nou, fijn dat jullie er zijn, mensen. Het is ook de dag dat Jelmer en ik toch echt heel erg niet goed zijn in social media. We hebben die cursus gevolgd, maar dan hebben we weer een filmpje online gezet waar we allebei met onze ogen dicht staan.
1: Ja, Jelmer, het is verschrikkelijk. Ik probeer het aan te passen, maar ik krijg het dan weer niet aangepast. Maar het ziet er echt een beetje uit.
0: Ja.
1: Ik heb mijn ogen, kijk, even kijken voor de mensen die op de meekijken.
0: Ja.
1: Kijk, ik heb mijn ogen dicht en jij hebt je mond zo half open, dus het lijkt net of er heel veel...
0: Nee.
1: Het is echt verschrikkelijk.
0: Oh.
1: Maar ik krijg dat weer niet aangepast.
0: Nee,
1: ik ben echt een soort...
0: krijg het er ook niet meer af. Nou, kijk maar even op, staat het op Instagram of waar staat
1: het?
0: Het
1: staat op onze Vandaag de Dag Facebook.
0: Vandaag de Dag Facebookpagina. Nou, kun je lachen. Kun je weer even lachen om ons. Dat is sowieso leuk. Het is ook de dag van de zeeschildpad vandaag. Heb je die wel eens in het echt gezien?
1: I wish. Jammer. Die staat nog hoog op mijn lijst.
0: Ja, ik heb wel eens schildpadden in zee gezien, maar ik weet niet of het zeeschildpadden waren.
1: Een
0: snap je wat ik bedoel?
1: Een schildpad in zee is vaak een zeeschildpad.
0: Het is meestal een zeeschildpad.
1: Ja, wat zeg
0: maar
1: je nou?
0: Ze waren niet. Een zoetwaterschildpad in de zee. Nee, maar ze waren... ik vond ze zo klein. Een zeeschildpad, daar stel ik me zo voor dat hij gewoon 3 meter lang is, toch?
1: Je hebt
0: een
1: hele grote. Soorten, hè?
0: Oh.
1: Ja, dit was... Ik ben gek op je, maar dit was heel blond.
0: Oh, oké. Okay. Nou, die had
2: wat is er mis met blond?
0: En nou kom je aan, Laura. Oh ja, we zitten hier met 3 blondies.
2: Nou wordt hij persoonlijk.
1: Ik heb wel een schildpad in zee gezien. Ik weet alleen niet of het een zeeschildpad is.
0: Ja, nee, maar niet zo'n hele grote. Zet maar weer op Instagram, dan kunnen de mensen nog meer lachen. Goed, nou ja, het waren wel schildpadden in elk geval. Ik vond ze een beetje eng ook, want ze kwamen steeds dichterbij, maar ze waren niet zo groot. Ze waren een beetje een soort misschien baby. Ja, ik vond ze een beetje eng omdat ze zo naar me toe kwamen.
1: Ze zijn beeldig.
0: Ja, ze waren wel mooi. Goed, het is ook de dag dat we gaan horen waarom er op de enige berg van Zaandam, ik wist niet eens dat er een berg was, maar er is dus een berg in Zaandam, en waarom daar een taartje gegeten wordt, dat horen we zo.

0: koortsdromen, ofwel Fever Dreams van Alan Warren, hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik wist niet eens dat er een berg was in Zaandam trouwens. Maar de enige berg daar in Zaandam, die was tot voor kort een vuilnisbelt, letterlijk. Maar morgen wordt de geheel vernieuwde versie van de bult feestelijk geopend. En dat is voor elkaar gekregen door Kees Fleur en zijn team en omwonenden. En dat terwijl hij, Kees dus, allang uitgebreid van zijn pensioen had kunnen genieten. Maar deze klus wilde hij toch nog even mooi klaren. Kees, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, een berg in Zaandam, dat klinkt bijna onwaarschijnlijk. Maar vertel even hoe die eruit zag, die bult, voordat jij hem onder handen nam. Was het inderdaad een soort vuilnisbelt?
3: Ja, het is wel een vuilnisbelt die goed is afgedekt. Maar ja, er was eigenlijk één paadje naar boven toe. Een hoop gras, heel veel Japanse duizendknoop.
0: Oei.
3: En bramen. En dat was het.
0: Ja. Niet echt een aantrekkelijk stukje landschap dus.
3: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
3: En de schapen die konden er prima op bewegen, maar voor de rest weinig mensen.
0: Ja, en dat is eigenlijk best wel jammer natuurlijk, want zoveel ruimte heb je niet in de gemeente Zaandam. Dus een mooi stukje groen is nooit weg. Hoe ziet het er dan nu uit nadat jij ermee aan de slag bent geweest, samen met die vrijwilligers en omwonenden en jouw hele team?
3: Ja, nou, ik moet ook zeggen dat onze ontwerpster, die heeft er echt een geweldig mooie ontwerp op losgelaten. Dat hebben we ook met de bewoners goed doorgesproken. Dat was niet eenvoudig, want dit soort objecten, dat kom je niet veel tegen.
0: Nee.
3: Ze heeft er echt een heel mooi padenstelsel van gemaakt. Er is heel veel mooie inheemse bomen en heesters zijn erop beplant. Er zijn vaste planten met palissade.
0: Wat bedoel je met planten met palissade?
3: Nou, er staan allemaal palissade bovenop de belt. En rondom de palissade hebben we hele speciale inheemse vaste beplanting. En dat trekt weer allerlei bijen, insecten, noem maar op aan.
0: Ja.
3: En dat, dus je krijgt een enorme verscheidenheid en aantrekkelijkheid op die plek.
0: Ah ja, dus het ziet er heel mooi uit. Het is denk ik ook heel mooi voor de bijtjes en de hobbels en dat soort dieren.
3: Ja.
0: Met die inheemse planten allemaal. En nou begrijp ik dat er ook nog sporttoestellen zijn neergezet. Dus het is ook nog leuk voor de jeugd, zeg maar, in de buurt.
3: Ja,
0: en misschien ook voor de ouderen trouwens.
3: Ja, want de ouderen kunnen. Wij zeggen altijd, je kan het gebruiken van 8 tot 88. En dat zijn mooie sporttoestellen in het gras. Het wordt goed bijgehouden. Er zit aan de voorkant, aan de westkant, zit een enorme trap, hele brede trap, die ook verschillende hoogtes hebben in de treden, waardoor het voor mensen die wat slechter te been zijn ook goed te gebruiken is. Maar het is ook heel goed te gebruiken voor die free runners.
0: Oh ja.
3: Die, dat is een uitdaging.
0: Ja.
3: En dat, het is gewoon een. We hebben er eigenlijk een soort parkje bijgemaakt voor de wijk Westerwatering.
0: Ja.
3: En natuurlijk kan heel Zaandam, heel Zaanstad daar naartoe. Dat is geen enkel probleem. Want je kan daar ook heerlijk op de trappen gaan zitten, genieten van het uitzicht. Dat is geweldig.
0: Ja, want hoe is dat uitzicht als je er bovenop staat? Ik weet niet, hoe hoog is die bult eigenlijk?
3: Die bult is ongeveer 37 meter hoog.
0: En, zo? Dat is aardig hoog.
3: Dat is een aardige hoogte.
0: Ja.
3: En,
0: dat is een flat van 12 verdiepingen, zeg maar eventjes. Ja, toch?
3: Ja, klopt.
0: Ja.
3: Nou ja, je kan aan de westkant kijk je uitgebreid over de weilanden en het Westzijdeveld en de polder van Westzaan. En aan de zuidkant zie je de schepen varen over het Noordzeekanaal.
0: Wauw, klinkt goed.
3: Aan de oostkant zie je de skyline van Zaandam. En aan de noordkant zie je de wijk Westerwatering.
0: Ja, ja, top. Ja. En dan kun je dus daar lekker een beetje gaan picknicken. Je kunt er sporten, je kunt er gewoon lekker gaan wandelen. En dat heb jij allemaal voor elkaar gebokst, Kees. Mag je nu dan met pensioen?
3: Ja, ik mocht eruit met 66 in 7 maanden.
0: Oh ja.
3: Maar ik heb nog 4 jaar doorgewerkt. En omdat ik het, niet helemaal 100%. Ongeveer 20 uur in de week.
0: Ja.
3: En gewoon omdat ik het ook ontzettend leuk vind.
0: Snap ik. Mooie klus lijkt me.
3: Ja.
0: En een dankbare klus ook. Want je hebt de buurt een stuk mooier gemaakt en heel veel mensen blij gemaakt, denk ik.
3: Dat zeer zeker. Ja. En dat was niet het enige. Ik heb ook nog iets met speelvoorzieningen gedaan en met thematuinen in het Darwinpark.
0: Nou.
3: En dat, maar het heerlijk om te doen.
0: Nou, fijn, dat, Kees. Mooi dat het nu klaar is. En morgen een taartje, champagne. Hoe ziet de feestelijke opening eruit?
3: Nou ja, dat wordt georganiseerd door de wijkmanager. En dat is nog een beetje een verrassing.
0: Oh.
3: Het is om 4 uur is de opening. Gewoon bij de ingang van de belt. En dan mag ik het gaan beleven. En we hebben afgesproken dat we het als team gaan openen.
0: Leuk.
3: We hebben er allemaal heel hard aan gewerkt. Dus,
0: ja, precies. Nou, verdient dus dat het morgen gevierd wordt met een feestelijke opening. Dankjewel. En heel veel plezier morgen, Kees.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag. Hoi, hoi. Kees Fleur hoorde je, die een vuilnisbelt omtoverde in een park. Bult, berg.

0: Coldplay, Viva La Vida. Je luistert naar NH Vandaag de Dag. En wij hadden het net over die vuilnisbelt in Zaandam. Die is omgetoverd in een mooi groen park. Maar onderzoek laat zien dat 800.000 mensen in een veel te versteende omgeving leven. Dus niks park in de buurt. Nou, dat is natuurlijk niet fijn als het bijvoorbeeld heel heet wordt, zoals de komende dagen. En wij vragen daarom vandaag: heb jij eigenlijk veel groen in je buurt? Een mooi park voor de deur? Of zou je willen dat er meer aan gedaan wordt vanuit de gemeente? Laat het ons weten, praat mee. Woon je aan een groen plantsoen of zie je alleen maar steen om je heen? Laat van je horen op 088 850 51 52. Ja, als je in de stad woont, heb je natuurlijk meer kans dat je een beetje in een steenmoestuin woont. Daar kan ik me zoiets bij voorstellen. Maar we zijn toch wel benieuwd naar jouw verhaal. En misschien wil je wel een foto sturen van je eigen buurtje. Laura, jij woont volgens mij in een niet al te stenige omgeving. Vlak bij de zee.
1: Klopt,
0: dat
1: ja.
0: Dat is lekker zeg.
1: Ja, dat is wel genieten.
0: Zeker als het warm wordt. Oei.
1: Ja, bij mij is het, want ik woon helemaal in het noordwesten van het land. Ja, als het, dan is het daar altijd nog wel goed te doen.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Lekker hoor. Hey, we gaan daarover verder praten na het nieuws van 16:30. En wat zit daarin?
1: Ja, zoek je nog een leuk uitje voor de komende tijd? Blijf dan vooral even luisteren.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: La Mer Anna Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
13: Ik ben Dion uit Alkmaar.
14: Ik ben Neefi en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Rico en ik kom uit Amstelveen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:55 in Purmerend.

0: weer veilig is om te gebruiken. En het advies was eerder ingesteld nadat bij metingen een bacterie was aangetroffen, waarschijnlijk door werkzaamheden in de straat, maar bewoners hoeven hun water dus niet meer eerst te koken. Bij een steekpartij in een park, die heb ik net gehad, excuses. De gebruikersbus in Amsterdam-Oost verhuist voorlopig toch niet naar de Linnaeusstraat. Het stadsdeel heeft dat besloten na kritiek van bewoners en ondernemers uit de buurt. De bus staat nu nog op het plein bij het OLVG en zou eind deze maand naar de andere kant van het Oosterpark verhuizen. Volgens het stadsdeel is er onvoldoende draagvlak voor die locatie. De gemeente gaat nu op zoek naar een nieuwe plek voor de gebruikersbus. En de Dagje Weg NL Awards zijn uitgereikt. En maar liefst 4 West-Friese uitjes zijn geëindigd in de top 10 van de Dagje Weg NL Awards in Noord-Holland. Sprookjes Wonderland in Enkhuizen pakte zilver. En het Oorlogsmuseum in Medemblik pakte brons. Ook het Museum van de 20e eeuw en de Museum Stoomtram haalden de top 10. Het Zuiderzeemuseum viel net buiten de prijzen. En de publieksprijs die ging opnieuw naar Speelpark Oud-Valkenveen in het Gooi.
1: Zo, dat doen we goed zeg.
0: Ja, dat is leuk, ja. Hè? Ja, ja, ik vind het ook echt mooie musea. Dus nou, ik zou zeggen, zoek je nog een uitje. Laat je inspireren door dit bericht.
1: Zeker.
0: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
1: Dankjewel, Laura. Wij gaan door met het weer van Jan Visser.
2: Op een paar wolkenvelden na is het vanmiddag zonnig en ook vanavond schijnt de zon. De temperatuur loopt op naar zo rond de 21, lokaal 22 graden. In het noorden van de provincie wordt het 19 tot 20 graden. En de wind is matig uit het noordoosten, draaiend naar noord. Morgen in de ochtend veel bewolking en misschien wat regen. In de middag wordt het droger, maar pas later op de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. En 's avonds klaart het breed op. Het wordt maximaal morgen 21 tot 22 graden. Aan de kust zijn de temperaturen wat lager. De wind is zuidwestelijk en matig, aan zee vrij krachtig.
1: En hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
3: 7 files op dit moment en ik noem even de langste 3. De eerste, de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen-Noord en knooppunt Muidenberg, 12 minuten vertraging. 7 minuten op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Het komt door een ongeluk. De rechterrijstrook die is daar dicht. En de laatste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen, 10 minuten vertraging.

0: En zo is het ook. So glad I'm a woman. Love unlimited, hoorde je hierbij. En het is 10 minuten over 16:30 geworden. En we gaan het hebben over groen. Groene plantsoenen of stenen om je heen? Dat is de vraag vandaag.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Want jammer, uit onderzoek blijkt dat er ruim 800.000 mensen geen of bijna geen groen in de buurt hebben. Dat lijkt me heel heftig.
2: Zeker.
0: Ja, en ze wonen dus in een versteende omgeving, heet dat dan. En wij vragen vandaag, hoe is dat bij jou? Woon je aan een groen plantsoen of vlakbij een park, of zie je alleen maar steen om je heen? Praat even mee, zou ik zeggen.
2: 088 850 51 52, dat is het nummer. Ellie belde al eerder even, nou, die was razend enthousiast, want die woont omringd door alleen maar groen.
0: Oh.
2: Dus dat is een groene oase.
0: Oh, geweldig. Terwijl ze wel in Amsterdam woont, volgens mij. Hè? Ja. En Remco die stuurt al een paar hele mooie foto's, waarvan ik dacht, is dat in Nederland? Dat is dus in Amstelveen. Die kijkt ook alleen maar uit op groen, groen, groen, zover als je kan kijken.
2: Prachtig. Nou, en Willemijn, die vindt het wel een goed idee om tegenrol te gaan wippen. Dus misschien gaat het er nog een keer lekker doen.
0: Ja, zeker. Hey, jammer, en wij hebben zelf ook een mazzeltje, want wij wonen weliswaar midden in de stad, met heel veel steen om ons heen, maar er is ook heel veel groen in Amsterdam-West.
2: En water.
0: En water. Dus ja. Ik heb toch niet het gevoel dat ik in een versteende omgeving leef.
2: Ik heb het ook absoluut niet. Het enige waar ik wel dat gevoel had, ik heb een tijdje in Sloterdijk gewoond, bij Sloterdijk gewoond, op Sloterdijk gewoond, hoe noem je dat? En daar was het wel echt heel erg veel steen.
0: Ja, en dat is vervelend, want als het dan dus heel warm wordt, zoals de komende dagen, dan merk je meteen dat de boel zo snel opwarmt. Hè, terwijl als je een paar leuke mooie bomen hebt en een beetje een grasveldje,
2: ja,
0: dan voelt het al wat koeler aan.
2: Ja, en ik woon daar heel klein. Ik weet nog echt wel dat het gewoon boven de 30 graden wordt in dat kleine hokje. Dus ja, dan zit je wel echt even peentjes te zweten.
0: Ja, zeker weten, ja. Maar goed, uit onderzoek blijkt dus dat 800.000 mensen in die zo'n soort situatie zitten, in een versteende omgeving dus. En daarom is vandaag een manifest gepresenteerd aan het kabinet. Dat heet Groene Ruimte, Koele Steden. En de bedoeling is dat er meer maatregelen komen om, ja, wijken met weinig groen toch beter bestand te maken tegen steeds warmere zomers. En een van de ondertekenaars van het manifest en ook aanwezig bij dat symposium vandaag is Wilma Berends van Natuur en Milieu en programmaleider van de Groene Stad. Wilma, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het bij jouw eigen huis eigenlijk? Woon je lekker groen?
3: Nou, ik heb gelukkig een tuin, maar mijn straat is niet zo groen. Nee. Dus, maar ik woon wel echt helemaal in de binnenstad van Utrecht.
0: Oh, ja.
3: Maar daar is weinig groen. Daar heb je wel die hele mooie singel die ooit weer opengebroken is. Hè? Dat was een vijfbaans weg, of nog meer. En die is weer opengebroken en dat is nu een heel mooi groen parklint.
0: Ja.
3: Maar verder heb je niet veel in de binnenstad van Utrecht.
0: Nee, dus je kent het probleem. Nou, je was vandaag de hele dag onder de pannen, zullen we maar zeggen. Wat is het belangrijkste eigenlijk dat jullie vandaag hebben besproken of bedacht misschien?
3: Nou, het gaat hier vandaag over van alles rondom hitte. Dus dat gaat over de gezondheidseffecten, onderzoeken die plaatsvinden. We hebben lekker in de tuin gezeten, geluisterd naar coole muziek. En er was iemand die vertelde over hoe planten precies de ruimte verkoelen. Hoe dat dan werkte met huidmondjes. En, want in bladeren van planten zitten huidmondjes. En die ademen en dat geeft eigenlijk het verkoelende effect. Ja, zo waren er allemaal dingen. En dit is een hittesymposium van de Hogeschool van Amsterdam.
0: Ja.
3: En dat is ook een van de partijen die meedoet aan het manifest en de petitie.
2: Wat staat er allemaal in dat manifest? Waarom is dit zo aangeboden vandaag?
3: Nou, wij doen dit om dat wij denken dat we hier een onderschat probleem hebben. In Nederland gaan mensen dood door hitte. En dat aantal gaat groeien, is de schatting van het RIVM. En dat is het ene onderschatte probleem. Dat lijkt heel weinig bekend. Ik merk ook vandaag dat mensen geschokt zijn als je dat zegt.
0: Ja, maar hoeveel mensen gaan er dood dan door de hitte nu al? Is dat bekend?
3: Ja, een paar honderd per jaar. Ja, dat aantal gaat oplopen doordat het steeds heter wordt. En omdat het ook steeds voller wordt in de steden. En de steden steeds verder verstenen.
0: Ja, ja.
3: En die verstening van steden, die, dat weet, denk ik dat we dat allemaal wel merken.
0: Ja.
3: Asfalt, beton, klei, al dat materiaal houdt warmte vast. En straalt het ook terug.
0: Ja.
3: Dus dat wordt heel onaangenaam als het heel heet wordt.
0: Ja, dus wat moet er wat jullie betreft dan nu zo snel mogelijk gebeuren?
3: Ja, wat er nu moet gebeuren is dat vooral die versteende buurten, die buurten waar heel weinig groen is, dat die worden aangepakt. Want daar wonen ook nog eens de mensen die de meeste gezondheidsproblemen hebben en die dus het meest last hebben van die hitte en juist daar ontbreekt dat groen. Dus wij hopen op een nationale aanpak voor die versteende buurten. En dan niet alleen met kennis, maar ook met geld. Zodat gemeentes geld krijgen om dat groen goed te beheren.
0: Ja, want dat is het vaak. Hè? Dan wordt er wel een paar boompjes ergens neergezet. Maar dan wordt het vervolgens niet onderhouden. Ja, dan houdt het natuurlijk al snel weer op.
3: Ja. Gemeentes hebben het best zwaar in deze tijd. Want die krijgen steeds meer taken en niet in verhouding steeds meer geld. En het andere wat wij willen is dat er een soort dat er een norm komt in Nederland voor iedere buurt. Dus dat we afspreken hoeveel groen er in een buurt moet zijn. En dat dan geldt voor iedere buurt.
0: Oh, dat is een goeie. Dan maak je het lekker concreet, Wilma. Nou, laten we hopen dat jullie manifest goed ontvangen wordt in Den Haag. En dan wens ik jullie heel veel succes daarmee.
3: Oké, fijn. Dankjewel.
0: Oké, dag Wilma. Hoi, hoi. Wilma Berends hoorde je van Natuur en Milieu. En wij praten hier zo nog eventjes verder over het verschijnsel versteende steden. Heb jij een lekker plantsoen of een parkje in de buurt? Of zit je ook alleen maar tegen stenen aan te kijken? Laat van je horen en praat even mee naar John Mayer.

0: Perfectly Lonely and That's the Way I Want It. Je hoorde John Mayer, die op dat moment even niet meer echt in relaties geloofde. Ik geloof dat dat inmiddels wel weer anders is. Hey Jelmer, we hebben het over groen in de omgeving. Als jij naar buiten kijkt, zie je dan een beetje groen? Of heb je een parkje in de buurt? Of heb je misschien zelfs wel een tuin? Of woon je in een totaal verstedelijkte omgeving met alleen maar steen om je heen? En wordt het dan dus ook behoorlijk warm als de temperaturen oplopen daar? Er komen veel reacties binnen in de app.
1: Zeker, heel veel. We hadden het eerder al over die bult in Zaanstad. En Irene die zegt er nog over. Nou, er wordt ook veel hoogbouw in wijken neergezet. Wat dan weer ten koste gaat van het groen. En het groen wat er is, dat wordt niet goed onderhouden.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg jammer. En Trix die stuurt nog. Nu moet je in het bos zijn. Heerlijk cool. Ik woon ook dicht bij het bos. Laat de warmte maar komen. En lekker met mijn voetjes in een bak met water.
0: Oh, dat is een goede tip gelijk, Trix. Christian die woont op Texel. En ja, daar heb je natuurlijk heel veel groen. En hij schrijft bij ons op Den Burg staan er ook veel kastanjebomen. Die zijn prachtig. En dan hebben wij nog Willemijn. Die schrijft dat ze in een woning met veel parkeerplaatsen woont. In het midden van de straat. Waarvan vele ongebruikt zijn. En aangezien ze geen auto heeft, volgens de gemeente, of op die parkeerplek misschien een boom mocht worden geplant. Maar dat vonden ze geen goed idee. Dat is nou weer jammer.
1: Nee, en ze vraagt hoe dat dan komt. Nou, dat is een gemeentekwestie, dus daarvoor moet je aanbellen bij de gemeente.
0: Ja, dat kunnen wij niet beantwoorden, helaas. Nee. We gaan verder met Yvonne, want die belde ons. Goedemiddag, Yvonne.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is de situatie bij jou? Bij jou kijk je lekker op een groen plantsoen of zie je alleen maar steen om je heen?
2: Nee, ik kijk de straat in en ik kijk op prachtige groene bomen en allemaal struiken. En straks als dat of het is, heeft in bloei gestaan en straks komt er nog meer, dan is het prachtig.
0: Oh,
2: we hebben alleen
0: heerlijk.
2: Één probleem.
0: Oh.
2: Ja, ik woon in het Moeikost, ik kom met veel groen. Maar onze gemeente heeft het leuke idee gehad om met het projectontwikkelaar om een oud garagepand op het Kooiplein te slopen. Inclusief alle groen wat omheen zit. En om daar een groot vierkant flatgebouw van 14 tot 18 meter hoog te gaan zetten.
0: Nee!
2: Ja, van 750 vierkante meter tot 2650 vierkante meter.
0: Oh,
2: dus kan je je voorstellen dat in een laagbouwwijk met allemaal bungalows en eengezinswoningen. En wat denk je dat warm gaat worden nu al het groen wordt
0: gesloopt? Jeetje, wat ongelooflijk. In deze tijd kan dat toch eigenlijk bijna niet, zou je denken, toch? Nou, we weten toch allemaal dat het groen zo belangrijk is?
2: Ja, maar daar hebben ze maling aan.
1: Ja, nu is het natuurlijk ook nog de tijd van de woningcrisis. Dus dat is dan het staat er wel weer tegenover.
0: Ja, maar ja.
2: Maar ik doe dat dan op een normale manier. En niet zonder enig overleg.
0: Ook dat
2: gewoon
0: nog.
2: Gewoon een groot vierkant gebouw neerzetten wat in een grote stad thuis hoort en niet in een dorp.
0: Nee, en niet in het mooie kasteel.
2: En dan zoveel mensen op zo'n klein stukje.
0: Ook dat nog.
2: En dan
0: nog.
2: Zo hoog. Ik krijg, als het doorgaat, dan krijg ik een gebouw van 14 meter tot 18 meter hoog op 16 meter van mijn voorgevel.
0: Oh jeetje, dus dan krijg je ook geen licht meer bijna binnen. Nee. Heb je al wel protesten aangetekend, Yvonne?
2: Ja, zeker. We moeten naar de Raad van State toe.
0: Ach, echt?
2: Maar hoe heet het? Ze hebben zelfs berekend dat de huizen op mijn rijtje 48% tot 52% minder zon krijgen gedurende de 5 wintermaanden.
0: Oh,
2: en dat vonden ze gewoon acceptabel.
1: Dat is
2: niet te
0: geloven. Nee, Yvonne, maar dit is een vreselijk verhaal. Weet je, ik vind eigenlijk hebben wij daar bij NH nog geen aandacht aan besteed op de nieuwspagina. Want ik vind.
2: Nee.
0: Nou, weet je, dan gaan we jouw nummer even doorgeven aan een verslaggever van ons. Dan komt er van de week wel eens even iemand bij jou langs. Gaan kijken of we daar een verhaal van kunnen maken. En misschien dat de gemeente. Soms is het wel zo dat ze naar ons luisteren en denken: oh ja, dat is misschien toch een beetje gek. Nee, Yvonne, houd moed. Je weet maar nooit.
2: Ja, nee, we doen ons best en we gaan naar de Raad van State.
0: Ook naar de Raad van State.
2: Om de gunning tegen te houden.
0: Dus heel goed, heel goed.
2: We doen ons best met de advocaat, met de hele buurt. We zijn met heel veel mensen.
0: Heel goed.
2: Maar of ze er maling aan hebben of niet, ik weet het niet.
0: Nou, ik wens je heel veel sterkte en we komen hier nog op terug, Yvonne. Zeker weten.
2: En dankjewel.
0: Dag,
2: Yvonne. Sterkte met jullie.
0: Ja, nou, dat komt wel goed. Doeg. We gaan tot slot nog even snel naar Mick, want die appte ons met een hele leuke tip. Mick, vertel, goedemiddag.
3: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Vertel, wat is jouw tip?
3: Nou ja, gewoon al die gebouwen volzetten met die klimop, die met van die zuignaphandjes.
0: Ja.
3: Die gewoon tegen een gebouw aan klimmen.
0: Ah, dan maak je gewoon een gebouw van steen, maak je dan eigenlijk helemaal groen.
3: Ja.
0: Nou,
1: Wat een goed idee.
0: Ik vind het een top
1: idee. En ik moet zeggen, ik zie wel eens een huis bepakt in Klimop. Ik vind het altijd prachtig.
0: Heel mooi.
1: Het is heel mooi.
0: Ja.
3: En het koelt zo een paar graden af, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Nou, een gouden tip van Mick op het eind van dit onderwerp. Dank je wel daarvoor. Dag Mick, doeg. Ja, daar moeten we inderdaad eens eventjes mee aan de slag. En we gaan even een verslaggever inseinen voor het verhaal van Yvonne. Want dat kan toch niet,
1: ja,
0: toch?
1: En dan hebben we nog een tip. Mocht je een balkon hebben, zet er gewoon een leuk plantje op.
0: Ja!
4: Vandaag de dag.

0: Roxy Music bijna, Love is the Drug. Het is alweer tijd voor het nieuws van 5 uur. En daarna dan hoor je waarom er weer een sprankje hoop gloort voor de pulsvissers in onze provincie.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan... bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
7: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Ik ben Tina en ik kom uit Veenhuizen in het mooie Noord-Holland.
10: Ik ben Gonnie, ik kom uit de Watergraafsmeer. Geboren en getogen Amsterdam.
11: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer Noord.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1:05 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen wij van Laura Ozinga. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft een 20-jarige man uit Krommenie aangehouden in verband met een schietincident op de Grote Beer maandagavond. Het kookadvies voor een deel van Amsterdam-Noord is opgeheven en er wordt gezocht naar 3 verdachten van een steekpartij in een park in Haarlem. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van die ventgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Hoe is die, Jelmer?
12: Het is redelijk ruk. Ruk.
0: Ruk. Het is redelijk ruk, maar verder niks aan de hand.
12: Dat wilde ik helemaal niet zeggen.
0: Wat wil je zeggen? Rustig.
12: Redelijk rustig. Redelijk ruk. Nee, rustig. Er staan 7 files. Ik begin even op de A1. Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 8 minuten vertraging. 14 minuten op de A9. Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen. En de laatste, de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot. 10 minuten vertraging.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
15: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Vandaag de dag.
25: Met Patricia Nagelke.

0: Dat is nooit goed als je niet meer praat. We don't talk anymore. Je hoorde Cliff en Richard. En het is 5:11. Een heel goedemiddag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zitten nog even hier op onze post in de studio van NH. Vandaag de dag, daar luister je naar. En Jelmer, wat gaan we nu het komende uur allemaal beleven?
2: Nou, tijdens de sport komt heugelijk nieuws voorbij over de voormalig Paralympier Jetse Plat. En als ik naar jou zo eventjes kijk, Patrice, jij kan wel een oppeppertje gebruiken.
0: Oh, echt, dankjewel. Ja. Dat klinkt niet heel aardig, maar ik ga ervan uit dat het complimenteus bedoeld is en meelevend. Maar...
2: Nou, het is goed nieuws, want de oppeppersclub die komt ook voorbij.
0: Oh, oké. Nou, ga straks horen waar dat over gaat. Eerst dat sprankje hoop dat er gloort voor de pulsvissers in Noord-Holland. Het vissen met stroomstootjes werd, zoals je misschien wel weet, 5 jaar geleden verboden door de Europese Commissie. Maar staatssecretaris Ekens van Visserij die wil gaan onderzoeken of het misschien toch weer toegestaan zou kunnen worden. Nou, visser Dirk Kraken uit Den Helder die heeft zijn pulsvistuig volgens mij gewoon nog liggen. Dirk, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, eerst even voor wie het niet precies weet. Hoe werkt dat pulsvissen precies?
3: Nou, het pulsvissen dat is eigenlijk gewoon stimuleren van de vis om uit de grond te komen. Dus met een klein stroomstootje. Stimuleer je die vis om uit de bodem te komen. En dan sleep je je net eroverheen.
0: Ja, ja.
3: En dan zit hij in je net.
0: Ja, en is dat niet pijnlijk voor die vissen?
3: Nee, want dat is maar een hele kleine, kleine elektrode die dan wat stroom afgeeft. En dan hebben we een wekveldje. En het hele systeem gebruikt niet meer als een koffiezetapparaat. Dus ik bedoel, op zich valt het wel mee.
0: Nee, oké. Het is niet dat ze helemaal trillend naar boven springen van de pijn of zo. Gelukkig.
3: Dat is wel
0: belangrijk. Ja.
3: Kijk, als die vis te veel gestimuleerd wordt, dan verkrampt hij. En dan komt hij niet van de grond af. Dan blijft hij in de bodem zitten. Dus dat is juist een klein prikkeltje. En daardoor schiet hij uit de grond gedaan. En dan vang je hem.
0: Ja, ja. En ik heb altijd begrepen dat het positief van het pulsvissen was. Dat je daardoor niet met van die hele zware sleepnetten over de bodem hoeft. Waarbij natuurlijk weer heel veel kapot gemaakt wordt.
3: Nou ja, kijk, dat is een van de redenen. Maar ook een van de redenen is natuurlijk dat het veel minder brandstof verbruikt.
0: Ja.
3: Ook omdat het minder weerstand heeft in het water. Ja, en dat heeft de vissers natuurlijk hebben dat gebruikt om een brandstofverbruik omlaag te brengen. Ja, ja. Met de vraagstukken van deze tijd is dat natuurlijk ook en de dure brandstoffen. Ja.
0: Ja, het is alleen maar positief natuurlijk. Was een goede oplossing. Positief. En toch is het 5 jaar geleden verboden door Europa. Waarom dan eigenlijk? Ik kan me iets herinneren van een enorme lobby vanuit de Franse vissers.
3: Ja, ik denk dat we eigenlijk een beetje te veel wilden in een te korte periode. En eigenlijk onze kaart hebben een beetje verspeeld. Dus dat hebben we niet goed aangepakt. Laten we het zomaar daar maar op houden in Europa. Dat...
0: Ja, ja, want het is eigenlijk gek als je het zo zegt. Hè. Het is een duurzame, relatief duurzame manier van vissen. Je verbruikt veel minder brandstof. En de zeebodem die blijft dus, die wordt dus minder beschadigd. Dus dan zou je toch denken, ga gewoon er lekker mee door. Maar dat mocht dus niet.
3: Nee, daar werd een grote streep erin gehaald. En het was een grote tegenvaller voor heel veel visserijbedrijven. Ook een grote economische tegenvaller. Ja, ja, en daar de gevolgen daarvan waren dat er 50 kotters gesaneerd zijn door die reden.
0: Ja, ja, dat was echt niet best.
3: Nou, nee, zeker niet.
0: Nee, nou heb jij denk ik jouw pulsvistuig nog liggen. Is dat allemaal nog te gebruiken eigenlijk? Of is dat na zo'n paar jaar toch in verval geraakt?
3: Nou ja, het meeste is wel te gebruiken. Maar kijk, we hebben een aantal modules op het tuig zitten. En die zijn in serie geschakeld. Ja, dat ligt natuurlijk al een aantal jaren. Ligt dat in een kratje in de loods. Maar goed, als je dat weer gaat opstarten. Ja, dan moet je natuurlijk afwachten wat er gebeurt. Het kan ook een grote klap wezen dat het in één keer klaar is. Maar goed, het kan ook weer werken. Dus dat is natuurlijk de vraag.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk eerst nu, gaat het lukken? Want de staatssecretaris gaat het dus toch weer proberen. Heb je het idee, ik had het over een sprankje hoop dat er leeft bij jullie. Maar hoe groot is dat sprankje eigenlijk?
3: Nou, je moet eigenlijk zo zien met de vraagstukken van deze tijd. We willen eigenlijk CO2-neutraal in 2050 zijn. Nou ja, dat gaat zoals wij het onderzoek onderzocht hebben, dan alleen nog maar met het pulssysteem.
0: Ja.
3: Want het is toch wel een van de systemen waardoor je dat kan bereiken. Ja, wij zeggen dan ook van waarvoor gaan we er niet hard aan werken om we hebben eigenlijk het kind met het badwater weggegooid de vorige keer. En wij als vissers hebben eigenlijk een nieuw idee, dat heet precisievissen. En dan gaan we vis detecteren op de zeebodem. En dat staat echt al, daar wordt echt al aan gewerkt. Dus dan kunnen we vis detecteren. En dan zetten we het pulssysteem even aan. Misschien een paar minuutjes. En dan, hebben we de vis gevangen. En dan gaan we weer door naar de volgende vis. Dus
0: ja, dat is
3: daar echt, waren we al mee bezig. Ja.
0: Ja, dat is echt heel precies pakken wat je nodig hebt en wat je mag vangen ook. Want daar gaat het natuurlijk ook vaak over. Hè, dat, dat je de zee niet wil leegvissen.
3: Nee, dat is voor de bijvangst.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, dus dat zou eigenlijk een heel goede zaak zijn. Maar hoe schat je de kansen in? Als je het hebt in percentages, gaat het hem lukken, deze staatssecretaris, om het weer op de agenda te krijgen en om het gewoon gedaan te krijgen?
3: Nou ja, we beginnen natuurlijk met een groot wetenschappelijk onderzoek. En dat staat echt al op de rol. En dan hoop ik dat het dit jaar nog gaat beginnen. Misschien begin volgend jaar. Dat we met een aantal kotters goed begeleid met Europese steun dat kunnen gaan doen. Ja, ja, en, ik moet natuurlijk wel aan de ene kant natuurlijk ook zeggen dat we blij zijn dat de minister ons die kans gaat geven. En eigenlijk ook dat de BBB heeft daar echt heel veel inzet aan getoond om dat voor elkaar te krijgen. Dus daar zijn we ook erg blij voor. Ja, we hopen dat het gaat gebeuren, dus wie weet.
0: Ja, wie weet. We houden het in de gaten en we houden contact, Dirk, zou ik zo zeggen.
3: Ja, oké, is goed. Nou, bedankt.
0: Dank voor je uitleg en een fijne middag.
3: Oké, dankjewel.
0: Dirk Kraak hoorde je en hij is een van die pulsvissers die dus noodgedwongen moest stoppen na het verbod vanuit Europa. En wie weet gaat daar toch weer wat aan gedaan worden.

0: Ja, leuke nieuwe muziek van Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder met de sport met Frank van der Meijden van de sportredactie. En Frank, er is heugelijk nieuws te melden voor voormalig Paralympier Jetse Plat, begrijp ik?
2: Ja, nou en of, want de Amsterdammer is de nieuwe chef de mission bij de komende Paralympische Spelen in Los Angeles. In 2028 is dat. Plat, inmiddels 35 jaar, is enorm succesvol geweest op de Paralympische triathlon. En hij is de opvolger van voormalig rolstoeltennister Esther Vergeer. En dat is natuurlijk een erebaan waar Plat erg trots op is.
3: Ja, enorm. Hele mooie kans die ik krijg, die ik ook heel graag aanneem. En ja, hele mooie volgende stap. Heel veel jaar natuurlijk al actief in de Paralympische sport. 4 Paralympische Spelen meegemaakt. 7 keer mogen winnen. En ook heel veel geleerd in al die jaren. En hele eer om met Team NL eigenlijk die hele Paralympische ploeg zo goed mogelijk te gaan ondersteunen. En dan niet als atleet, maar als chef de mission. Dat is toch wel heel speciaal.
0: Ja, bijzonder zeg. En ik zag dat Irene Wüst de chef de mission op de zomerspelen wordt, hè? En de winterspelen
2: inderdaad.
0: Ook.
2: Ja, inderdaad. En die Jetse Plat, die heeft dus al 7 keer Olympisch goud gewonnen. Of Paralympisch goud, moet ik zeggen. En Irene Wüst, inderdaad, die is bij de valide sporters de chef de mission geworden. Ook zij natuurlijk enorm veel gouden medailles gewonnen in haar carrière. Ze is zelfs Nederlands meest succesvolle Olympier ooit. De ene na de oude gouden medaille hebben die twee binnengehaald voor Nederland. En je kan dus eigenlijk wel zeggen, misschien wel dat het IOC NSF ergens wel gekeken heeft naar de prestaties van die beiden uit het verleden.
0: Nou, dat is ook niet zo gekke gedachte natuurlijk. Nee. Om mensen te vragen die het zo goed gedaan hebben. Want die snappen natuurlijk wel precies wat de sporters nodig hebben. En wat belangrijk is. Maar nog even voor mijn begrip, wat doet zo'n chef de mission precies in de praktijk?
2: Ja, als je het letterlijk vertaalt, dan betekent chef de mission eigenlijk hoofd van een missie. En hij, ja, of zij natuurlijk, hè, zoals Irene Wüst, die hebben dan de leiding over die missie. Of in dit geval een sportdelegatie die op dat moment op de Olympische of Paralympische Spelen aanwezig is. En Plat is, die is dan het aanspreekpunt van de Nederlandse equipe. Hij moet onder andere toezien of al zijn alle sporters, alle atleten, of die wel alle regels naleven. Als iemand zich misdraagt, dan moet hij die daarop aanspreken. Hij moet een beetje de leiding houden over die hele groep. En, maar hij heeft nog wel even om in die rol te groeien. Want het duurt dus nog wel even, 2 jaar pas. Dan zijn die Paralympische Spelen in 2028 in Los Angeles.
0: Ja, precies. Ja. Dus die gaan we zeker nog de komende tijd veel voorbij zien komen. Heel mooi, toch wel een mooie, eervolle baan lijkt me zo voor Jetse Plat. En voor Irene Wüst ook trouwens. Je had ook nog een kort berichtje over Thelon Griekspoor, de tennisser. Vertel.
2: Ja, daar wil ik toch nog even over hebben. Want over een kleine 2 weken begint Wimbledon. Dat is toch het meest prestigieuze tennistoernooi van allemaal. En Griekspoor die kent eigenlijk een hele ongelukkige aanloop naar die Grand Slam. Want vandaag kwam hij in actie op het ATP-toernooi van Halle. In Duitsland is dat, ook een grastoernooi. En daar vond hij al in de eerste ronde zijn waterloo. Ging hij er gelijk af tegen de Japanner Shima Bukuro. Hij verloor in 3 sets. En vorige week kwam Griekspoor ook al niet verder dan de 8e finales hier in Nederland in Rosmalen. Dus kortom, het is niet echt een goede aanloop Wimbledon voor de tennisser uit Nieuw-Vennep.
0: Nee, maar goed, dat zegt natuurlijk nog niks. Want hij kan er ook van leren en denken, volgende keer ga ik toch even anders in vliegen. En dan gaat hij het supergoed doen op Wimbledon. Zullen we daarvan uitgaan?
2: Dat, laten we dat maar doen. Hij kan inderdaad altijd verrassen.
0: Oké, leuk. Hey, dankjewel Frank van der Meijden. En al het sportnieuws vind je terug bij ons natuurlijk op de site op nhnieuws.nl. En er is ook nog een sportsite, nhsport.nl. En zij hebben ook een eigen Instagram-pagina.
1: Vandaag de dag.

0: Tear Us Apart Again. En straks na het nieuws van 5:30... dan gaan we horen wat die oppeppersclub nou is. Blijkbaar heb ik hem nodig, die oppepper.
1: Nou,
0: dankjewel.
1: Ik denk dat bijna iedereen wel een oppeppertje kan gebruiken.
0: Ja, dat is ook weer waar. Zo is het.
1: Gewoon met z'n allen naar de oppeppersclub.
0: Positief in. En wat het dan precies is, dat hoor je zo. Na het nieuws dus van 5:30. En Laura, wat zit er in dat nieuws?
2: Ja, goed nieuws voor mensen die graag met weinig bagage reizen of juist net wat extra mee willen nemen.
3: La Mer Anna Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Ik ben Nel en ik woon in het druk, gezellig Zwanenburg.
16: Ik ben Natteralde, ik zwem in Oudekerk en ik woon in Duivendrecht.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Ilpendam is het 22 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Elsinga. Goedemiddag, Laura.
2: Goedemiddag. De politie heeft een 20-jarige man uit Krommenie aangehouden in verband met een schietincident op de Grote Beer. Het incident vond maandagavond plaats en daarbij raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd vandaag opgepakt en hij zit nog vast. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Bij een steekpartij in een park aan het Statenbolwerk in Haarlem is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. Wel wordt er gezocht naar 3 verdachten die na het incident zijn gevlucht richting het Kenaupark. 2 van hen reden op een fatbike en de 3e had een lichtkleurig shirt in zijn hand. De politie doet onderzoek op dit moment in het park. Het kookadvies voor een deel van de Schorrelstraat en Werengouw in Amsterdam-Noord is opgeheven. Het waterleidingbedrijf meldt dat het drinkwater na controle weer veilig is om te gebruiken. Het advies was eerder ingesteld nadat bij metingen een bacterie was aangetroffen, waarschijnlijk door werkzaamheden in de straat. Bewoners hoeven nu hun water dus niet meer eerst te koken. De strafzaak tegen voormalig Haarlemmermeersraadslid Paul Meijers is uitgesteld. Meijers moest vandaag voor de rechter verschijnen vanwege verdenkingen van misbruik van overheidsgeld, maar hij was dus niet aanwezig. De rechtbank besloot de zaak daarom later te behandelen.
7: De rechtbank vindt het heel belangrijk dat de verdachte op de zitting verschijnt om vragen van de rechtbank te beantwoorden. En

0: bij elk ticket gewoon inbegrepen. En ook worden er andere regels aangepast, zoals snellere compensatie bij vertraging en het gratis corrigeren van foutjes in een ticketnaam. De wijzigingen moeten de rechten van vliegtuigpassagiers verder versterken. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: En zo is het, dankjewel Laura. Wij gaan door met onze eigen weerman en dat is Jan Visser. Goedemiddag Jan.
2: Patricia, goedemiddag.
1: Ja, wat een aangename dag en een beetje een voorbode voor veel meer warm weer natuurlijk. Maar hoe was het vandaag?
2: Ja, wat je zegt, aangenaam. Ik denk dat veel mensen dit soort temperaturen heel bijzonder op prijs stellen.
1: Ja.
2: Want het was, de Noordkap bleek nog wat achter. Waar is het ook wat wolkenvelden nog. En een noordoostenwind die nu gedraaid is naar noord. Maar daar werd het, en ook op Texel, 19 graden. En in de rest van de provincie werd het 22. En in Wijk aan Zee, Schiphol en Purmerend 23 graden. Dat zijn ook de uitgelezen temperaturen. Bij behoorlijk wat zon vandaag. Hè, uiteindelijk werd het overal zonnig. Dus een prachtige dag, kunnen we rustig stellen.
1: Ja, heerlijk was het.
2: Ja, en dan hoe verder nu? Nou, de komende 24 uur doen we eerst nog even een stap terug. In die zin, er liggen nog wat fronten boven, of enkele fronten boven de Britse eilanden. Die hangen samen met een lage drukgebied op het midden van de oceaan. En die fronten veroorzaken niet vanavond, want vanavond blijft het fraai weer. Maar later de komende nacht neemt de bewolking toe en morgenochtend kan er wat regen vallen. En dan morgenmiddag is het in eerste instantie ook bewolkt, maar de regenkans neemt af. Later in de middag breekt de zon af en toe door en 's avonds beginnen de opklaringen steeds breder te worden. Maar de lucht is wel vochtig. Dus wat benauwderig, drukkend warm. Temperatuur loopt op naar zo rond de 22 graden, ondanks de vele wolken die we overdag hebben. In het zuidoosten van het land morgen 26 graden, was vanmiddag trouwens ook al daar. Dus je ziet toch dat de warmte al heel nabij is, of eigenlijk er al is.
1: Ja.
2: En dat gaat dan donderdag verder zijn beslag krijgen. Dan wordt het op veel plaatsen zomers warm. Maximum temperaturen lopen waarschijnlijk donderdagmiddag uiteen van 23 op Texel tot tussen de 25 en 27 graden elders. Verder veel zon. Maar er zijn wel enkele komen steeds meer oplossingen die voor donderdagavond de kansen op onweer doen vergroten.
1: Oh.
2: Dus, en dat zouden, maar goed, dat zeg ik nog even met enige voorzichtigheid, want het kan nog wel wat veranderen. Maar dat zouden flinke regen- en onweersbuien kunnen zijn. Oh. Want er zit natuurlijk heel veel energie in de atmosfeer, veel vocht. En dat kan dan loskomen met dat voor dat onweer natuurlijk, als brandstof dienen voor die onweersbuien.
1: Ja, maar dat is dan ergens misschien ook wel fijn, want meestal koelt het dan wel lekker af tot een wat meer aangenaam klimaatje, zeg maar.
2: Ja, nou, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, want vrijdag wordt het 30 graden en hoger. Want dan is die storing weg. Ja, misschien in de avond weer regen en onweersbuien, maar dat is nog niet zeker. Maar vrijdag wordt het drukkend warm, 30 graden op veel plaatsen, waarschijnlijk zelfs iets hoger. Het zuidoosten van Nederland 35 graden. Dus het is wel volle bak zomer. En dan in het weekend neemt ook zaterdag de warmte wel wat af, hoor, omdat de wind wat meer uit het westen komt. Maar nog altijd wel zomers warm, dus 25 graden of ietsje hoger. Blijft nog wel wat drukkend ook. Er is nog steeds kans op een bui. En zondag zien we de temperatuur dan weer wat oplopen. En dan maandag ook nog. Daarna waarschijnlijk minder warm. Maar goed, dat is nog allemaal heel ver weg.
1: Oké, nou ja, er komt in elk geval warm weer aan. Dat is wel duidelijk, Jan. We komen weer even echt in een nieuwe fase eigenlijk terecht, kun je zeggen.
2: Ja, zeker. En waar we het gisteren eigenlijk ook al over hadden. Eerst is het koel. Valt ten opzichte van het verleden wel mee, wat we hebben gehad. Maar goed, het is even wat wennen geweest. En nou in één keer, die volle bak zomer erin.
1: Het is echt heel warm. Ja, zeker. Het is hollen of stilstaan, zeggen we dan.
2: Ja,
1: ja toch? En niet een beetje er tussendoor joggen.
2: Nee.
1: Nee, oké. Nou ja, daar hebben wij het mee te doen, Jan. We moeten er toch een beetje aan wennen. En ik hoop maar dat de meeste mensen bij ons in de provincie een beetje in een groen stukje wonen, want daar hadden we het eerder vandaag over. Dat je dan toch wat minder last hebt van de warmte als je wat groen in je omgeving hebt.
2: Ja, dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja. Oké, nou Jan, dankjewel. En ik wens jou nog een mooie avond.
2: Hetzelfde.
1: Joe. Gaan we ook nog even kijken naar de situatie op de weg. Jelmer, hoe is die?
3: Het is redelijk rustig, zeker voor op een dinsdag. 12 files, ik noem even langs 3. De eerste, de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht in vertraging in 6 minuten. 12 minuten op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer gaan we nog heel even richting de N247, Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de A10 in Broek in Waterland Noord, 10 minuten vertraging.

0: gingen even terug naar het jaar 1971. Toen T-Rex een hit had met dit nummer. Get It On, hoorde je.
1: Bij de tijd.
2: Bij de tijd.
0: En ons tv-programma Bij de Tijd. Vanavond aandacht voor, daar is hij dan, Jelmer, de Oppeppersclub.
3: Ja, daar hey, is hij dan.
0: Daar is hij dan.
3: Yes, we gaan
0: wat
3: even lekker
0: is dat?
3: Oppepperen.
0: Ja. Het is een plek in Haarlem en omstreken waar ouderen, kwetsbare ouderen, nog echt van het leven kunnen genieten. Het is dagbesteding waar ze via een zorgindicatie recht op hebben. Maar het is net even anders. Ze mogen namelijk zelf bedenken wat ze willen. Van boksen tot vissen of met elkaar op reis gaan. Of, zoals onlangs eens even lekker uit je dak gaan op een Amsterdams feestje met het theatergezelschap van Jokie Berendonk. Nou, begeleider Monique van Leeuwen van Zorgcentrum Kennemer Hart organiseerde die avond met veel liefde voor de clubleden.
4: Het heet Mama, waar zijn mijn rode schoenen? En dat is in het thema goud, rood en panter. En we hebben iedereen gevraagd om mee te denken aan een dresscode. En ik denk dat 95% zich daar aan heeft gehouden.
5: Je bent iedereen aan het versieren, hè?
6: Letterlijk en figuurlijk, geloof ik, ja. Dat zei die meneer ook net. Een tijd geleden dat ik versierd ben. Maar we vinden het leuk als iedereen een beetje in thema is. Liggies, rood, tijger, goud, glitters, de hele kleren, zo zoals ze zeggen. Leuk, hè?
7: Oh ja, wacht er maar af. Je weet wat we krijgen, hè? Rattensoep. Nou, weet jij wat erin zit?
5: Ja, u krijgt niet alleen eten, maar u krijgt ook nog theater, geloof ik. En muziek?
7: Geen idee.
8: En medicijnen naar de hand.
5: Wat zei u?
8: Zijn medicijnen naar de hand.
5: Oh, dat is dat nodig?
8: God weet het.
5: Wie zijn al deze mensen?
4: Deze mensen komen uit Bloemendaal. Het zijn allemaal kwetsbare ouderen die iets met Oppeppers te maken hebben. En we doen het voor iedereen die maar wil genieten en nieuwe herinneringen wil maken. We hebben echt wel even aan moeten trekken.
5: Waarom eigenlijk?
4: Nou, omdat mensen het niet meer gewend zijn dat ze herinneringen mogen maken. Ze zijn 90, 80, 70 en dan mag je geen herinneringen maken. Want dan heb je een voltooid leven. Maar juist doordat ze je weer inspiratie geeft, ja, gaan ze nadenken. De mensen weer in hun krachten zetten.
5: Ja. U houdt ook wel van een feestje?
7: Ja, tuurlijk. Zeker weten. Ja, waarom? Er zijn er veel te weinig van. En als je alleenig bent, dan vind je het altijd gezellig. Met elkaar, met een grote menigte.
5: Hoe belangrijk vindt u het om nog feest te kunnen vieren?
9: Omdat ik nog steeds leef en omdat ik het nog steeds heerlijk vind. En het wordt voor ons gedaan. Ik ben er erg blij mee.
5: Hoe is het optreden voor deze groep mensen? Deze leeftijd en deze ervaringen die ze al mee hebben gemaakt met z'n allen?
6: Nou, ik zal je vertellen, lieve schat, dit zijn mijn mensen. Dit is mijn doelgroep. Want ik ben natuurlijk ontzettend actief voor de ouderen in Nederland. Dus toen ik dit op mijn bordje kreeg, dacht ik van nou, dit gaan we doen. Deze mensen zijn zo door de wol geverfd en hebben zoveel levenservaring. En eigenlijk houdt iedereen van Amsterdam. En ze vinden het allemaal leuk om aangejurkt te worden. En ze kennen allemaal die oude liedjes. Dus voor mij geen betere doelgroep als de mensen van de Oppeppers.
5: Ja. En deze leeftijd, je zegt het al, ze kennen al je liedjes, hè?
6: Ze kennen allemaal liedjes, ze zingen ze ook allemaal mee. Dus dat is voor ons natuurlijk hartstikke tof.
5: Wordt er genoeg feest gevierd onder deze mensen?
6: Nou, het is een andere soort sfeer natuurlijk. Want je wil eigenlijk het liefst dat ze allemaal opstaan en dansen en in de Polonaise. Die komt natuurlijk nu in het tweede stuk. Oh, dat weet je natuurlijk niet. Maar dan komt de Polonaise. Dus wij zitten altijd te denken van, hoe gaan we dat doen? Dus ja, voordat iedereen staat en doet. Maar ja, weet je, de ogen glimmen en ze zingen mee. Ze klappen en al die bingo wings gaan in de rondte. Dus wij zijn al helemaal blij en tevreden. Dus,
0: toch. Zelfgekozen feestjes bij de Oppeppersclubs in Haarlem en omstreken. Artiesten Jokie Berendonk die kreeg de feestvierders in Vogelenzang mooi wel in de Polonaise. Het bleef nog lang onrustig in het dorpshuis. Als je meer wil weten over dit verschijnsel, de Oppepperclub in Haarlem, of Oppeppersclub moet ik zeggen, kijk dan eventjes naar de reportage in het programma Bij de Tijd. Vanavond bij ons op tv en ook online.

0: The Heaven I Need, geschreven door Bryan Adams trouwens, maar in de uitvoering van de Three Degrees hier bij NH. Jelmer, wat ben je toch heerlijk aan het knutselen allemaal op Instagram.
1: Het is ongelooflijk.
0: En op Facebook. Ja, hè? Ja. Je bent allemaal filmpjes aan het knippen.
1: Ja, ja.
0: En het
1: lukt
0: allemaal.
1: Ja, kijk, we staan erop. We staan er gewoon op. Moet je horen.
0: Oh, wat
1: kijk,
0: leuk.
1: Dit komt uit de telefoon.
2: Ik heb een zee gezien. Maar
0: ja. Oh, je hebt mij. Oh, net
1: ja, ik
0: een
1: heb
0: stukje
1: jou
0: van
1: gek gezet.
0: Oh, met de zeeschildpadden die in de zee. Ja, oké.
1: Ik kan het gewoon nu allemaal volgen.
0: Ik ga het allemaal terugkijken. Ik vind het enig. Ik vind het heel goed dat je het allemaal kan en dat je het allemaal doet.
1: Ach, het
0: topper.
1: Is, ik ben zo ongelooflijk.
0: Echt, hè? Een 10 voor Jelmer. Maar, Jelmer, we gaan ook even op zoek alvast naar een hintje over de dagplaat. Die dagplaat gaan we straks zoeken over een kwartiertje ongeveer. Altijd naar aanleiding van een actueel onderwerp. En de luisteraars die gaan dan bepalen wat we gaan draaien. Maar in welke hoek moeten zij zoeken?
1: Ja, ik hou het heel even nog heel erg cryptisch.
0: Oh.
1: Maar ik heb een plek gevonden waar jij die het liefst onsterfelijk wil zijn,
0: Heaven is a place on earth.
1: 1000 jaar oud kan worden.
0: 1000?
1: 1000
0: vind ik wel een beetje erg lang, jammer. Sorry hoor.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
6: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: Ik ben Paula
13: en ik kom uit Aalsmeer.
14: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
15: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
16: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
17: Thuis in heel
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Ozinga. Goedenavond.
18: Goedenavond. De politie heeft een 20-jarige man uit Krommenie aangehouden in verband met een schietincident op de Grote Beer maandagavond. De steekpartij van vanmiddag in een park aan het Statenbolwerk in Haarlem heeft voor veel onrust gezorgd in de buurt. En goed nieuws voor reizigers, want vanaf 2027, of in elk geval eind 2027, mag handbagage weer standaard gratis mee aan boord van het vliegtuig. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden, zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En jammer, hoe gaat het op de weg?
1: Het is redelijk rustig op de weg. 6 files en ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden, is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. 18 minuten vertraging. Gaan we nog eventjes naar de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer 7 minuten. En tot slot de A27 Gorkum richting Almere, tussen knooppunt Rijnsweerd en Hilversum. Let daarop, want daar liggen voorwerpen op de weg. 7 minuten vertraging.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
25: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
24: Echt?
25: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
26: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Hoe vaak zou Billy Joel dit nummer live gezongen hebben, vraag ik me af. My Life hoorde je en hij heeft natuurlijk heel veel concerten gegeven in zijn leven. Dus ik denk toch wel, nou, misschien wel 1000 keer of 5000 keer. Het is 6:10, een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, de verslaggevers van NH zijn natuurlijk onze ogen en oren in de provincie. Elke dag gaan ze op pad naar de meest uiteenlopende plekken. Maar verslaggever Eline Boshuizen heeft een vaste stek, dat is Schiphol. En daar was ze vandaag ook weer. En het was daar een komen en gaan van oranje supporters, begrijp ik, Eline. Was het inderdaad druk?
3: Ja, nou, ik moet zeggen, er waren 2 vluchten en die zouden er trekken. Dus het was een beetje op de gok. Ik dacht, nou, er zullen toch vast wel oranje reizigers tussen zitten. Nou, en dat was het geval. Maar wat ik niet wist, is dat er ook een vlucht uit Dallas kwam. En daar waren eigenlijk nog meer oranje supporters. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk.
0: Ja, maar dat waren mensen die al terugkwamen.
3: Ja, precies. Die hebben 1 wedstrijd gezien. En vaak de financiële middelen ook niet. Of de vakantie niet vrij kunnen krijgen. Dus die kwamen naar een hele spannende wedstrijd. Die we meestal allemaal hebben gezien.
0: Zeker.
3: Kwamen ze terug.
0: Oké, nou laten we even naar die mensen luisteren.
4: Ja, zoals je misschien kan horen. Het was heel erg leuk.
5: Alleen maar feestlopen vieren.
6: We hebben echt 4 dagen genoten in Dallas. Je hoort het wel aan mijn stem, denk ik.
4: Ja. Het was echt fantastisch. 1 groot feest, ja. Een beetje jammer van het resultaat, die 2-2 nog net.
6: Ja, we hebben niet verloren. Ja, dus. Ja. Dat is toch een goed teken. Ja. Het is wat ik toch zeg, 7 keer slecht voetballen, we zijn wereldkampioen.
0: Ja, zo kun je het ook zien, Eline. Je kan wel aan de mensen horen dat ze een feestje hebben gevierd. Kon je het ook aan ze zien?
3: Nou, dat viel mee. Maar inderdaad, die stemmen, dat vond ik echt hilarisch. Ook echt allemaal, hè? Ze waren allemaal schor.
0: Ja,
3: heel erg gejuicht en heel hard gezongen. En fantastisch.
0: Ja, en ook in het oranje gekleed nog?
3: Ja, allemaal. Ja, zeker. Ja, ze hadden geen gekke leeuwenmutsen op en zo. Maar één stel, ik sprak, die had ook een oranje koffer. Dus ik was wel heel benieuwd natuurlijk wat daarin zat.
7: Ja, alleen kleding oranje. Dus we hadden polo's oranje, wit, KNVB. Gewoon en iedere dag wat anders aan. Ondergoed, sokken, alles.
3: Ook oranje?
7: Alles, ja. Dus gewoon een casual kleding, nee, dat hadden we bijna niet bij ons. Ja, dit is het normaalste tenue, zeg maar. Ja.
0: En hoe zag het normaalste tenue eruit?
3: Ja, precies. Dat was een oranje vest met onder een zwart met oranje shirt. Ja, dus het was heel normaal. Superleuk.
0: Oh, wat grappig toch. Ja, we waren ook wel weer opzien, hè, begrijp ik. In Amerika en de andere plaatsen waar oranje nog gaat spelen. Met al die oranje supporters die daar de straten overnemen en allemaal van links naar rechts gaan, zoals we dat inmiddels gewend zijn.
3: Ja, ik vind het geweldig, joh. Dat is toch iets ook waar we trots op moeten zijn.
0: Ja,
3: het
0: toch?
3: Is echt superleuk.
0: Ja. Leuk. Hey, dit waren de mensen die dus terugkwamen al van die eerste wedstrijd die ze gezien hebben. De stemming zat er eigenlijk nog best wel goed in, moet ik zeggen. Ik vond vooral die opmerking van die ene man leuk. Van, nou ja, als we dat nog 7 keer gelijk spelen, dan worden we ook kampioen. En dat, het was een grappige. Maar er waren natuurlijk ook mensen die wel nog zouden gaan vertrekken. Heb jij die ook gesproken? Omdat ze hebben komende zaterdag is natuurlijk weer een wedstrijd tegen Zweden.
3: Zeker, ja. En mensen hebben er ook echt al lang naar uitgekeken. Hè. Sommige mensen die planden het al 4 jaar van tevoren. En die wisten van, nou, de volgende WK zijn we er weer bij. En ja, dat is natuurlijk gewoon ontzettend leuk. Heel veel enthousiasme. En die waren ook allemaal in het oranje gehuld.
8: We gaan naar Justen zo meteen. En dan gaan we naar het Nederlands elftal toe. Om te kijken hoe we de Zweden hopelijk gaan verslaan.
9: We zijn al 4 jaar naartoe natuurlijk. Dus voor ons is dit wel een uitje wat al lang geleden gepland is. Dus wij hebben er zin in.
0: Hey! Jullie zitten nog aan de koffie. Zit de sfeer er een beetje in al?
10: Ja, zeker. Vanochtend al in de auto al. Ja. Voetbalmuziek, Nederlandse muziek.
11: Gewoon lekker veel wijn drinken. En we hebben een lekker plekje in het stadion. We zitten mooi vooraan. En we gaan hard juichen. Ja.
0: Oh, leuk zeg. Ik krijg ook helemaal zin om te gaan. Het is dat het nogal duur is, maar...
3: Ja, ik zei het hier thuis ook al. We hebben 2 dochters. Ik zei, nou, ik wil echt in de toekomst, als ze ietsje groter zijn, lijkt me zo leuk om dat een keer mee te maken.
0: Ja, dit
3: dus
0: sfeertje.
3: Gaan ze heel goed zijn ook.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, maar dat is gewoon het leuke. Dat vind ik ook altijd het grappige. Als het dan echt zo'n WK is. Ja, of ook wel een EK. Maar vooral zo'n WK. Dan zit de stemming er zo goed in. En daar wil je gewoon eigenlijk dan een keertje bij zijn. Ja, dat snap ik helemaal. Leuk.
3: Even sparen.
0: Ja, dat sowieso inderdaad. En misschien komt het nog wel een keertje wat dichterbij. Dat maakt natuurlijk ook nog wel een hoop uit.
3: Ja, precies. Want Verenigde Staten was natuurlijk ook wel erg duur nu. Dus
0: Ja, bizarre prijzen horen wij voorbij komen. Maar goed, deze mensen gaan lekker genieten en we wensen ze heel veel plezier. En als zij plezier hebben, dan betekent dat misschien ook wel een hele goede uitslag voor Nederland. En daar hopen we natuurlijk sowieso allemaal op.
3: Zeker. Aan hun aanmoedigingen zal het niet liggen in ieder geval.
0: Dat denk ik ook. Hey, dankjewel Eline dat je ons even hebt bijgepraat over de situatie op Schiphol, waar dus veel Oranje fans kwamen en gingen. En de hele reportage vind je terug bij ons op de site op nhnieuws.nl. Dit is Teddy Swims.

0: Ze noemen zich de Romantics. Maar ja, zo romantisch is het eigenlijk niet als je dus je vriendinnetje zit af te luisteren als ze praat in haar slaap, toch?
1: Nee, nou ligt een beetje aan wat je zegt.
0: Ja.
1: Als het hele romantische dingen zijn.
0: Dan kan het, ja.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Goed, wij gaan op zoek naar hele andere plaatjes. Want we gaan op zoek naar de dagplaat voor deze dag. En daar mag jij over meedenken als je thuis zit. Let even goed op. We hebben een nieuwe inwoner in Amsterdam. En het is een hele bijzondere, namelijk de Welwitschia Mirabilis. En dat is geen nieuwe mensensoort, zoals wij eerst dachten, Jelmer en ik. Oh, nee, een nieuwe mens, wat leuk.
1: Een heel nieuw mens.
0: Maar het is een plant. En niet zomaar een plant, het is eigenlijk wel de meest bizarre plant ter wereld, hè?
1: Zeker. En nu hebben we het laatst gehad over onsterfelijkheid. Want jij wil eigenlijk tenminste, als je vrienden mee blijven leven, wel onsterfelijk willen zijn.
0: Nou, onsterfelijk, ik dacht wel van, ik vind 125 ook prima. Als je een beetje fit blijft en je vrienden ook allemaal mee blijven leven.
1: Nou, ik dacht, anders heb ik een mooie plekje voor jou. Je gaat gewoon bij deze plant in de kast zitten. En dan hopen op het beste, want deze plant die wordt namelijk 1000 jaar oud.
0: Wauw, echt?
1: Dat is echt ongelooflijk. En in het Zuid-Afrikaans, dit is echt fantastisch, is de naam van deze plant de tweeblaar kanidood.
0: Oh nee, echt?
1: Ja,
0: oh,
1: de tweeblaar kanidood.
0: Kanidood. En wie ben jij? Nou, ik ben de tweeblaar kanidood.
1: Kanidood. Oh, nou, geweldig. Hij kan gewoon echt niet dood.
0: Nee, 1000 jaar oud dus. Nou, en nu te zien in de Hortus Botanicus in Amsterdam. Wij dachten, we gaan op zoek naar leuke plaatjes over planten en bloemen. Of over hele gekke namen. Dat mag ook.
1: Ja, ja, nu heb ik het toch een beetje over een andere boek gegooid. Ik blijf toch een beetje op die onsterfelijkheid zitten. Dus ik dacht aan Celine Dion. Bijna aan, hoor.

Is dat met de Bee Gees op de achtergrond? Echt mooi. Heel mooi nummer. Maar goed, ik dacht aan een oer-Hollands liedje van Ja, zuster, nee, zuster. Hello.

0: Nou,
1: enig.
0: Allemaal leuke liedjes dus. De keuze is aan jullie. Kom maar door met je plaatjes over planten, bloemen, gekke namen of onsterfelijkheid.
1: Zeker. 088, 850, 51, 52. De keuze is reuze, dus zet hem op.
0: Kom maar door met die liedjes inderdaad. En dan hoor je straks na het nieuws van 6:30... of de plaat die jij hebt ingezonden, of dat toevallig de dagplaat wordt van vandaag. Die gaan we helemaal draaien.

0: Je hoorde Adele hier bij NH. En straks na het nieuws van 6:30 hoor je of jouw plaat vandaag de dagplaat wordt. Over planten en bloemen gaat het vandaag. En nog zo wat. Maar eerst is dat nieuws van 6:30 met Laura. En wat zit daarin?
1: Ja, een polonaise als medicijn. In de regio Haarlem lijkt het verrassend goed te werken.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
11: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
12: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01. In Schorrol is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedenavond, Laura.
1: Goedenavond. Meerdere plekken in de gemeente Waterland worden door inwoners als onveilig ervaren. Vooral in de avond en nacht. Dat blijkt uit een inventarisatie die is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. Vooral donkere fietspaden, tunnels en afgelegen parkeerplaatsen worden genoemd. De gemeente wil dit soort enge plekken veiliger maken met extra verlichting en meer toezicht. De steekpartij van vanmiddag in een park aan de Statenbolwerk in Haarlem heeft voor veel onrust gezorgd in de buurt. Het slachtoffer raakte rond 14:45 ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog 3 verdachten die na het incident zijn gevlucht. 2 van hen reden op een fatbike en een groot deel van het park is afgezet voor sporenonderzoek. De politie heeft een 20-jarige man uit Krommenie aangehouden in verband met een schietincident op de Grote Beer. Het incident vond maandagavond plaats en daarbij raakte 1 persoon gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte werd vandaag opgepakt en die zit nog vast. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en sluit meer aanhoudingen niet uit. De strafzaak tegen voormalig Haarlemmermeersraadslid Paul Meijer is uitgesteld. Meijer moest vandaag voor de rechter verschijnen vanwege verdenkingen van misbruik van overheidsgeld. Maar hij was dus niet aanwezig en de rechtbank besloot de zaak daarom later te behandelen.
14: De rechtbank vindt het heel belangrijk dat de verdachte op de zitting verschijnt om vragen van de rechtbank te beantwoorden. En omdat de rechtbank het wenselijk vindt dat de verdachte bij de inhoudelijke behandeling echt aanwezig zal zijn, zal de rechtbank de verschijning van de verdachte in persoon bevelen.
1: Volgens zijn advocaat komt hij na een operatie met gezondheidsproblemen en kan hij zich niet goed verdedigen. Justitie verdenkt hem ervan tienduizenden euro's aan fractiegeld voor privéuitgaven te hebben gebruikt, zoals huur en een Ajax-seizoenkaart. Wie zegt dat feesten alleen voor jongeren zijn, die heeft de oppepperclubs nog niet gezien. Kwetsbare ouderen in de regio Haarlem bloeien op

0: ze doen. Boetseren wat ze doen.
1: Volgens de organisatie zorgt het sociale contact niet alleen voor meer plezier, maar ook voor minder gevoelens van eenzaamheid en minder zorgvragen. Ja, de Oppeppers Club zijn actief op meerdere locaties in de regio.
2: Ik vond het heel goed klinken, heel gezellig. En inderdaad, wat die ene meneer zegt, als je alleenig bent, zoals hij dat zo mooi zei,
1: ja,
2: is het natuurlijk heerlijk dat je elkaar nog een beetje tegen kan komen op een gezellig feestavondje.
1: Ja, leef je helemaal van op.
2: Zeker ja, en als je er meer van wil weten, kijk dan vanavond bij ons op tv eventjes naar het programma Bij de Tijd, want de hele reportage zit daar ook in. En dan kun je misschien iets meer informatie daarover terugkrijgen.
1: Klopt, dat is zeker een tip. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
2: Dankjewel, Lada, en een fijne avond voor jou.
1: Dankjewel.
2: Wij gaan nog even luisteren naar Jan Visser, want die weet wat voor weer het wordt.
3: Vanavond is het zonnig weer en aanvankelijk op veel plaatsen nog iets boven 20 graden en er staat weinig wind. In de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft wel droog. De temperatuur zakt naar 13 graden. Woensdag in de ochtend veel bewolking en kans op wat regen. In de middag nemen de regenkansen af en het blijft eerst nog bewolkt. Later op de middag en in de avond komt er meer zon. Doet dan wel een beetje benauwd aan. Temperatuur morgenmiddag maximaal zo rond de 22 graden, aan de kust wat lager. De wind is zuidwesten en matig, aan zee vrij krachtig.
2: En dan kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. En daar is goed nieuws over te melden, Jelmer.
4: Goed nieuws, nog maar één klein dingetje. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. 20 minuten vertraging.
2: Oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo goed natuurlijk.
4: Maar nee, een ongeluk is nooit goed, maar wel dat het maar één file is.
2: Maar één file, dat is wel positief. Oké, dankjewel.

0: Snakes hoorde je van Lloyd Cole en de Commotions. Ja, maar ik zie je stoeien met allemaal snoeren.
1: Ja.
0: Ben je klaar voor de dagplaat?
1: Ik ben zo klaar.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Klaar ermee of klaar ervoor?
1: Klaar ervoor.
0: Oh, gelukkig. Ja, ja. We gingen op zoek naar een leuke dagplaat om deze dag muzikaal mee af te sluiten. En daarvoor gingen we zoeken naar plaatjes over planten en bloemen en gekke namen en onsterfelijkheid. Het was een beetje veel, maar de plant waar we het over hebben is een plant die heet eigenlijk de Welwitschia mirabilis. Maar die heeft in Zuid-Afrika de naam
1: Tweeblaar Carnido.
0: Carnidood, omdat hij nooit doodgaat.
1: Nou, niet nooit, nou ja, maar hij kan
0: hij duizend jaar
1: oud worden.
0: Jeetje.
1: Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, dat vind ik ook wel een beetje veel, hoor. 1000 jaar is wel echt veel.
1: Nou, laat het de Tweeblaar Carnido niet horen.
0: Hij vindt het heerlijk.
1: Ik vind het heerlijk. Die wil gewoon lekker 1000 jaar oud worden, joh.
0: Maar er staat misschien nog wel ergens nog een andere Tweeblaar Carnido waar die dan een beetje mee kan communiceren.
1: Ik mag het hopen voor de Tweeblaar Carnido.
0: Ja, een beetje treurig voor de Tweeblaar Carnido.
1: Ja, dat zou zielig zijn voor de Tweeblaar Carnido.
0: Ja, nou, goed, nou, Peter. Plaatjes dus.
1: Peter belde mij en die zei, weet je, ik zie hem, als jullie zo zitten te kletsen, zie ik hem helemaal voor me. En hij zag dus voor me hoe hij dit liedje van Talk Talk aan het zingen was in zijn kas.

0: duizend jaar.
1: Oh, geweldig. Nou, Gerrit die kwam met de Queen. Nou, een belangrijke vraag voor deze plant.
0: Heeft het antwoord 1000 jaar. Lucia en Wilco, nou, die dachten, we gaan gewoon even lekker high worden. Dit is Doe Maar.
1: Ja, wiet is een plantje.
0: Absoluut.
1: Dus dat mag. Zeker. Nee. Nederwiet. En Jolanda dan, die wilde Freek de Jonge horen.

0: Oh, dit is zo lief. Dan komt de opsomming. Moet je even nog opletten. Komt-ie hoor. Echt zo leuk. Denk ik althans. Daffodil, ja. Heartsease and Phlox, Metal Sweet and Lady Sparks, Gentine
1: Lupin and Tall Hollyhocks, Roses Fox. Tall Hollyhocks. Ik zie jou ook wel een beetje zo door jouw tuin.
0: Ja. Dattelen. Tall Hollyhocks. Tall Hollyhocks and Roses.
1: En Molly.
0: Oh, ja, absoluut. Ja, zeker weten. Daar word ik ook blij van. En nou is het leuke dat dit liedje van Jim Rogers natuurlijk vertaald is door onze eigen Jos Heremans voor Bob Fosco. En dat liedje werd ook vele malen aangevraagd. Door Henny bijvoorbeeld en door Arnold. Kijkend

0: vergeet niet zo ook. Tuurlijk.
1: Enig.
0: Heerlijk.
1: Maar we moeten door. Sorry, ja. Bob. We gaan namelijk verder met de suggestie van Marja. En de uitvoerende artiest weet ik even niet.
0: Nou zie ik jou opeens door mijn tuin. Op je teentjes.
1: Tip-throw through the tulips. Ja, dat is toch enig.
0: Helemaal leuk. Maar goed, er kan uiteindelijk natuurlijk toch maar weer één plaat vandaag de dagplaat zijn. En welke is dat geworden, Jelmer?
1: Nou, we gaan voor de keuze van Pieter en Marcel. We gaan voor Seal en dit is Kiss from a Rose.

0: Oh, wat mooi toch, The Kiss from a Rose. Dankzij Pieter en Marcel draaiden we die als dagplaat van Siel natuurlijk. En we kregen nog wel een heleboel appjes binnen over dit nummer. Wij zeiden, wij weten niet van wie het is. Maar onze luisteraars wel.
1: Ja, die weten dat zeker. Het is Tiny Tim. Oh. Ja, sorry, ik wist het eventjes.
0: Nee,
1: maar
0: niet.
1: Deze plaat komt uit 1968. Ja, hallo, toen was ik nog niet eens een zaadcel.
0: Oh, nee.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, we gaan de dag ook weer even een klein beetje samenvatten, Jelmer. Want wat gebeurde er allemaal op deze dinsdag, de 16e juni? Behalve dat jij heel veel dingen op onze Instagram en Facebookpagina's hebt gezet. Dat is wel echt
1: heel. Het was een mooie dag.
0: Het was een mooie dag. En het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel zag dat Frank grijs aan het worden is.
3: Als jij je haren opzij doet als een soort Brigitte Bardot op een leuke dag, dan dan zie je pas hoe grijs het is. Ja, niemand doet toch zo zijn haar. Dat is alleen als je wil laten zien dat je of Brigitte Bardot bent, of dat je heel grijs haar hebt.
0: Oh, arme Frankie. Het is een beetje grey-shaming, maar grijs is tegenwoordig helemaal hip en in. Hè? Dus,
1: ja, ik zou het ook zeker grijs laten, want mag ik eventjes iets zeggen?
0: Ja, geverfde mannen.
1: Ja, dat ziet er raar uit.
0: Ja, vind ik ook.
1: Dat is heel gek.
0: Ja, ben ik met je
1: Maar
0: eens.
1: Bij vrouwen ziet het er niet raar uit. Maar nee. Ik weet niet waarom het bij mannen anders eruit ziet.
0: Maar misschien omdat mannen iets minder moeite doen om het te verbloemen, waardoor je bijvoorbeeld kunt krijgen dat een man met een hoofd van een 60er opeens gewoon dan helemaal donkerbruin haar heeft, wat gewoon niet natuurlijk is.
1: Nou ja, op de een of andere manier lijkt het gewoon alsof ze een verfpot hebben gepakt. Ja. Dat over hun hoofd hebben gestrooid.
0: Ja.
1: Dus ik oproep aan alle lieve mannen. Laat het gewoon lekker bestaan.
0: Grijs worden.
1: Het is en grijs is, het is beeldig.
0: En Frank is een knappert. Die kan het heus wel hebben, toch?
1: Zeker. Er is echt niks met grijs.
0: Goed. Het was ook de dag dat June zichzelf bescheiden opstelde in haar eigen programma June tot 2.
4: Een hele goede middag. En fijn dat ik er ben. Dit programma June tot 2. Het is een raar reisje zo.
3: Ja, dat
4: vind ik ook fijn. Ja, wij vinden
3: het ook
4: gezegd.
3: Ik heb nog nooit iemand gezegd.
4: Ik wilde eigenlijk niet zeggen. Fijn dat iedereen luistert. Toen zeg ik fijn dat ik er ben.
0: Sorry. Ik sta hiernaast bij.
1: Oh,
0: heerlijk. Heel lief. Heel schattig. Wij hadden het over zeeschildpadden. Ach nee, Jelmer. Of schildpadden in zee. We spoelen even een paar uurtjes terug. Ik heb wel eens schildpadden in zee gezien. Maar ik weet niet of het zeeschildpadden waren.
1: Een schildpad in zee is vaak een zeeschildpad.
0: Het is meestal een zeeschildpad.
1: Ja, wat zeg je
0: maar
1: nou?
0: Ze waren niet.
1: Ik ben gek op je, maar dit was heel blond.
0: Oh, oké. Okay. Nou, die had
4: mis met blond.
0: Daar kwam Laura nog eventjes uit de hoek.
1: Oh.
0: Ja, het was even een kleine blooper van mij. Maar ik bedoelde eigenlijk toch, als ik het toch nog even mag proberen uit te leggen, dat mijn beeld van een zeeschildpad is dat het zo'n hele grote is. En dit waren hele kleine. Een soort, het zag eruit als gewoon een huistuin- en keukenschildpadje.
1: Ja, ik ging ook net even luisteren. En toen zei je ook, ik ging terugluisteren. Je zei, ja, van vaak wel 3 meter.
0: Ja,
1: 3 meter grote. Is echt
0: heel groot.
1: Enorm. Volgens mij is er geen
0: groot is deze tafel.
1: Tenminste, geen zeeschildpad die 3 meter wordt.
0: Nou, maak het maar nog erger.
1: Sorry.
0: Met je blonde haren.
1: Oh,
0: oké. Okay. Goed, nou, het was een gezellige uitzending. Morgen dan gaat Sjoerd de pont op met een van de 2 vrouwelijke pontkapiteins die varen tussen Velsen Noord en Velsen Zuid.
5: Heen en weer.
0: En dan gaan ze natuurlijk heel veel heen en weer. Zo is dat.
5: Heen en weer.
0: Je hoort er morgenochtend vroeg meer over. In de ontbijttafel natuurlijk. Met Pieter en met Anne en met niet Frank, denk ik. Want het is woensdagmorgen. Nou, dat houden we even te goed. Dan moet je maar even luisteren, gewoon lekker om 6 uur.
1: Zo is het.
0: Fijne avond.
1: Joe.

0: is een uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip. Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
5: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Ik ben Ria uit Zandpoort.
7: Ik ben Diana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
8: Ik ben Leo Driessen en ik woon in Broek in Waterland.
9: Met Mareke, een echte Haarlemse mug.
10: Thuis in heel Noord-Holland. NH.
11: Het is 7 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
13: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
12: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
14: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
12: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek Mix.
15: NH. Adult.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
1: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
2: En ik ben Seb uit Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 8:00.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
5: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
4: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapenwol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als dat gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt een supergoed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
1: Leo Driessen in
2: NH Sportcafé.
3: Ook als podcast.
1: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
1: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
2: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 9 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
6: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wil hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
5: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
1: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 10:00.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
5: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
4: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: staat daar dan voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Geke uit Oudorp.
1: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuis.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudesluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met Lilian van der Locht.
1: 1987.
0: 1990.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 1 uur.
5: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
1: Ik ben Simon Oerakker uit Alkmaar.
2: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
3: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
4: Ik ben Marit uit Heemskerk.
5: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.